Een reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. Ado. Ado. Ado.

Deze zomer trekken Elsa van Hermans en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: do.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Veel zon vandaag met ook wolkenvelden. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Ja, het houdt maar niet op met dat mooie warme weer. En in Hengsdijk leggen ze de laatste hand aan een bijzonder voertuig. Een bietenrooier met een reuzenrad en achtbaan. Waar dat goed voor is, dat hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De gemeente Capelle gaat door met kabelgoten in de stoep. Dan struikel je niet over een kabel als je langsloopt bij een auto die elektrisch aan het laden is. En jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel, blijkt uit onderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland. Nou, daar hoor je over hier in Zeeland tot wakker. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik? Ook vandaag zijn we samen.

0: Alizé et moi Lolita op dinsdag 14 juli, 14 juillet, precies, daarom beginnen met een Franse plaat. Want in Frankrijk de nationale feestdag met een grote militaire parade in Parijs, die vooral moet uitstralen dit keer dat wij het als Europa steeds zelf beter kunnen. Goed, we zullen zien wat het allemaal gaat opleveren in de loop van de dag. In Noordwijk komt een zend- en ontvangstation dat data naar een satelliet in de ruimte verstuurt met laserlicht. Dat is wel bijzonder. Vandaag worden de handtekeningen gezet. Ga je vast nog meer over horen. En bij ons in Zeeland beginnen de Summer Games in de gemeente Tholen voor kinderen en jongeren, zodat er in de vakantie wat leuks te doen is. Peter, dankjewel voor jouw dagelijkse lijstje, waarop staat dat het vandaag is Chimpanzeedag. De Zwarte Cross in de Achterhoek is ondertussen uitgegroeid tot een groot muziek- en crossfestival. En ook dit jaar gaat er weer een team uit Hengsdijk heen. Ze hebben een oude bietenrooier omgebouwd tot rijdend pretpark. En dat is echt heel bijzonder, hoorde Omroep Zeeland's Nanchu Hiddes bij de laatste voorbereidingen.
1: In een loods staat de wagen van de vereniging ZCV Schuddebeurs. De mannen hebben er hard aan gewerkt om iets moois te creëren voor de Zwarte Cross. Vertel, in welke klasse doen jullie mee, Mike, op en neer?
2: Wij doen mee aan de spelletjesklasse op de Zwarte Cross, ja.
1: En het is een trekker, maar jullie hebben een heel verlengstuk tussen gebouwd, tussen de achterkant en de voorkant, lijkt wel.
2: Ja, dat zou je wel zeggen, maar het is eigenlijk een oude bietenrooier, waar dat alles vanaf is gehaald tot aan het stalen frame, waar we dan weer op verder zijn gaan bouwen.
1: En jullie spelletje is Rollercoaster Tycoon. Dat is goed te zien. Op de achterkant is een reuzenrad. In het middengedeelte een achtbaan. En dan helemaal voorop wat van die zweefvliegtuigjes voor kinderen. En ook nog een soort vrije valbankje.
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad het idee. Zo is het moeten worden.
1: Hoe kwamen jullie op dat idee?
2: We hadden meerdere ideeën. Helemaal in november zijn we begonnen met de eerste tekeningen te maken en al ontwerpen. We hadden er in totaal 8. Daarvan zijn we met de groep samengezet welke vinden we het leukst. En zodoende hebben we met z'n allen Rollercoaster Tycoon gekozen. En die is ook goedgekeurd en dat hebben we nu gebouwd.
1: Hoe lang zijn jullie daar uiteindelijk mee bezig geweest?
2: De bouw van de wagen zelf zijn we nu bijna 3 maanden mee bezig. En we zijn nu naar de laatste loodjes aan het kijken.
1: Dan kom ik ook even bij Gijs Mahu, want jij hebt er natuurlijk ook aan gewerkt. Ben je blij met het resultaat?
3: Ik ben zeer tevreden met het resultaat, ja.
1: Kun je me even meenemen door jullie pretpark? Want waar is het allemaal van gemaakt?
3: Ja, het is van verschillende soorten materialen eigenlijk allemaal gemaakt. We hebben vliegtuigen die op en neer gaan en die zijn helemaal gepolyesterd. Van voren hebben we dan weer een botsoutje aan de zijkant ook, die zijn weer van piepschuim. Er zitten ook lampjes in die werken. We hebben wieltjes aangemaakt, die zijn wel weer polyester. Ja, vannacht hebben we reuzenrad, dat is een stalen constructie. Het is eigenlijk van allerlei soorten materialen wel eens samengesteld en gemaakt.
1: Hoe is het nou om daar over die crossbaan te rijden met al dat publiek erbij? Het is een van de grootste festivals van Nederland.
3: Ja, dat is prachtig. Ik krijg nou een beetje weer kippenvel als ik er vorig jaar terugdenk. Als je dan zeker die eerste dag, je hebt mooi weer, je rijdt die baan op en je ziet gewoon rijen dik langs de kant staan. Iedereen die moedigt je aan, iedereen vindt het mooi om jullie te zien. Ja, dat is prachtig om die baan op te rijden, ja.
1: Hoe hard chasen jullie nou straks over die crossbaan met dit ding?
3: Nou, met dit ding gaan we wel proberen natuurlijk, we gaan gewoon voorzichtig rijden. Want het is natuurlijk wel een flinke machine. Vorig jaar hadden we iets kleiner, dus we konden wel veel harder mee rijden. Dan zijn we wel echt aan het crossen geweest. Maar dit jaar is het gewoon op het gemakje mee rijden en gewoon op die manier iets moois ervan maken met alles wat erop staat.
0: Ja, grappig is het toch, wat je met een oude bietenrooier kunt doen. Nou, in Hengsdijk hebben ze het voor elkaar. Transport wordt nog wel een uitdaging. Ze moeten een stukje eraf halen, omdat er niet allemaal anders mee kan. En als ze daar dan zijn aangekomen in de Achterhoek, dan zetten ze alles weer in elkaar. Die Zwarte Cross trouwens in de Achterhoek begint donderdag.

0: still here.
1: De Chef Special en de Speed of Light. Straks in Zeeland wordt wakker. Dan gaan we weer samen zoeken naar een muziekje. Voor de plaats van 5 voor 7. Over maar een minuutje of 10 ongeveer. Dan ga ik vertellen welk onderwerp het is. Ik ben nog een beetje aan het dubben. Het ene of het andere onderwerp uit het nieuws. Waar jij een plaatje bij kunt vinden. En wat ga jij doen trouwens? Laat me dat ook weten. 0118-499-999. De dingen die jij graag vertelt. Die jij graag meemaakt. Ik hoor ze op 0118-499-999. Ook vandaag is er veel zon, wel met wat wolkenvelden. Het blijft droog, een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee wordt het 25 tot 28 graden. Verder landinwaarts 29 tot 32. Ook morgen is het meest zonnig. Dan zijn er vooral wat stapelwolken en veel wind ook morgen weer. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen 13 voor 9. Hoogwater is het om 12 voor 3. De zon onder vanavond om 3 voor 10. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22 graden. Bij Sint Maartensdijk 24. Het Grevelingenmeer 23 graden. En het Veerse Meer, de warmste weer zoals zo vaak. Daar is het op dit moment 25 graden.

0: Roxette en How Do You Do op deze dag. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Laat het me vooral weten via de WhatsApp 0118-499-999. Of misschien wil je terugkijken op iets, dat kan natuurlijk ook. José de Smit in Goes, goedemorgen José.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat ie bij jou?
1: Goed.
0: Ja, wat ben je van plan vandaag? Of weet je dat nog niet?
1: Gewoon gaan werken bij de Rode Pilaren.
0: Ja, je hebt wel eens verteld dat je daar allemaal zakjes vult met van alles en nog wat, hè?
1: Ja.
0: Ja, met thee en dat soort dingen. Maar afgelopen weekend, want daar trok je mij over aan de jas. Je wil vertellen over iets dat je afgelopen weekend hebt gedaan.
1: Ja, afgelopen zaterdag was het weer bingo. En ik kon tegen Ria zeggen als het altijd heel leuk doet. En ze maakt er altijd heel veel werk van.
0: Ria, dat is Ria Hoogstraat, die we ook wel eens in de uitzending hebben.
1: Ja, en afgelopen zaterdag was het thema strand. En kreeg iedereen een snoepzakje met een pakje drinken. En ze zat ook onder een parasol.
0: Elke keer heeft ze een thema bij de bingo?
1: Ja.
0: Wat grappig. En strand, hoe kwam dat dan verder nog tot uiting?
1: Nou, iedereen kreeg ook een glazen vaas of verschillende maten. En daar had ze dan zand in gedaan met schelpjes en ook een plantje.
0: Nou ja, geweldig. Ik weet dat Ria altijd luistert. Ria, wat geweldig doe je dat.
1: Ja, maar de afgelopen zaterdag zei ze dat ze me lang niet gehoord had.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar de bingo. Wat is er leuk aan de bingo, José?
1: Ja, ze doet het gewoon heel leuk.
0: Hoe dan?
1: Tussendoor met haar voeten in het water en een handdoek in de nek.
0: Maar het draait uiteindelijk om de nummers, toch?
1: Ja.
0: En die roept ze dan ook. 12. Dat soort dingen.
1: Ja. En eind september is het weer. En is het weer een ander thema. En is het alvast voor Dierendag.
0: Ah, oké. En hoe hoop jij dat Ria dan de boel versiert?
1: Nou, ze had het over hondenbrokjes.
0: Ja.
1: Ja, nou, verder weet ik het ook niet.
0: Nee, dat mag zij dan een keertje uitleggen. Ria, ik vind het nu al leuk om bij de bingo te zijn een keertje bij jou. José, heb je ook wat gewonnen trouwens?
1: Dat glas kreeg iedereen.
0: Ja.
1: Maar ja, verder heb ik eigenlijk niet echt wat gewonnen. Ik had geen vol plankje.
0: Het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid bij de bingo.
1: Zeker.
0: José, leuk dat je dat vertelt. Een pluim van José voor Ria met een handdoek in de nek. Heel leuk dat je dat hier vertelde, José. Dank je wel.

Carol. José, je bericht is gehoord. Ria reageerde al via 0184 999 999. Helemaal verrast en verbaasd, maar ze vindt het ook leuk. Ria, dank je wel voor alle mooie bingo dingen die jij doet. Wil jij een keertje vertellen? Als vroege beller 0118 499 999. Zet je creatieve brein maar weer aan om aan een muziekje te helpen. Pak een onderwerp dat vandaag speelt. Jij gaat ermee aan de slag om een plaatje te vinden. Kan over dat thema zelf gaan, of je kunt ook associëren. Hè? Iets dat bij je opkomt in elk geval bij dat thema. Appen kan 0184 559. Dit is het onderwerp. Museum Terra Maris in Oostkapelle begint weer aan zijn middeleeuwse evenement. Ga ik het straks nog over hebben. Steeds op dinsdagmiddag pottenbakken, middeleeuwse hapjes en vandaag ook een vuurspuwer. En daar komt hij dan. Het onderwerp waar jij aan de slag mee kunt is vuur. Laat het maar weten. Het kan over vuur gaan of, nou ja, misschien heb jij een hele andere plaat bij het thema vuur. Laat het maar weten. Via WhatsApp 0184 499 999. Ik zoek een plaatje bij het thema vuur.

0: Michael Jackson en Rock With You.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, 6:30, Omroep Zeeland met een overzicht van het nieuws. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is één tunnelbuis dicht en door de andere kan veel minder verkeer elk uur in de andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen kost aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. De gemeente Capelle gaat door met de kabelgoten in de stoep. Inwoners met een elektrische auto kunnen die tegen betaling aanvragen. Tussen het huis en de auto die op straat staat komt dan een gootje waar de laadkabel in kan liggen, zodat voetgangers er niet over struikelen. Een proef met 12 kabelgoten in Capelle is goed bevallen. Jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel, concludeert de gemeente na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of vaped neemt af, maar wel blijft drankgebruik een punt van aandacht. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt uit dat onderzoek. Bij voetbalclub Hoek zijn twee leden van de technische commissie per direct vertrokken. Wesley Miras en Quinten Bakker zeggen dat ze er steeds minder plezier in hadden en dat sommige dossiers te veel energie kosten. De twee waren medeverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie de afgelopen 3 jaar. Alleen Tom Nieuweling zit nu nog in die technische commissie van Hoek. Het nieuwe voetbalseizoen begint over een maand. Het weer. Veel zon vandaag, ook wolkenvelden. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. 25 graden aan zee is de minimumtemperatuur. 32 graden landinwaarts, althans minimum van de warme periode, laat ik het zo zeggen. 25 graden aan zee dus tot 32 landinwaarts. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Adele and Water Under the Bridge. Allemachtig, wat blijken er toch een hoop liedjes over vuur te zijn. Dat is toch wel weer leuk. Vuur is het thema van de plaat om 6:55. Allemaal naar aanleiding van wat de ziel van de dag straks gaat vertellen over het middeleeuwse festijn in Oostkapelle. Want daar is ook een vuurspuwer. Las ik in elk geval op de website van Terra Maris. Nou, de ziel van de dag mag straks eventjes uitleggen wat hij dan allemaal komt doen. Het thema is dus vuur. Weet jij daar een muziekje bij? Laat het maar weten via een WhatsAppje. 0184 5x9.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: App en vloed, dat is Clouden. 9 minuten over 6:30.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Carolien Schaap. Zij is een van de mensen die ervoor zorgt dat er steeds weer wat leuks te doen is in en om het Natuurmuseum Terre Maris in Oostkapelle. Met vandaag het middeleeuws festijn. Carolien, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Remco.
0: Ja, net had ik het al over die vuurspuwen. Is dat een beetje ook het moment?
2: Ja, maar er is natuurlijk echt veel meer. Hè. We noemen het niet voor niets een festijn.
0: Ja, oké. Okay. Maar toch eerst even over dat vuurspuwen, want daar zoeken we ook een plaatje bij. Wat gaat die vuurspuwen doen?
2: Vuurspuwen. Nee, weet je, het is ook de nar die ook echt daarnaast hele leuke streken uithaalt met iedereen. Dus hij kan jongleren, hij kan vuurspuwen, hij kan echt van alles.
0: Ja, en dat gebeurde allemaal in de middeleeuwen. Want wat is er dan te zien straks allemaal bij jullie?
2: Eigenlijk als je bij ons komt, is gewoon de hele tuin van Terre Maris een middeleeuwse sfeer. Dus we hebben muziek, er zijn vuurtjes waar kinderen broodjes op kunnen bakken, wat ze natuurlijk vroeger deden. Toen hadden ze nog geen hele keukens. Je kunt het motkasteel bestormen. Je kunt natuurlijk boogschieten, je kan filten, je kunt een handwarmsteen maken daarmee. Je kunt zelf mosterd maken. Nou, dat is echt van alles. Je kan doorgaan.
0: Wat is nou zo aantrekkelijk aan die middeleeuwen? Want ik heb dat zelf ook wel eens gemerkt. Was ik een keertje ergens op een evenement waar een middeleeuws kraampje was, zeg maar. En denk, nou, oh, ik koop toch even die cake uit de middeleeuwen. Op de een of andere manier spreekt dat aan.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk een heel spannend stukje geschiedenis. Het is, en ik denk ook de simpelheid van alles.
0: Ja?
2: Dat maakt het ook leuk, want we hebben ook volop middeleeuwse spelletjes. En dan denk je, ja, dit is echt te simpel. Maar je ziet toch ook echt jong en oud ineens heel fanatiek worden om proberen die kastanjes in de bak te krijgen.
0: Maar het leven was toch helemaal niet simpel toen?
2: Nee, het was eigenlijk gewoon knijterhard werken. En we hadden natuurlijk, er waren eigenlijk helemaal niet zoveel voorzieningen. Maar toch, ze kregen het voor elkaar. Kijk, ze hadden bijvoorbeeld geen koelkast. Maar door hun vlees te pekelen of met mosterd in te smeren, ja, bleef het toch eetbaar.
0: Ja, ja. Is dat dan ook wat jullie met dat middeleeuwse evenement willen laten zien van mensen? Het leven was toen helemaal niet zo gek?
2: Nou, eigenlijk wel. Maar het is natuurlijk ook, ja, niet zo gek. Maar het is ook natuurlijk de saamhorigheid. Hè? Je moest alles samen doen. Want in je eentje, ja, redde je het gewoon niet.
0: Ja. Dat is waar. Maar ja, dat is nu ook, hè?
2: Ja, dat is nu ook.
0: Ja.
2: Maar dat vergeten we wel eens.
0: Ja. Is toch een campagne nu dat je even een praatje moet maken met elkaar?
2: Ja, maar dat is toch eigenlijk te erg, hè? Dat daar een campagne voor moet komen.
0: Maar goed, misschien deden ze dat in de middeleeuwen ook, praatjes maken met elkaar. Waar zou dat over gegaan zijn, zo'n praatje in de middeleeuwen? Komt de vrouw bij de waterput en dan zegt de een tegen de ander?
2: Nou, ik denk gewoon heel simpel. Het ging over pijntjes en het ging over verliefd zijn en over kinderen krijgen. En over, misschien ook wel, ik denk geen franje.
0: Maar misschien,
2: niet zozeer,
0: ja?
2: Geen uiterlijkheden.
0: Ik ben benieuwd, Carolien Schaap, wat er vandaag allemaal gaat gebeuren bij jullie. Vanaf 12 uur tot 4 uur, dat middeleeuws evenement. Er komen er 5 aan, elke keer op dinsdag bij Terre Maris. Dus wil je weten hoe het simpele leven van toen was, wat misschien er helemaal niet zo simpel was, maar goed, zo zien we dat nu een beetje, ga dan vooral naar Terre Maris. Carolien, dankjewel. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Wake Me Up Before You Go Go van Wham. 14 minuten voor 7 is het een goede morgen op Omroep Zeeland. Ik zoek een plaatje over vuur. Vanwege dat middeleeuwse evenement in Oostkapelle. Met dus die vuurspuwer die ook kan jongleren. En het leven was toen heel fijn, begrijp ik van Caroline. Nou ja, er zullen ook wel hele zware momenten geweest zijn. Maar goed, vuur. Als je nog een suggestie hebt, niet langer wachten. Nu even doorgeven via de WhatsApp 0118-499-999. Ga ik ondertussen even kijken wat ik zoal her en der voor jou bij elkaar kon vinden. Bijvoorbeeld in de PZC een verhaal dat na 5 jaar voorbereiding de komst van de eerste waterstoffabriek van Zeeland dichterbij is dan ooit. Volt H2 heeft ondanks een miljoenensubsidie toegekend gekregen. En daarmee wil dat bedrijf in Vlissingen-Oost vanaf 2029, over 3 jaar dus, groene waterstof gaan produceren voor de Zeeuwse industrie. Belangrijke mijlpaal, zo wordt het al gezegd. Maar er moeten nog wel wat hordes worden genomen, lees ik ook in dat verhaal in de PZC. Toen ik zelf ergens wandelde van de week, toen zag ik zo'n stilstaand watertje ergens aan de rand van een bos en even ruik, wat stinkt dat. En het water was niet blauw, maar het was groen. Het was zo'n groene soep. En er stond ook een bordje bij van pas nou op, blijf uit dit water. En nu snap ik ook wat dat is, want het waterschap waarschuwt voor blauwalg in het water. Door droogte en hoge temperaturen kunnen de algen en de bacteriën zo toenemen dat er een groene soep ontstaat. Want dat is zo gek. Blauwalg zorgt voor groen water en het stinkt dus. Vooral in stilstaand water zoals vijvers en stadsgrachten. Je kunt er ziek van worden, dus raak dat water niet aan. Is in elk geval ook weer de tip van het waterschap. En dan een bericht uit het Parool. Ik zie dat ziekenhuizen een gevoelig type abortus gaan uitvoeren van zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Dat zijn late abortussen die wettelijk mogen, maar het gebeurt nauwelijks, ook allemaal vanwege mogelijke complicaties en dat soort dingen. Ziekenhuis OLVG in Amsterdam begint een proef en volgens het Parool hebben ook andere ziekenhuizen ondertussen interesse in de uitkomsten daarvan. Abortussen, late abortussen tussen de 22 en 24 weken. Het mag en het gaat nu dus ook gebeuren.

0: Dat is Ed Sheeran. En ben ik de titel even kwijt. Camera, want ik was namelijk druk met het op een rijtje zetten nog van alles over de plaat van 5 voor 7. Want, oh, ik ben trots op jullie. Wat een mooie lijst is het weer geworden. Bij het thema vuur, want ja, dat middeleeuwse evenement in Oostkapelle begint vandaag weer 5 weken, 5 dinsdagen achter elkaar. Middeleeuws evenement met eten, met spijzen, met dranken en met vuurspuwers dus ook. Dus vuur is het thema. Dit is er allemaal binnengekomen. Komen Gielsen, Jacqueline Strobos, Thomas, Wim Waleboer en Connie Boudens, die kwamen al heel snel allemaal met The Pointer Sisters. Fire. Ja, die kon niet ontbreken, hè? Robert Tijn, die heeft The Crazy World of Arthur Brown. Dat is een beetje een gek nummer, maar wel leuk. Zoek maar eens op. Fire. Joke Josias komt met Alicia Keys en Girl on Fire. Leni Bogaert noemt George Strait The Fireman. Die maakt het juist uit dus. En die brandweerman. Aco den Oude kwam met Clouseau, Vonken en Vuur. Jan de Kam vindt het wel bij de komende dagen passen. Anneke Greunlo, Brandend Zand. Au aan de voeten, zeker weten Jan, dank je. Evelien Wijnbergen met Shocking Blue. Venus, I'm your Venus, I'm your fire. Ralf Staap, The Talking Heads. Burning Down the House. Liedje uit zijn jeugd. Heel Waleboer, José de Smit, Erik Verbart en Ronald Krijger. Bedankt allemaal voor Stef Bos. Vuur. En Saartje de Smit komt met Elvis, One Night With You. En waar zit dan het vurige? Nou, dat kan een vurig aan toegaan toch? Zo'n eerste nacht met iemand. Dankjewel, Saartje. Patrick de Schepper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Waar kwam jij nou weer mee?
1: Ja, ik zat ook een beetje te zoeken. En dan kom je natuurlijk wel bij Engelstalige muziek uit. Pointer Sisters had ik ook te denken. Ja, ik denk toch een beetje Nederlandstalig. En dan kwam ik op het nummer van, en ik ken hem ook niet, Marco Schuitmaker, Vuur en Vlam.
0: Oh, dat is die man en, van Engelbewaarder. Maar dan een ander liedje van hem.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik ken hem ook verder niet. Maar ik denk, ja, ik zag de beelden erbij.
0: Ja.
1: En het is een beetje aan het strand. Een beetje, het gebeurt aan Oostkapelle, wat je vertelt. Ik denk, dat past er wel een beetje bij.
0: Hoe lijkt jou dat om vuur te spuwen trouwens?
1: Nou, ik heb heel lang geleden, vroeger, wel eens met een jongeman opgetreden als zijn hulp.
0: Ja.
1: En dat was een vuurspuwer. Ja, dat was echt een vuurspuwer.
0: Dat meen je niet.
1: De straatartiest, vuurspuwer en iemand die met glas acteerde.
0: Maar wacht even, hoe doe je dat? Dat vuurspuwen. Wat doe je dan in je mond? Waar spuug je dan mee?
1: Dat is natuurlijk brandbaar spul. En het is niet zonder enig gevaar, weet ik. Ja, want ik ken ook andere mensen die daar helaas aan overleden zijn.
0: En nee.
1: Ja, dat is heel eng hoor, want je moet een techniek hebben om te blazen. Hè, want je spuugt een wolk brandbaar vloeistof uit.
0: Ja.
1: Dat is een soort wasbenzine.
0: Maar dat kan ook naar binnen slaan dan natuurlijk, in je lijf in.
1: Ja, als je dus niet geconcentreerd bent en je blaast niet, maar je zuigt het naar binnen. Ja, dan zijn de gevolgen voor je lichaam heel slecht natuurlijk.
0: Patrick, ik wil verder niks meer weten, want ik vind het doodeng als ik dat maar zo hoor. Ja, er lag nog wel op het thema vuur. Vuur en vlam? Nou, dat zegt er wel wat over. Marco Schuitmaker, het is jouw keuze. Patrick, dank je wel hè.

0: Vuur en Vlam van Marco Schuitmaker. Dankjewel Patrick voor jouw suggestie bij het thema vuur. En ik kan dat beeld niet helemaal loslaten van een vuurspuwer waar het vuur naar binnen slaat. Oei, jakkes. Goed, ik hoop niet dat dat gebeurt bij dat middeleeuwse evenement in Oostkapelle. Kun je zelf gaan kijken. Ik denk dat het goed gaat daar, want die man weet wel wat hij doet. Weet je, ik zal hem eens een keertje gaan bellen, die vuurspuwer. Dan wil ik het weten ook. Maar dat is dan voor later. Straks in Zeeland wat wakker bel ik met Rob Bakker, die al jaren bezig is om het contact tussen artsen en patiënten beter te krijgen. Dat is een van de redenen waarom hij een lintje heeft gekregen. Hij is straks aan de lijn.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
4: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
3: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Bij mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Warme dag is het. Met veel zon, ook wolkenvelden. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee 25 tot 28 graden. Verder landinwaarts 29 tot 32 op deze dinsdag. Als je bij een arts komt, dan is het soms te best even bijblijven om al die medische informatie bijvoorbeeld te onthouden. Hoe verbeter je de communicatie tussen arts en patiënt? Ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel, want het kost die organisatie Zorgzaam anders veel te veel geld. De gemeente Capelle gaat door met de kabelgoten in de stoep. Dan struikel jij niet meer over een kabel als je langsloopt. En jongeren opschouwen Duiveland zitten weer beter in hun vel, blijkt uit onderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland. Maar ze drinken toch nog wel een beetje te veel.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Rhythm is gonna get you. 7:10. Dit weekend kreeg Rob Bakker uit Geersdijk een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Zeeuwse cultuur. Zoals het E-festival, Zeeuwse cultuuragenda en aan een heleboel andere dingen is hij ook nog verbonden. Maar er werd nog iets genoemd, namelijk dat Rob Bakker wil dat artsen en patiënten makkelijker of beter met elkaar praten. Betere communicatie. Hij is voorzitter van de Stichting Voorlichting Patiënten. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat doet die club dan?
1: Nou, het is een oude club, maar die is eigenlijk opgericht door medisch specialisten. En het komt uit de ik ben in het grijze verleden ben ik ook nog de GGD-directeur geweest van Zeeland. En wij hielden ons heel veel bezig met voorlichting aan patiënten.
0: Ja.
1: Er gaat van oudsher altijd al heel veel mis tussen artsen en patiënten om elkaar goed te begrijpen. En er zijn heel veel artsen die doen heel veel moeite om te kijken hoe kunnen we dat verbeteren. En ik geef je een paar voorbeelden. Wij geven dan de medisch contact communicatieprijs. Dat doen we met medisch contact. Medisch contact is eigenlijk het grootste vakblad van artsen in Nederland. Daar zijn 40 of 50 artsen, 50.000 artsen bij aangesloten die dat lezen. En daar maken we een prijs. En dan proberen we eigenlijk de mooie initiatieven onder de aandacht van iedereen te brengen. En met name onder de aandacht van de zorgverleners. Dus dat gaat niet alleen om artsen, dat gaat ook om verpleegkundigen.
0: Maar laten we eens even kijken naar wat er dan bijvoorbeeld, ja, fout klinkt gelijk zo veroordelend. Wat gaat er dan bijvoorbeeld fout in de communicatie?
1: Nou, heel simpel. Dingen die mensen doen. Om een heel eenvoudig voorbeeld. Ik heb een keer een prijs uitgereikt. Dat was een boek van borstbeelden. Dat was dat ging over borstkanker. Het zijn allemaal geen leuke onderwerpen, natuurlijk niet altijd. Maar heel veel vrouwen die en tegenwoordig is dat anders dan op dat moment. Ik praat over, wat was het, 1995 of zo. Toen werden er nog heel veel borstamputaties gedaan. Nu zijn het heel vaak borstsparende operaties.
0: Ja.
1: En borstamputaties zijn heel traumatiserend voor vrouwen. En wat een vrouwelijke chirurg gedaan had, die had prachtige foto's gemaakt van vrouwen met een borstamputatie. En dat deed ze om vrouwen die dat nog moesten meemaken te helpen. Dat is een voorbeeld. Dat is dus een hele andere manier om te communiceren over die dingen. Dan denk je na van, goh, wat doet dat nou met zo'n patiënt?
0: Wat maar zit het dan nou in de taal, in wat een arts zegt, of dat hij je overlaat met medische informatie waarvan hij denkt van ja, ik kan het allemaal niet onthouden? Of zit het in iets anders, die communicatie?
1: Nee, daar zit het natuurlijk voor een deel ook wel in. Hè. Kijk, bijvoorbeeld het iemand meenemen. Het opnemen van het gesprek met de arts, zodat je het thuis kan afluisteren. Het maken van een lijstje vooraf, zodat je weet wat je moet vragen. Het eigenlijk, wat ze tegenwoordig ook doen, dat noemen ze dan omgekeerde visite. Dat betekent dan dat de verpleegkundige vooraf met je gaat praten over, wat moet je nou eigenlijk vragen aan die arts? Wat wil je nou eigenlijk weten?
0: Ja, ja.
1: En daardoor word je weerbaarder. Maar dat kost best wel moeite. Ook voor die arts, maar ook voor de patiënt.
0: Maar merk jij dat dan inderdaad, want jullie zijn er al heel lang mee bezig, al een jaar of 30, dat bij artsen, maar misschien ook bij patiënten, dat die wat beter beslagen ten ijs komen en dat artsen het misschien ook wat makkelijker uitleggen dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat
0: verandert
1: is
0: dat.
1: Zo. Ik denk. En natuurlijk, de techniek helpt ons. Hè? Ik kan me nog herinneren dat is echt uit de oude doos. Maar ik ben in zeg maar 90e jaren ben ik bezig geweest. Hadden we de uitleg, want beeld doet heel veel voor mensen.
0: Mm-hmm.
1: Hadden we de uitleg van een hartkatheterisatie. En dat konden we niet in een filmpje brengen, want dat ging niet via internet. Ze hadden we 15 tekeningen laten maken, die dan bewogen, zodat je het op die manier kon uitleggen. Dus we waren heel erg bezig met het kijken, hoe kan je nou aan een patiënt die niet medisch geschoold is, zorgen dat je in een taal met een visuele hulpmiddelen die je hebt, dus met hoe kan je het zien, hoe kan je nou iets iets beter uitleggen.
0: Ja. Dat is een uitdaging, denk ik. En je geeft mooie voorbeelden, Rob Bakker, van hoe dat inderdaad allemaal beter kan. Wat jullie hebben gedaan om de communicatie te verbeteren. Want het is denk ik een zorg die dagelijks speelt bij artsen, maar ook bij patiënten.
1: Ja.
0: En daar heb je dus een lintje voor gekregen.
1: Ja. Ja. Ja, anderen hebben hem eigenlijk verdiend, hè. Maar goed, dat zo gaat het systeem nou eenmaal in de wereld.
0: Ja, dat is waar. Nou, hiermee heb je wel inderdaad jullie organisatie weer voor het voetlicht gebracht. En dat het belangrijk is om te blijven nadenken hoe je boodschappen vertelt. Zeker ook dat soort medische ingewikkelde dingen. Je zet daar geeft er een goede voorzet. Rob Bakker, dank je wel in elk geval. Jou voor je tijd en gefeliciteerd met jouw lintje. New truck, big.

0: Marshmallow en Kane Brown en Miles on It. Het weer met Jules Gernert. Jules, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: De warme dag.
1: Ja, warme dag, behoorlijk warm in het binnenland. In ieder geval, daar wordt het rond 30 graden. Het is inderdaad ook wel een trapje hoger dan gisteren, zo'n graad of 2 zal dat schelen. Aan zee blijft bij zo'n 25 of 26 graden als maximum temperatuur. En daar komt er ook alweer het noordoosten tot noordwind bij. Dus in de wind aan de waterkant zal het nog misschien iets lager zijn dan 25 graden. Maar het is overal vrij warm. Want het is opnieuw behoorlijk zonnig. Het is niet helemaal strak blauw, dat heb je misschien wel gezien. Of er is wat sluierbewolking. Er is ook iets meer bewolking op zee en in West-Vlaanderen. Dus soms is het een beetje bewolkt, om het zo te zeggen, maar vaak is de zon toch wel dominant. En de wind is wel iets minder sterk dan gisteren. Met meestal zo windkracht 3 en bij de waterkant windkracht 4 en aan zee af en toe windkracht 5. Maar goed, worden ze inderdaad vrij warm. Nu is de temperatuur zo'n 20 tot 22 graden en de maximum temperatuur die loopt vanmiddag zeg maar uiteen van 26 tot lokaal 32 in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Maar ook wel flink wat wind, hè, vandaag?
1: Ja, iets minder dan gisteren, denk ik. Gisteren was het wel een beetje vervelend met die windkracht 4 tot 6. Een beetje stofrook door de extreme droogte die er inmiddels is. Vandaag is dat een tikkeltje minder, zeker vanochtend dus. Windkracht 2 tot 4 uur, wat beschutting uiteraard ook in de dorpen en de steden. Maar vanmiddag is het toch wel weer een merkbare wind met windkracht 3 tot 4 en dus windkracht 5 regelmatig bij de waterkant.
0: En nog de sneak peek voor morgen?
1: Ja, morgen nog een beetje hetzelfde plaatje met vrij zonnig tot zonnig weer. Ongeveer dezelfde temperaturen, ongeveer dezelfde windkracht. En donderdag is het ook nog zo. Met 's avonds wellicht een enkele bui en er volgt een vrijdag enige afkoeling.
0: Jules Gernert, dankjewel. Kijk ik nog even naar het getij. Afgaantij nu met laagwater in Vlissingen 13 voor 9. Hoogwater is het om 12 minuten voor 3. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Die zie ik op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen Bergen op Zoom Noord en het knooppunt Markizaat. Dat is dus ook de A58. 8 kilometer file, 38 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht vanuit Bergen op Zoom richting Zeeland. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 11 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder. 8 minuten vertraging.

0: De Frank Boeijen Groep en Kronenburg Park. 7:55 is het. Meer dan 200 kinderen in ons land hebben geen vaste voogd, schrijven Trouw en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
1: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind.
0: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft, willen terugbrengen. In Amerika zijn honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs ontbreekt. Betogers zeggen dat de agenten de regels overtreden.
2: We hadden graag op vakantie.
0: Even kijken hoor, de ICE-demonstratie. Dit is de man die je moet horen, een van de betogers.
3: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
0: En dan nog naar sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg willen. Ja, dat is een beetje lastig. Laag water in een aantal rivieren, zoals in Lobith bij de Rijn.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het groen op.
4: Dat gaat nu niet.
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen.
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat.
0: Nieuws uit binnen- en buitenland op Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Archeologen doen de komende 4 weken onderzoek in de Oosterschelde. Ze zoeken naar een oude muur van het verdwenen kasteel Loodijken. Onderzoeken ook of er een oud scheepswrak ligt bij de Zeelandbrug. En bij Collinsplaat hopen ze restanten te vinden van de Nehalennia-verering uit de Romeinse tijd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet dat onderzoek. Elke vrijdag is er dan ook een bijeenkomst waar het publiek wordt bijgepraat over de ontdekkingen. En ik ga er straks nog verder over praten. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is 1 tunnelbuis dicht en door de andere kan veel minder verkeer elk uur in de andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen euro gaat kosten aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. Jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel, concludeert de gemeente na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of veept neemt af, maar wel blijft drankgebruik een punt van aandacht volgens de gemeente Schouwen-Duiveland. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt ook uit dat onderzoek. Bij voetbalclub Hoek zijn 2 leden van de technische commissie per direct vertrokken. Wesley Miras en Quinten Bakker zeggen dat ze er steeds minder plezier in hadden en dat sommige dossiers te veel energie kosten. De 2 waren medeverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie de afgelopen 3 jaar. Alleen Tom Nieuwelink zit nu nog in de technische commissie van Hoek. Het nieuwe voetbalseizoen begint over een maand. En het weer, veel zon vandaag, wolkenvelden ook. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee 25 tot 28 graden. Verder landinwaarts 29 tot 32. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan op de weg is dit de situatie volgens de ANWB A4 Rotterdam richting Antwerpen. Dat is dus ook de A58 op dat stuk. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markizaat 9 kilometer. Dat is meer dan een uur vertraging in de richting van Zeeland. Door ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenberg en Klaverpolder 7 minuten.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Van Charlton en A Thousand Miles. Ik weet ondertussen een tikkie meer over de A4 en het ongeluk. Dat is gebeurd bij Hogerheide. Vanuit Brabant gezien in de richting van Zeeland. Meerdere voertuigen, hulpdiensten, ambulance bijvoorbeeld aanwezig. En je moet rekening houden met 3 kwartier vertraging. Meerdere voertuigen dus betrokken bij dat ongeval. Waardoor er een flinke vertraging is vanaf het knooppunt Tolen of de afrit Tolen in de richting Markizaat. Het gebeurt allemaal bij Hogerheide op dit moment. Straks eens even bellen over dat bijzondere onderzoek dat bezig is in de Oosterschelde. Op maar liefst 3 plekken zijn archeologen bezig met wat eigenlijk te vinden. Nou, dat hoor je zo.

0: Bluf en levenslang om 8:12. Hier op Omroep Zeeland. Ja, als je over de Oosterschelde uitkijkt bijvoorbeeld, hè, dan zie je natuurlijk een heleboel water. Want ja, dat is Oosterschelde tenslotte. Maar er zit ook een heleboel onder. En op maar liefst 3 plekken gaan archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek doen naar bijzondere dingen daar onder water. Ze zijn begonnen op de eerste van die 3 plekken. En dan ga ik het maar eens eventjes over hebben met Mirjam Kruijsen van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Goedemorgen, Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: Dat betekent echt letterlijk onder water. Jij duikt ook naar die plaatsen toe?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat zoek je dan?
1: Nou, we zoeken 3 compleet verschillende dingen. Sorry. De eerste locatie waar we nu ook zijn begonnen, daar zoeken we verdronken nederzettingsresten van de nederzetting en het kasteel Lodijken.
0: Ja.
1: Op de tweede locatie, daar zoeken wij restanten van een mogelijke Romeinse tempel. En op de derde locatie zoeken wij resten van een scheepswrak.
0: Want weten jullie dan dat dat daar ligt of zijn er vermoedens?
1: Dat is ook voor iedere site weer anders.
0: Ja.
1: Bij de nederzettingsresten bij Lodijken, daar is een foto gemaakt door Edward Gooivaart. En dan zie je echt een hele mooie muur onder water staan van 16 meter lang, 1 meter hoog. En we hebben daar vermoedelijke coördinaten van. Dus die zijn we aan het opzoeken. Gisteren nog niet aangetroffen.
0: Ja.
1: En op de Neerlandia locatie, daar zijn in de jaren 70 echt heel veel Romeinse altaren opgevist.
0: Maar daar kan dan nog meer in de grond zitten. Dat is eigenlijk het vermoeden dan.
1: Dat is het vermoeden, ja. Er is nog nooit professioneel onderzoek gedaan.
0: Ja.
1: En dat werd wel eens hoog tijd.
0: En dan de Zeelandbrug, daar zijn jullie ook nog bezig. Wil je even een glasje water halen? Dat mag namelijk.
1: Ja, dat heb ik ook al, maar het blijft een kriebel in mijn keel zitten.
0: Oké, nou, als jij het aandurft, gaan we verder. Kijk, goed zo. Hoest die kikker maar eens eventjes lekker weg, Mirjam.
1: Dankjewel. Volgens mij is die nu weg.
0: Goed zo. Dat scheepsrak bij de Zeelandbrug. Wat is daar het verhaal van?
1: Ja, nou daar weten we zeker dat die er ligt. Daar hebben we ook foto's van. Er zijn ook al delen omhoog gehaald door onderzoekers een 10-tal jaar geleden. En het is nu ook de vraag of er eventueel nog een tweede scheepswrak onder ligt die mogelijk ouder is.
0: Ja, ja.
1: Dus daar gaan we ook nog eens naar kijken.
0: Jullie zijn er nu mee begonnen, volgens mij gisteren. 4 weken trekken jullie daarvoor uit. Hoe gaat het dan? Echt met een bootje daar naartoe varen en dan duiken?
1: Kort gezegd, ja. We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. En dan zijn we met ongeveer 3 kwartier op locatie. Dan liggen we op sputpalen, dus dan liggen we heel mooi stabiel op het schip. We zetten een helm op het hoofd van de duiker en die weet wat hij moet doen.
0: Ja. Wat daar zo bijzonder is, vind ik, aan dit onderzoek, natuurlijk in de hoop dat jullie hele bijzondere dingen vinden, jullie willen het publiek er ook bij betrekken door echt wekelijks te vertellen over jullie ervaringen en vondsten. Hoe gaat dat?
1: Dat klopt. We hebben op iedere vrijdagmiddag hebben wij een live verbinding met het archeologisch depot in Middelburg. En dan krijgen ze in eerste instantie een presentatie over wat vind je in de onderwaterarcheologie. En daarna wordt er een live verbinding gemaakt met ons, een videoverbinding. En dan kunnen we laten zien wat we doen, hoe de duikers het water ingaan. Ik kan een beetje laten zien wat de duikers ook zien.
0: Ja, ja.
1: Eventuele vondsten, die zullen ook naar het depot gebracht worden, zodat die daar ook gewoon real-time gezien kunnen worden. En dat is iedere vrijdag om 1:00.
0: Lijkt me zo bijzonder voor jou, als je daar dan duikt en je zwemt en met zo'n snorkel op en vloep en dat beeld dus. En dan zie je opeens misschien die muur waar je naar op zoek bent. En dan weet je, hier heeft ooit een kasteel gestaan waar het nu onder water is.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Het is, ik noem het altijd een droombaan. Je ziet gewoon dingen die eigenlijk niemand te zien krijgt. En die je wilt delen met de wereld. Die je zichtbaar wil maken. Je wilt de geschiedenis terughalen. En dat proberen we te doen.
0: Mooi. Onderzoek is begonnen nu in Zeeland. In de Oosterschelde op maar liefst 3 plekken tegelijk. Mirjam Kruijsen van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Dank je wel.

Paul McCartney en No More Lonely Nights op Omroep Zeeland. Ja, als je op de A4 rijdt, Rotterdam richting Antwerpen, tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat. Het is een file, vier keer een kwartier, een uur vertraging komt door een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn, weten via Rijkswaterstaat. Nou, we zoeken uit wat er precies is gebeurd, mocht jij meer willen weten. En als je het veilig kunt appen, een appje is van harte welkom via 0118-499-999. Ondertussen zie ik in de PZC een verhaal staan, een vraag is het eigenlijk, hebben deze jonge boeren toekomst? En het gaat dan om jonge boeren in de buurt van Biervliet. Want je kent hun verhaal ondertussen. Op de plek waar zij hun bedrijf hebben of hun bedrijf misschien willen overnemen, daar komen mogelijk nieuwe kerncentrales. We weten het allemaal nog niet zeker, maar de onzekerheid is heel erg groot. En ja, hebben zij daar nu nog toekomst? Interessant verhaal in de PZC vanmorgen. Dan naar jongeren op Schouwen-Duiveland. Die zitten beter in hun vel dan eerst. Dat concludeert in elk geval de gemeente Schouwen-Duiveland na zijn jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam. Het aantal jongeren dat rookt of veept neemt af. Maar wel blijft drank gebruiken, een punt van aandacht. En jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt in elk geval uit dat verhaal van de gemeente Schouwen-Duiveland en dus dat onderzoek. En ziekenhuizen gaan een gevoelig type abortus uitvoeren van zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Het AD schrijft erover. Die late abortussen mogen al wel, maar het gebeurt nauwelijks. En het ziekenhuis OLVG, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam, die begint met een proef. En andere ziekenhuizen die kijken in elk geval geïnteresseerd toe van wat gaat daar dan gebeuren en hoe kunnen wij daar dan bijvoorbeeld mee omgaan. Zijn zo een paar dingen die ik voor jou zie bij de collega's van het nieuws.

0: Lisa Stansfield en All Around the World. Straks na het nieuws van 8 uur bel ik met Toonbeeld, de kunsteducatieorganisatie in Terneuzen. Want de verbeeldingsroute is weer begonnen. Die ken je van de jaarlijkse kunstboulevard. Maar het is dit keer een tikkie anders. De beelden staan nu ergens anders.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
20: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
19: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
21: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
19: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorald, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A58 en de A4. Hetzelfde wegstuk is dat. Bergen op Zoom naar Vlissingen. Vlak voor de afslag naar Antwerpen is een ongeluk gebeurd met 3 voertuigen. 9 kilometer file, dat is 63 minuten vertraging. En de weg is volgens de AWB nu net weer vrijgemaakt. Verder vertraging op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
27: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
32: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
33: Omroep Zeeland.
34: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, het wordt een dinsdag met veel zon en ook wolkenvelden. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee 25 tot 28 graden en verder landinwaarts 29 tot 32. Ja, elk jaar staan er allemaal beelden op de Schelde Boulevard in Terneuzen voor de verbeeldingsroute. Maar nu staan ze ergens anders en ook minder. Waarom is dat? Hoor je zo. Verder in het nieuws. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde, onder meer naar een oud kasteel, de restanten die er nog van zijn, en of er bij Corlensplaat nog meer restanten zijn van Nehalennia-beelden. En even na 8:30, welke bedrijven maken dit jaar kans op innovatieprijs Emergo? De lijst met namen, die hoor je straks. Allemaal in Zeeland wordt wakker.

0: Shanna Spiro en Material Lover om 9 minuten over 8. Goedemorgen. Zat er een hoop te doen bij ons in Zeeland. Ook vandaag weer, bijvoorbeeld in Terneuzen, kun je naar de verbeeldingsroute. Normaal heb je dan vlaggen en beelden op de Schelde Boulevard. Maar dit keer is het net iets anders. Die beelden die staan op een andere plek en het zijn er ook minder. Dus daarom maar eens eventjes gaan praten met Ayelien van Dijken van de kunsteducatie Toonbeeld. Ayelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ik hoorde sommige mensen al zeggen, is er geen kunst dit jaar op de Schelde Boulevard? Jawel, maar net een tikkie anders.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, we hebben dat zelf ook al een paar keer gehoord. Geen beeldenroute dit jaar, maar vorig jaar hadden we jubileumjaar, hè? 25-jarig bestaan van de beeldenroute, verbeeldingsroute. En toen hebben we dat groots en meeslepend gevierd. En dit jaar dachten we, we kunnen het niet hetzelfde als vorig jaar doen. Dus dan maar compleet anders. En dat betekent klein, maar fijn en heel goed van kwaliteit. Dus,
0: ja, want jullie hebben dit keer 5 kunstenaars gevraagd om iets te maken. Hè? Ja. Waar is dat werk dan te zien?
1: Dat staat eigenlijk in de voortuin van het brutalistische stadhuis van Terneuzen. Dat is dat iconische, welbekende gebouw aan de Westerschelde. En dat is dit jaar Rijksmonument geworden. Dus het was voor ons reden om voor de hele verbeeldingsroute dat ze die brutalistische stijl als een centrale inspiratiebron te gebruiken.
0: Ja, ja, dus jij zegt tegen die kunstenaars van, nou, doe iets geïnspireerd door het stadhuis en dan maken zij wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, er zijn er 2, dat was heel mooi, 2 kunstenaars, Luc Wezenberg en Simon van Parijs, die hadden al een hele diepe voorliefde voor dat brutalisme. Dus die noemen zichzelf ook, tenminste de ene, architectonisch vormgever. Dus die werkt ook, die maakt objecten eigenlijk in de vorm van, ja,
0: een stadhuis. Ja,
1: ja, ja, er zit een hele mooie duidelijke relatie tussen de beeldhouwwerk of de kunstwerken en de architectuur van het stadhuis.
0: Ja. Dat bijvoorbeeld. Ja, en er zijn er nog andere kunstwerken ook. En dan moet je maar gaan kijken, waar staan ze dan? Want ze zijn wel vlak bij het stadhuis natuurlijk te vinden.
1: Ja, als je op de boulevard gaat staan, dan ligt het stadhuis daarnaast. Hè?
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, aan de linkerkant, als je naar links kijkt, dan heb je daar de Westerschelde. Kijk je naar rechts, dan heb je het stadhuis. En eigenlijk tussen de Westerschelde en het stadhuis in heb je een groenstrook. De voortuin noem ik dat maar even. En in die voortuin, daar staan die beelden.
0: Ja, dat is ook waar dat grote beeld van Pukki staat. Daar is het.
1: Precies.
0: Dat kennen de meeste mensen wel. Is dit dan definitief afscheid van de verbeeldingsroute op de Schelde Boulevard zoals we dat kennen of niet?
1: Nee hoor, zeker niet. Volgend jaar zullen we weer op de boulevard ook te zien zijn met kunstwerken. Maar het is goed om af en toe even te experimenteren. In al die jaren hebben we niets anders gedaan. En ik denk dat dit een hele grote verandering is. En we gaan horen hoe de reacties van de mensen zijn. Maar we hebben daar zelf tot nu toe alleen nog maar positieve reacties op gehad, gelukkig. Maar volgend jaar zeker weer op de boulevard, hoor.
0: Oké, nou dit jaar een tikkie anders. In elk geval die verbeeldingsroute in Terneuzen. Tot half september kun je daar gaan kijken in wat Ayelien de voortuin noemt van het stadhuis. Tussen het stadhuis en de Schelde Boulevard. Staan trouwens nog wel wat vlaggen, horen ook altijd bij het project. Die staan wel op de Schelde Boulevard. Er is ook nog een gedichtenroute. Daar ga je later nog wel over horen in Zeeland het Wakker. Maar die beelden zelf, ze zijn er dus nog wel, maar het zijn er minder en op een andere plek.

0: Marcone en Walking in Memphis. 13 minuten voor 8:30. Dit is Omroep Zeeland. Straks heb ik natuurlijk weer een raadseltje voor je. Dan kun je een plaatsnaam raden waar Goedemorgen Zeeland on tour vandaag is. Dat is voor zo dadelijk in Zeeland wat wakker. Nu tijd voor het weer. En ja, ik heb zelf al tijden geen lange broek meer aangehad. Vandaag ook weer een warme dag, Jules.
1: Warme dag, behoorlijk warm in het binnenland. In ieder geval, daar wordt het rond 30 graden. Is inderdaad ook wel een trapje hoger dan gisteren. Zo'n graad of 2 zal dat schelen. Aan zee blijft bij zo'n 25 of 26 graden als maximum temperatuur. En daar komt er ook alweer het noordoosten tot noordwind bij. Dus in de wind aan de waterkant zal het nog misschien iets lager zijn dan 25 graden. Maar het is overal vrij warm. Want het is opnieuw behoorlijk zonnig. Het is niet helemaal strak blauw, dat heb je misschien wel gezien. Of er is wat sluierbewolking. Er is ook iets meer bewolking op zee en in West-Vlaanderen. Dus soms is het een beetje bewolkt, om het zo te zeggen. Maar vaak is de zon toch wel dominant. En de wind is wel iets minder sterk dan gisteren. Met meestal zo windkracht 3 en bij de waterkant windkracht 4. En aan zee af en toe windkracht 5. Maar goed, worden ze inderdaad vrij warm. Nu is de temperatuur zo'n 20 tot 22 graden. En de maximum temperatuur die loopt dus middag zeg maar uiteen van 26 tot lokaal 32 in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Maar ook al flink wat wind, hè, vandaag.
1: Ja, iets minder dan gisteren, denk ik. Gisteren was het wel een beetje vervelend met die windkracht 4 tot 6. Een beetje stofrook door de extreme droogte die er inmiddels is. Vandaag is dat een tikkeltje minder, zeker vanochtend dus. Windkracht 2 tot 4 uur, wat beschutting uiteraard ook in de dorpen en de steden. Maar vanmiddag is het toch wel weer een merkbare wind met windkracht 3 tot 4. En dus windkracht 5 regelmatig bij de waterkant.
0: Gilles Gernaerts, dankjewel. Afgaand tij nu met laagwater in Vlissingen om 8:45. Hoogwater is het om 3:12. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. Dan de melding over de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Vlak voor de afslag naar Antwerpen is een ongeluk gebeurd, maar ondertussen is de weg vrijgemaakt. De file die best lang was, die is nu al een stuk korter, 17 minuten.

0: Lee Marlin en Sitting Down Here. 7:07 is het. Door het droge weer staat het water in onze rivieren erg laag. Dat is uitzonderlijk vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Schepen kunnen daardoor in problemen komen. Moeilijker manoeuvreren bijvoorbeeld, minder vracht kunnen ze meenemen of ze lopen gewoon vast. En ook de eigenaar van een jachthaven in Tolkamer, waar de Rijn Nederland binnenkomt, kan nog maar net met zijn bootje uitvaren.
1: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
2: Maar kunt u echt voelen dat dat
1: maar dat gebeurt dadelijk nog wel meer. Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
0: En voor de industrie is het ook lastig, want laag water, dat betekent dat het water dat er wel is sneller opwarmt. En ja, als je dat dan als koelwater wil gebruiken, dan kan dat dus niet altijd. In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Met als aanleiding het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar daar is geen bewijs voor. De betogers zeggen dat de agenten regels aan hun laars lappen.
3: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
0: Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week gebeurde iets soortgelijks in Texas. En in Oslo is het nationale voetbalelftal van Noorwegen onthaald. De ploeg verloor van Engeland op het WK voetbal. Maar trots zijn ze wel, de Nooren. Het was namelijk voor het eerst dat zij de kwartfinale op een WK haalden. Dus gingen de fans weer massaal roeien. Ik vind het wel wat, hoor. Wij hebben van links naar rechts, zij hebben roe. Mooi. Verder werden die voetballers in de open bus door Oslo gereden naar het paleis. En daar werden ze ontvangen door koning Harald en zijn familie. Dat is nieuws uit binnen buitenland. Op Omroep Zeeland.

Level 42 en The Love Games. 8:58. Ik hoop dat je klaar bent voor een spelletje. Goedemorgen Zeeland on tour. Straks tussen 9 en 12 weer in een andere plaats in Zeeland dan gisteren en de dagen daarvoor. Waar zijn ze vandaag? Voor jou heb ik de eeuwige roem op dinsdag als je de plaatsnaam raadt. Ik heb 3 kenmerken die je kon vinden over die plaats. Daar kun jij mee aan de slag. Waar gaan deze 3 over? App jouw antwoord, plaatsnaam, door naar 0118-499-999.

0: Hart. Slag om de Schelde.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Nieuw archeologisch onderzoek is begonnen in de Oosterschelde. Onder meer naar een oud kasteel, Loodijken, wat er nog van over is. Een scheepswrak bij de Zeelandbrug en of er bij Koningsplaat nog meer restanten van de Helleniabeelden zijn. Mirjam Kruijs is een van de duikers.
8: We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. Dan zijn we met ongeveer 3 kwartier op locatie. Dan liggen we op sputpalen, dus dan liggen we heel mooi stabiel op het schip. We zetten een helm op het hoofd van de duiker en die weet wat hij moet doen.
7: Gisteren zijn ze begonnen, duurt allemaal 4 weken. En elke vrijdag is er een bijeenkomst waar het publiek wordt bijgepraat over de ontdekkingen van die week. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is 1 tunnelbuis dicht en door de andere kan veel minder verkeer elk uur in een andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen kost aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. Jongeren op Schouwen-Duiveland zijn het beter in hun vel, concludeert de gemeente na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of veept neemt af, maar wel blijft drankgebruik een punt van aandacht. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt uit dat onderzoek. En bij voetbalclub Hoek zijn 2 leden van de technische commissie per direct vertrokken. Wesley Miras en Quinten Bakker zeggen dat er steeds minder plezier was en dat ze sommige dossiers wel erg veel energie vonden vreten. Nou, de 2 waren medeverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie de afgelopen 3 jaar. Alleen Tom Nieuwelink zit nu nog in de technische commissie van Hoek en het nieuwe voetbalseizoen begint over een maand. En dan nog het weer. Veel zon, ook wolkenvelden. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee 25 tot 28 graden. Verder landinwaarts 29 tot 32. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Update over het verkeer over de A58 van Bergen op Zoom in de richting van Vlissingen. Nog steeds zijn er problemen door het ongeluk vlak voor de afslag Antwerpen. De weg is vrijgemaakt, vertraging op dit moment 11 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 9 minuten. En de N57 Middelburg Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 7 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

You can leave your head on van Joe Cocker. Ik ga nog even de aanwijzingen herhalen voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Waar zijn zij? Nou, ik zie dat er al een heleboel reacties binnenkomen. Ik mag eigenlijk nog niks zeggen. Maar als ik nou een duimpje omhoog doe, dan weet je het misschien al. De aanwijzingen. Klompenrace, het hart, slag om de Schelde. 0118 499 999 via de WhatsApp.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 9:11 op deze dinsdagochtend. Dit is het moment om dan bekend te maken welke 5 bedrijven kans maken op de innovatieprijs Emergo. Nou, dat zijn bedrijven die op de een of andere manier er bovenuit springen door met hun uitvindingen het leven net iets makkelijker te maken. Je hoort straks de 5 bedrijven in willekeurige volgorde en dan eind oktober dan kun je gaan stemmen welk bedrijf jij het beste vindt. In de tussentijd kun je dan vast wat informatie vergaren als je inderdaad je stem wil uitbrengen. Het wordt allemaal bekendgemaakt door gedeputeerde Johan Alberts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, het duurt nog even voor de uitslag er is, maar er is nu al wel een lijstje. Waar hebben jullie dan op gelet?
1: Nou, is een bedrijf innovatief? Zorgt het inderdaad dat het leven wat makkelijker wordt? En is het ook een beetje Zeeuws? Dus hebben ze slim nagedacht? Wordt het een mooi en innovatief product? En maakt het echt wat het leven wat makkelijker? En ik vind, het is een enorme verscheidenheid. Dus soms zitten we een jaar in een bepaalde hoek. En zien we allemaal, maar nu alle sectoren worden aangeraakt.
0: Oh, dat is leuk.
1: En dat vind ik wel heel bijzonder. Dus er is een enorme verscheidenheid dit jaar.
0: Ik hoorde trouwens van de week dat bedrijven uitgaven uitstellen door onzekerheid in de wereld. Houdt dat innovaties dan ook tegen?
1: Soms wel. En soms juicht het ook innovaties toe. Omdat ze zeggen, hele grote investeringen doen we uitstellen. Maar we gaan wel kijken of we dingen slimmer of anders kunnen doen. En juist zie je ook op het moment dat een bedrijf wat stiller is en hele grote uitgaven uitstelt, dat men dan zegt van nou, we denken eens even wat langer na. En kunnen we niet iets verzinnen wat of het leven ons bedrijf wat makkelijker of wat slimmer maakt.
0: Ja.
1: Of dat we eigenlijk nog iets meer winst kunnen maken.
0: 5 namen, je gaat ze allemaal noemen. Dit is de eerste.
1: De eerste is Reflex Science uit Goes. En Reflex Science, het is geen Zeeuwse naam, maar echt wel een Zeeuws bedrijf. Die komen met een body balancer. En dat is eigenlijk een hele innovatieve behandeltechnologie voor de paramedische zorg. En die ondersteunt fysiotherapeuten. Dus het is een bedrijf wat een analyse laat maken met die body balancer. En daar maakt het eigenlijk de fysiotherapeut het een stuk makkelijker in de dagelijkse praktijk.
0: We gaan naar nummer 2.
1: Ja, ISM Machinery, ook uit Goes. En dat is een schroefweger. Dus dat is iets heel anders dan die body balancer. Deze kan heel nauwkeurig schroeven afwegen. En dat is met name bedoeld voor de plakkerige en natte voedingsproducten. En daar kunnen we denk ik allemaal wel een voorbeeld van maken. Dus daardoor kun je heel veel efficiënter werken in deze industrie.
0: Nummer 3
1: is De Hoop Pexo uit Terneuzen. En die hebben een houtonvloer gemaakt. En dan denk je, wat is nu een houtonvloer? Ja. Maar een houtonvloer is een hybride verdiepingsvloer. Daar gebruiken ze hout en beton in. En dat is natuurlijk een hele slimme, vernuftige oplossing. Ook om CO2-uitstoot te besparen in die bouw. Dus je hebt een hele bijzondere vloer die gemaakt is van hout en van beton.
0: Nummer 4.
1: Dat is Crustalicious uit Corlijnsplaat. En dat is wel dat is echt een Zeeuwse, denk ik. Al doet die naam het niet voordoen. Die zorgt er in ieder geval dat er intensieve of invasieve krabbensoorten. En die kennen we denk ik allemaal in onze wateren. In het Veersemeer, in de Oosterschelde, Westerschelde. Worden die kleine krabbetjes gevangen. Hebben eigenlijk geen natuurlijke vijanden in Zeeland. Maar deze die worden opgevist of opgehaald. En deze kunnen ze verwerken en gebruiken eigenlijk al het vlees wat in die krabbetjes zit voor een nieuwe voedselproductie. Dus daarmee heb je een hele goede oplossing.
0: Nummer 5 er nog en dat is de laatste.
1: En dat is de laatste en dat is weer een hele andere en ook weer aan de andere kant uit Zeeland. Dus Cloud Printer uit Oostburg. En Cloud Printer die maakt eigenlijk door middel van een AI-gestuurd platform zorg je dat je eigenlijk door heel de wereld zou kunnen printen. Dus het is eigenlijk een internationale oplossing, maar wel uit Oostburg. Heeft hij met hele slimme software, zorgt hij in ieder geval dat je waar ook ter wereld een drukkerij kunt vinden en daar je drukwerk kunt maken.
0: Johan, dat zijn dus inderdaad hele verschillende bedrijven. Lastig misschien om dan een goede keuze te maken of valt dat mee?
1: Ja, Nee, ik vind het. Ja, ik denk sowieso lastig om een keuze te maken. Maar wel, ja, je hebt wat te kiezen. En als het in één hoek is, dan lijkt het soms een beetje op elkaar. Maar dit zijn echt. Dit laat denk ik wel zien hoe mooi en hoe breed Zeeland kan zijn.
0: Absoluut, dat is innovaties. Inderdaad dus, waar. En daar is die innovatieprijs Emergo helemaal voor bedoeld. Juist om te laten zien hoe bijzonder het is wat er in Zeeland wordt uitgevonden. Nou, 5 namen zijn het: SM in Goes, Cloud Printing Oosburg, Crystalicious, Colijns Plaat, De Hoop de Neus en Reflex Sciences in Goes. De 5 genomineerden voor de Emergo Innovatieprijs. Duurt nog even voor je kunt gaan stemmen. Dat kan vanaf maandag 26 oktober. Maar als je al wil inlezen, nu weet je de namen van de genomineerden van de Emergo.

0: Train and Hey Soul Sister, 10 minuten voor 9 op dinsdag. Straks Goedemorgen Zeeland, on tour. Met natuurlijk weer de uitdaging, Veerle en Elsa. Die van elkaar willen dat ze iets gaan doen dat ze nog nooit gedaan hebben. Wie wint dan? Nou, dat ga je straks horen. Maar in welke plaats doen ze dat eigenlijk? Je komt weer een gokje wagen. En 3 aanwijzingen heb ik voor je. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. Misschien had ik het iets te makkelijk gemaakt. Weet ik eigenlijk niet. Ga ik zo horen. Klompenrace. Het hart. En slag om de Schelde. Reacties kreeg ik van Ad Poortvliet, Paulien de Poter, Leni Bogaert, Jan Hieronymus, Loni Blom, Herman de Smit en Saatje de Smit, Jacqueline Stroobos, Annie Witkam, Ria Schouwenaar, Gerry Belsma, Corrie Scholten, Rita Rotmans, Patrick de Schepper. Hebben het allemaal goed? Irene Steenblok, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt het ook goed. Waar gaan Elsa en Veerle heen vandaag?
1: Dat zal Nieuwdorp zijn, denk ik.
0: Was het een weggevertje?
1: Het was een weggevertje, absoluut.
0: Nou, dan mag jij uitleggen. Klompenrace, hoe zit dat?
1: Ja, dat is meestal één keer in de zomer en dan rond de ring in Nieuwdorp.
0: Doe je dan wel eens mee op klompen?
1: Nee, de kinderen wel vroeger, maar ik niet, want ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam.
0: Ja, maakt niet uit, mag je ook meedoen?
1: Ja, maar ik woon hier al 58 jaar, dus...
0: Oké, het hart, wat is dat dan weer?
1: Dat is dus een omgebouwde kerk en het is dus nu een gemeenschap. Ja, een school erbij, van alles en nog wat, er is van alles te doen. Ja, het is echt een uitkomst, een heerlijk gebouw.
0: Slag om de Schelde.
1: Het museum.
0: Ja, het Bevrijdingsmuseum.
1: He, van Stef, Straaf... En de familie.
0: Wat zou nou een aanwijzing over Nieuwdorp kunnen zijn dat niemand had begrepen? Waarvan je denkt van, daar moet ik eens even over nadenken.
1: Nou ja, er staat een hele grote uienfabriek. Hè, die veel uien exporteert. En dat is een heel groot bedrijf en wereldwijd bekend, denk ik, onderhand.
0: Dus ik had eigenlijk beter kunnen zeggen uien.
1: Nou ja, dat misschien. Ik weet het niet. Ja. Jij... En er is een mooie speeltuin.
0: Ja, goed wonen in Nieuwdorp, zo te horen.
1: Ja hoor, dat valt niet tegen.
0: Hey, mooi Irene, dankjewel. Je reageerde heel snel, net als iedereen. Iedereen had het goed. Ja. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Ja, dan zul je toch de eeuwige roem moeten delen, denk ik, Irene.
1: Dat geeft niks, dat is helemaal niet erg.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen en voor het reageren. Okay. Naar 0184999999. Ja, straks dus. Goedemorgen, Zeeland on tour. Ik ben er morgen weer.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Dorald Megens met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een 2e brand. Dat 2e vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
20: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
19: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobit.
21: We hadden graag op vakantie gewild en houdt groen op.
22: Dat gaat nu niet?
21: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
22: Vakantieplannen aanpassen?
21: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
24: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we al.
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
30: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
31: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
32: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: De dijk en ik kan het niet alleen. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Ja, ik zeg we. Veerle is er op dit moment niet. Maar ze is er wel. Ze is eventjes nog iets aan het opzoeken en komt dan naar hier. En wij zijn met Goedemorgen Zeeland ook vandaag weer on tour. Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in Nieuwdorp zijn vandaag. En wat we daar deden, nou dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, dat vertel ik nu natuurlijk nog niet. Als je het leuk vindt om mee te doen, of als je iets te vragen hebt, als je foto wil sturen, 0118-4999-99.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Ja, en ondertussen is Veerle binnengestapt. Veerle, goed geslapen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik had er weer moeite mee vanochtend, maar... Ja.
0: Oh. Oké, okay, ja, dat is eigenlijk het aloude liedje, hè?
1: Ja.
0: Nou, bij ons zat er één mug en die zat vannacht, gisteravond. Ik voelde hem gewoon op mijn neus landen. Uh-huh. Toen dacht ik, oh nee. Maar uiteindelijk heb ik alleen op mijn arm een mug gebeten.
1: Maar je liet hem gewoon zitten?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hij heeft geen map op je neus dan?
0: Nou ja, zo langs mijn neus. Maar ik hoorde hem wegzoomen en op een gegeven moment val je toch in slaap. En ik had ook geen zin om het licht aan te doen om hem op te zoeken en hem dan eventueel een pats te geven. Ja, ik ben een muggenmoordenaar.
1: Ik heb trouwens bij ons thuis een Elzaatje. Wat denk je dat een Elzaatje is bij ons thuis?
0: Iets met katten of iets met kippen? Of?
1: Iets met kippen. Jij komt elke week terug en zeg je... Ik ben, mijn kip zit weer te broeden op 1000 eieren... en ik ben bang dat er weer... Ik heb dus een kip, die heb ik heel lang niet gezien. Ik dacht, die is gepakt door een vos of een roofvogel. En nu was hij er opeens laatst weer. Na een dagen weg geweest, even eten en weer weg. En nu denk ik dus, dit is wat jouw kippen ook altijd doen. Die zit ergens verstopt te broeden.
0: Ja. Die kunnen heel lang zonder eten.
1: En straks heb ik... opeens een berg kuikens, want alles doe ik altijd in het hok en daarom kan ik het heel goed controleren. Maar nu ben ik dus heel erg bang dat die kip straks aankomt, want ik heb mijn suf gezocht, ik weet niet waar ze zit, dat ze straks met een hele trits extra kuiken, en daar is het hok echt veel te klein voor.
0: Het is een slimme kip, en dan ben ik blij dat ik daarna vernoemd ben.
1: Nou, ik vind het een rotkip. Het is helemaal niet gezellig.
0: Maar je mist geen eieren? Dat je ineens gewoon minder eieren kunt raken?
1: Ze waren van de leg. Of de andere kippen waren gestopt met leggen, omdat één kip van mij broeds was. En die zat een beetje het hok te terroriseren. Dus ik dacht, die zijn gewoon gestopt. Maar nu denk ik, ze zitten inderdaad ergens in een struik te leggen.
0: Wordt vervolgd.
1: Ja,

Tammeleu en de Heroes. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 14 juli in de geschiedenis. Ja, eens even kijken. Ik zie dat ik een helemaal verkeerde dag gepakt heb. 14 december in plaats van 14 juli. Nou, dat is wel heel erg. Weet je wat, kijken we toch gewoon eerst eventjes naar de jarigen. En dan zien we dat, even kijken, Victoria van Zweden jarig is vandaag. Zij wordt 49. Ze is prinses van Zweden en de eerste in lijn voor de opvolging van de troon. Wouter Bas, de politicus, wordt 63. Tommy Mottola, de muziekondernemer en producer. Hij was getrouwd met Mariah Carey en werkte samen met een hele lijst artiesten. Celine Dion, Gloria Estefan, Destiny's Child, Anastasia, Shakira. Hij wordt vandaag 77. En Jonathan Ivo Gilles van den Broek, oftewel Milo, de Belgische singer-songwriter, die wordt vandaag 42. En dit is hem met You Don't Know.

Milo, de jarige Milo en You Don't Know. Nou, dan heb ik inmiddels even gekeken wat er allemaal gebeurde op die 14 juli. Ja, 14 juli, 14 juillet. De Bastille in Parijs werd in 1789 door de burgerij bestormd. Het kasteel met 8 torens stond symbool voor de gevestigde orde. En die bestorming luidde het begin van de Franse Revolutie in. Wantrouwen van de gewone bevolking ten opzichte van de koning en de aristocratie. Dat is dan kort samengevat de hoofdoorzaak van de bestorming. De druppel was vermoedelijk dat de populaire minister Jacques Necker werd ontslagen. En de bevolking voelde zich na dat ontslag niet langer meer vertegenwoordigd en besloot het heft in eigen hand te nemen. Nou, verder op diezelfde dag, maar dan in 1867... geeft Alfred Nobel de eerste demonstratie van zijn uitvinding, dynamiet.

0: Bobby Ark en Cupido. Wij spelen zometeen het spelletje Wat is het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Duikers zoeken de restanten van het kasteel Lodijke, maar ook een scheepswrak bij de Zeelandbrug en of er bij Kolensplaat nog meer Nehelenia-beelden liggen. Onderzoeker Mirjam Kruijsen.
3: We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. Dan zijn we met ongeveer 3 kwartier op locatie. Dan liggen we op sputpalen, dus dan liggen we heel mooi stabiel op het schip. We zetten een helm op het hoofd van de duiker en die weet wat hij moet doen.
2: Nou, dat onderzoek is gisteren begonnen, duurt 4 weken. En elke vrijdag delen de onderzoekers hun ervaringen met het publiek op speciale bijeenkomsten waar je je voor kunt aanmelden. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is 1 tunnelbuis dicht en door de andere kan veel minder verkeer elk uur in de andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen kost aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. De jaarlijkse verbeeldingsroute Interneuzen is begonnen. Dit jaar staan er geen kunstwerken op de Schelde Boulevard, maar op het grasveld tussen de dijk en het stadhuis. Dat heeft met geld te maken en kunstinstelling Toonbeeld wil ook kijken of die verandering van plek positief uitpakt. 5 kunstenaars tonen werk geïnspireerd door het betonnen hoekige stadhuis en op de Schelde Boulevard zelf zijn nog wel gedichten neergelegd. Jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel, concludeert de gemeente Schouwen-Duiveland na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of veept neemt af. Wel blijft drankgebruik een punt van aandacht. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt uit dat onderzoek. En het weer in Zeeland, veel zon, ook wolkenvelden, een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind, aan zee 25 tot 28 graden, verder landinwaarts 29 tot 32. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland, nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

En Sarah, en het could have been us. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Waar zoeken de duikers naar? 0118-499999. Nou, Remco heeft het net verteld, dus misschien is er nog iets blijven hangen. Je kunt ook altijd even kijken op omroepzeeland.nl. Dus nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Waar zoeken de duikers naar?

0: Kleine Fischer en Rise to the Occasion. En wij zitten midden in het spelletje Wat is het? Met een vraag over nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Want waar zoeken de duikers naar? Thomas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ze zoeken naar de beelden of resten of noem maar op.
0: Ja. En zelfs de resten van een kasteel. Oh, dat vind ik dan weer al tot de verbeelding spreken. Hè? Stel je voor dat Ja, ik stel me dan voor dat er een compleet kasteel onder water nog ligt. Maar zo zal het wel niet zijn, hè?
1: Dat denk ik ook niet,
0: nee. Nou, het levert jou wel een plekje in de verloting op. Dus blijf...
1: Ben ik de enigste?
0: Nee. Maar jij hebt het wel goed. En dan, dan gaan we natuurlijk verder niet meer zoeken.
1: Oké. Okay.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Een vogel in zee. Ja, als het een zeevogel is, een meeuw of zo, dan is dat niet zo gek. Maar bij een parkiet is dat een ander verhaal. Jolanda van Dierenwelzijn Zeeland, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, een parkiet aan de Walcherse kust. Dat hoort niet, hè?
1: Nee. We vinden wel, tenminste, we worden wel vaker gebeld voor een losse gevlogen vogel, zeg maar. Maar nu kregen we dus echt te horen van de strandwachten dat er dus een graspakketje in zee lag.
0: Maar denk je dat het beestje dorst had en dacht, ik ga daar wel drinken?
1: Ja, dat zou kunnen dat hij verkoeling zocht. Maar voor hetzelfde geld komt hij van een bootje af. Hè? Of van een strandhuisje. Je kan
0: allerlei scenario's bedenken.
1: Ja, maar goed, het is wel een wonder dat hij het overleefd heeft. Want zout water is natuurlijk echt niet goed voor een vogeltje. En hij doet het eigenlijk verrassend goed.
0: Wat hebben ze ermee gedaan? Hebben ze hem in bad gestopt of zo?
1: Nee, we hebben hem eerst gewoon helemaal tot rust laten komen in een donkere ruimte, zodat hij even zich weer kon herpakken. En dan kan je niet meer doen als zoet water, gewoon normaal water neerzetten en een bakje eten. En dus ja, hij heeft er echt niet lang in gelegen, want anders had hij het echt niet overleefd. Nee.
0: En nu dan op zoek naar het baasje?
1: Ja, we vinden vaker pakketjes en dergelijke. En dat is maar zelden dat het baasje weer gevonden wordt. We zetten het ook altijd op Amivedi. En dus als de eigenaar dit hoort en die mist een groen met geel pakketje, neem contact met ons op.
0: Ja, dus vaar je ergens of zit je in een strandhuisje of ben je op vakantie en dacht je, ik neem mijn parkiet mee. Nou, laat het even weten via 0118 4999 99. Nou, met deze komt het verder in elk geval wel goed, hè?
1: Ja hoor, dat komt helemaal prima.

0: Dan en Freek. En ken je dat gevoel om 9:55? Graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
22: Vers aan Tafel.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
27: Vers aan tafel!
28: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
29: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
30: Rustig, adem in,
29: ja, maar misschien
30: uit.
29: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
30: Zenuwleier. Als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Bruno Mars en On My Soul. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, deze zomer is Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. We zijn vandaag in Nieuwdorp. Ja, en wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, daar vertel ik nu natuurlijk nog niks over. Nou, Krina die denkt dat we naar het Oorlogsmuseum in Nieuwdorp gegaan zijn. Krina, ik had het wel leuk gevonden, maar of het goed is, ik vertel er nu nog eventjes niks over. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, je mag natuurlijk appen. Je mag nu nog even appen als je denkt waar wij naartoe gegaan zijn, wat de opdracht was deze ochtend. Je mag ook foto's gaan appen naar 0118-499999. Ja, dan moet je nog even geduld hebben, want dan moet je wel weten waarover.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: La Sketchup en de Ketchup Song. En Irene stuurt ondertussen een berichtje dat ze ernaar uitziet om meer te zien en te horen over Nieuwdorp. Want ze zegt, we hebben daar gewoond en mijn man is er geboren. Ja, bij ons is de zomer van start gegaan met Goedemorgen Zeeland on tour. En Veerle en ik gaan samen op pad. We geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gaan wij deze zomer naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen, of toch een poging te doen. Kunnen wij ringrijden of koken met zeewier? Nou, dat is de vraag. Nou, vandaag is de opdracht dus in
1: Nieuwdorp. Het dorpje in de gemeente Borselen ligt in de zak van Zuid-Beveland. Zo'n 1300 inwoners. Het dorpje is ontstaan bij het ontginnen van de West-Kruipolders. De ontginners hebben toen een nederzetting gesticht dat ze simpelweg het Nieuwe Dorp hebben genoemd.
0: Aha, vandaar Nieuwdorp.
1: Vandaar Nieuwdorp. Was voornamelijk een boerendorpje. Er zitten hier veel uienbedrijven. Maar je hebt hier ook het bekende Bevrijdingsmuseum. En veel mensen werken nu in de industrie van Vlissingen-Oost.
0: Dan ben ik benieuwd wat wij hier gaan doen.
1: Ja, wat denk je?
0: Rijden met een tank in het Bevrijdingsmuseum.
1: Ja, dat zou eigenlijk wel heel vet zijn. Nu heb ik eigenlijk een beetje spijt dat ik dat niet heb geregeld. Nee, we gaan iets doen wat dagelijks moet gebeuren. Jij woont op een boerderij. Heb je wel eens een koe gemolken?
0: Nee.
1: Nog nooit?
0: Nee.
1: Nou, ja, je hebt hier veel uienbedrijven, maar er zijn ook koeien. Dus wij gaan bij een boer langs en kijken of jij een koe kunt melken.
0: Zou die koe dat leuk vinden? Vast niet.
1: Ja, die weet niet beter. Ja, misschien dat hij een beetje van jou schrikt. Maar
0: Oké, maar ik hoef alleen maar die doppen erop te zetten.
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de boer van jou in petto heeft. Misschien is wat handwerk ook nog wel leuk.
0: We gaan het gewoon doen.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren was dit en Carry You Home. In Goedemorgen Zeeland gaan Veerle en ik samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, ik heb net te horen gekregen dat ik een koe moet melken in Nieuwdorp. Maar wat weten we daarover?
2: Nou, ja, Elsa die zit ondertussen naast een hoop koeienstront. Ruikt het lekker daar?
1: Heerlijk, heerlijk. De geur van het platteland.
2: Oké, jij voelt je helemaal thuis. Wat weet jij over koeienmelken?
1: Nou, niks. Dus ik dacht, ik zoek het even op. Het melken van koeien begon al zo'n 8000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk uit noodzaak de hongersnood. En wat ooit begon als een zware, handmatige klus, is uitgegroeid tot een volautomatisch proces met behulp van geavanceerde melkrobots. Dus ik hoef niet zo heel veel te doen, denk ik. Eeuwenlang werden koeien met de hand gemolken. En dit was een fysiek zware en arbeidsintensieve klus, waarbij een boer ongeveer 8 tot 10 koeien per uur kon melken. Nou, daar lachen ze om nu, denk ik. In de 19e eeuw werd geëxperimenteerd met holle buisjes en rietjes om het tepelkanaal te openen. Wat vaak leidde tot uierontstekingen bij de koe. Ik denk,
2: ach,
1: die arme koe. Ja.
2: Een raar idee hebben mensen soms toch ook.
1: Nou, in de jaren 50 was de opkomst van de melkmachine, wegens een tekort aan arbeidskrachten en een stijgende melkvraag, deden vacuümmelkmachines hun intrede. En dat zorgde voor een revolutie in de stal. En in 1992 kwam de allereerste geautomatiseerde melkrobot ter wereld. En die werd in Nederland in gebruik genomen. Nou, hierdoor stappen koeien nu zelfstandig in een box om gemolken te worden, zonder dat er direct mensenhanden aan te pas komen. Nou, ben ik wel heel benieuwd naar mijn opdracht.
2: Ja, jij hoopt nu dat jij met de melkrobot aan de slag
1: nou,
2: mag.
1: Nou, zeker. Die dingen erop zetten en klaar, toch?
2: Ja, we gaan het zien, Elsa. Ik hoop natuurlijk dat jij meer moet doen.
1: Ik voel al een beetje nattigheid.
2: Melk.
1: Melk.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Michael Bublé en Home. Sylvia laat ondertussen weten. Ik heb het in mijn jeugd ook al eens gedaan bij mijn oom. Daar bedoelt ze mee met koemelken. Op een potig krukje viel natuurlijk achterover de sloot in. Nou, wij zijn voor Goedemorgen on tour. Goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag in Nieuwdorp, waar ik een koe moet melken. Nou, of dat lukt, ja, dat hoor je het komende uur. Je mag wel meedoen al als je zo'n uniek shirt van Goedemorgen Zeeland on tour wil winnen. En dat kun je doen door een foto te appen naar 0118-499999. Een foto van een koe, jezelf met een koe, iets met melk. Je mag het in de breedste zin van het woord opvatten. Denk creatief en stuur je foto, of je liefst een selfie natuurlijk, naar 0118-499999.
1: Muziek uit Zeeland.

0: Goedemorgen Elsa. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Duikers zoeken de restanten van het kasteel Loodijken, een scheepswrak bij de Zeelandbrug, en of er bij Kolijnsplaat nog meer Nehalennia-beelden liggen. Onderzoeker Mirjam Kruijsen.
1: We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. Dan zijn we met ongeveer 3 kwartier op locatie. Dan liggen we op sputpalen, dus dan liggen we heel mooi stabiel op het schip. We zetten een helm op het hoofd van de duiker en die weet wat hij moet doen.
0: Het onderzoek is gisteren begonnen en duurt 4 weken. Elke vrijdag delen de onderzoekers hun ervaringen met het publiek op speciale bijeenkomsten. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is 1 tunnelbuis dicht en door de ander kan veel minder verkeer elk uur in de andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen kost aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. De jaarlijkse verbeeldingsroute in Terneuzen is begonnen. Dit jaar staan er geen kunstwerken op de Scheldeboulevard, maar op het grasveld tussen de dijk en het stadhuis. Het heeft met geld te maken en kunstinstelling Toonbeeld wil ook kijken of de verandering van de plek positief uitpakt. 5 kunstenaars tonen werk geïnspireerd door het betonnen hoekige stadhuis. Op de Scheldeboulevard zijn wel gedichten op het wegdek gelegd. Jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel. Dat concludeert de gemeente na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of vaped neemt af. Wel blijft drankgebruik een punt van aandacht. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt uit het onderzoek. Het weer in Zeeland. Veel zon en af en toe ook wolkenvelden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee wordt het 25 tot 28 graden. Verder richting het binnenland 29 tot 32 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: En dan heb ik nog verkeersinformatie over de Westerschelde-ferry. Want vanwege een technische storing vaart er op dit moment maar 1 boot. Dus dat betekent dat er een uurdienstregeling is. De ferry vertrekt om 12 minuten voor het uur uit Vlissingen en om 18 minuten over het uur uit Breskens.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel.

0: De Goo Goo Dolls. En Iris. Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad en geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, dit keer moet ik een koe melken in Nieuwdorp en Veerle is alvast op zoek naar de boer.
1: Nou Elsa, we hebben een afspraak met boer Jan Blok. Als het goed is, is hij hier bij zijn koeien. Hij is bezig voer aan te schuiven. Goeiedag.
2: Ook goeiedag.
1: Dat is heerlijk.
2: Jan Blok, aangenaam.
1: Je bent druk bezig?
2: Ik heb net voer aangeveegd voor de koeien, dus daar kunnen ze weer bij. Want ze duwen iedere keer het voer naar voren. Dus dan kunnen ze weer makkelijk
1: kunnen
2: bij de...
1: Kunnen ze weer verder?
2: Maaltijd, ja.
1: Ik heb Elsa meegenomen, want die gaat vandaag koeien melken.
2: Oh.
1: Als het goed is, weet jij daar alles van. Want jij bent hier de koeienboer. Hoe lang al?
2: Ik mag hier al rondlopen sinds mijn geboorte. Dus mijn ouders hadden hier al koeien, mijn overgrootouders. Dus op zich heb ik het geleerd van huis uit. En dus ja, dat is al meer dan 60 jaar.
1: Meer dan 60 jaar. Weet je nog dat je je eerste koe melkte?
2: Nee, dat kan ik me niet herinneren. Wel ervaringen met koeien, van hoe dat ging. En toen hadden we nog vrij grote spenen, dus als je die koeien nog goed met de hand uit kon melken. Maar met de hand melken deden we toen ook al niet meer.
1: Okay.
2: Toen was het toch al... Dan mijn machinaal molken met ketels en dan in een teems gooien. Dus het is een zeef bovenop een melkbus. Moest dan de melk in gedeponeerd worden en dan gingen de melkbussen naar de weg.
1: Okay.
2: En toen ik 14 was, toen kwam er een melktank. Dus die omslag heb ik nog net meegemaakt.
1: Oké, okay. Ja. En dat melken toen heb je van je vader geleerd?
2: Of? Vader, eigenlijk mijn moeder. Mijn moeder kwam van een veehouderijbedrijf in het Walcheren. Die had 5 zusters. En die moesten ook allemaal melken bij opa in de wei. En dat was nog echt handmatig.
1: Dat was echt met een krukje om
2: van een krukje.
1: De koe.
2: En de Zuid-Beverlandse boer is eigenlijk meer akkerbouwer. Zelf ben ik persoonlijk ook meer akkerbouwer. Maar ik doe wel de koeien. Dat probeer ik wel goed te doen. Dat is eigenlijk mijn beste gewas.
1: Je beste gewas?
2: Mijn beste gewas, ja.
1: Oké, dat
2: ben je wat anders, hè. Maar het eigenlijke melken heb ik geleerd. In de vakopleiding heb ik eerst gewoon een algemene opleiding gehad. In Oenkerk. Bij de vakopleiding voor de veehouderij.
1: Oké, okay. Ja. Daar heb je het
2: daar heb ik het vak geleerd, ja.
1: En hoeveel koeien waren dat toen? En hoeveel koeien...
2: Hier thuis?
1: Ja.
2: Nou, mijn opa deed natuurlijk samen bij zijn dochters deed hij een koe met handmelken. Dus dat waren toen nog maar 10, 12 koeien. Maar mijn vader die molk in de tijd al 30, 35 koeien hier in de Grupsel.
1: Oké, okay. Ja. En nu doe je er in...
2: En nu doe ik er een ruim 50. Ik heb 1 melkrobot. De kalf ieder jaar een 70, 75 koeien of dieren af. Hey, dus dan proberen we 1 robot volledig te benutten van melkproductie. En dat we er niet te veel achteraan moeten lopen. De koeien moeten zelf in de robot lopen.
1: Oh, ja.
2: Tenminste, dat proberen we dan, ja.
1: Ik snap heel goed dat jij een melkrobot hebt. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat Elsa misschien toch met de hand iets moest doen. Is dat nog mogelijk? Zijn die koeien dat nog gewend?
2: Die koeien zijn uiteindelijk niet meer gewend.
1: Oké. Okay.
2: Nee, het is wel zo, als een koe heeft gekalfd, trek ik, als er dus biesten uit moet komen, even die spenen open. Dus dat zijn ze nog wel gewend, maar echt helemaal met de hand uitmelken komt niet meer voor. Okay. Misschien hier niet. Nee.
1: Is het mogelijk? Wat kunnen we Elsa laten doen?
2: Dat zou van Elsa afhangen natuurlijk, als Elsa durft. En we kunnen gerust de handelingen aangeven wat Elsa kan doen. Nee, dus en Elsa, durf je het? Koe te melken?
1: Ik zie er knikken.
2: Dan gaan we dat gewoon proberen, Elsa. Dan, kijk, dan zullen we wel een koe uitzoeken die qua speenvorm nog meest in de buurt komt om met de hand te melken. Want tegenwoordig zijn die spenen kleiner ingekruist om makkelijker machinaal te melken.
1: Dus je zei net, vroeger hadden ze grotere spenen en dat zijn dus echte spenen aan de koeien.
2: Ja.
1: Nou, dan ik zou zeggen aan de slag.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Mi Corazón van Pop Trash Inc. En ook dat is Zeus. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Wille en ik samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Melk een koe in Nieuwdorp. Ja, dat was de opdracht die ik kreeg. En terwijl boer Jan een geschikte koe haalt waar ik onder kan duiken, blijken die toch wel erg groot. Jan.
1: Ja?
0: Een kleiner koetje. Nee,
1: het is makkelijker dat je er goed bij kan. Dat is zo'n zin.
0: Oké. Ik had me nooit gerealiseerd dat koeien zo groot zijn. Oh jee. Oh, daar gaan ze. Oh, ze komt er zo al in staan. Oh.
1: Goed zo.
0: Oké, nou staan ze. Is dit een robot?
1: Dit is onze melkrobot.
0: Oh ja, dus normaal is het die dingen erop, die doppen erop en klaar. Koffie
1: normaal
0: drinken.
1: Gesproken staat hij op automatisch. Nu staat hij op handmatig, zoals we dat noemen.
0: Ja?
1: Sorry, ik had mijn arm dus nu kunnen we handmatig de koe bedienen. En als hij op automatisch staat, sluit hij eerst de poort. Dan herkent hij de koe. En op het moment dat de koe... Dit is toevallig koe nummer 54.
0: Ja.
1: Dan herkent hij de koe en dan... Weet hij de coördinaten van de spenen te vinden, dan sluit hij automatisch. Eerst doet hij voorbehandelen met de voorbehandelbeker. En daarna doet hij automatisch aansluiten.
0: Okay.
1: Maar omdat Elsa zelf wil melken,
0: ja,
1: ga ik hem eerst even voorbehandelen. En daarna kan ik zien of Elsa een koe kan melken.
0: Maakt het verschil welke van de vier ik pak?
1: Ja. Het is altijd het beste dat je de verst van je vandaan die speen pakt. Mocht die koe slaan, dan slaat hij nooit met de poten dichtbij. Dus je pakt eerst je speen, het verst van je
0: vandaan. Dus ik moet er onderdoor?
1: En duidelijk aangeven aan de koe. Dus je merkt dat de koe jou ziet. Dus dat je de koe niet verrast.
0: Dus ik moet eerst een gesprekje met haar doen?
1: Nou, nee hoor, zo gek is het niet.
0: Jan, wat vind jij zo mooi aan een koe?
1: Ja, dat die circulair is.
0: Nee, geen
1: alles wat er aan de koe zit.
0: Dat wordt gebruikt.
1: Dat wordt gebruikt.
0: Ja.
1: Die vreet gras, mais, ik bedoel, maar het zijn puur baasgrond.
0: Maar het is niet dat je denkt van een koe is vriendelijk en een koe heeft een mooi vel.
1: Een koe is niet vriendelijk.
0: Nee?
1: Hoor. Nee hoor, die kan echt koppig wezen of dwars. Nee.
0: Maar
1: de koeien zijn wel goed voor me. Kijk,
0: maar je doet dit zo snel dat ik het niet kan zien. Want ik zie er al melk uitkomen.
1: Ik doe het met mijn vingers, soms de beurten, bewegen en dan zie je zo de melk eruit komen. Zie je dat?
0: Oh ja, het is net alsof het er zo vanzelf uitkomt. Maar dat zal...
1: Het komt er vanzelf uit.
0: Ja, tot ik het ga doen
1: natuurlijk.
0: Jij
1: doet ook. Van nu laat hij eerst zijn melk schieten. Nu ik het net heb gedaan, laat hij zijn melk nog niet schieten. Want dat duurt ongeveer een minuut. Na de voorbehandeling 1,5 minuut. En dan sluit hij ook automatisch aan bij de robot. Elsa, het is jouw beurt.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

0: Bob Marley en zijn Wailers en Could You Be Loved. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: The Beatles en de Paperback Writer. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, staat al een mooie aanwijzing klaar voor het spelletje Check de Plek. Straks zoeken we weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En ja, we zitten natuurlijk ook midden in Goedemorgen Zeeland on tour. Waarbij ik de opdracht kreeg om een koe te melken. Ja, zou het lukken of is die koe toch een beetje griezelig? Je hoort het komende half uur.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Pep en Rush en Gold Rush en ook dat is Zeus. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag melk een koe in Nieuwdorp. Ja, en ondertussen hang ik al een tijdje onder de Nieuwdorpse koe 54, want die zou de makkelijkste spenen hebben. Maar gaat het ook lukken om die koe echt te melken?
1: Oh ja, nou heb ik de uier vast. Hallo koe, hallo koe. Jan, doe eens even met mijn vinger wat jij bij die uier doet. Oh, jij knijpt heel hard.
2: Ja. Niet te zacht, hoor, knijpen. Die koe kan best wat hebben, hoor.
1: Koetje, ik ga ietsje harder knijpen. Oeh, kijk, ze gaan gelijk grommen. Als ze echt vol met melk zit, dan zou ze niet op mij moeten wachten.
2: Nee,
1: hè?
2: Inderdaad. Nee.
1: Want hoeveel melk zit erin?
2: We hebben vanmorgen gemolken, ik denk nu een liter of 8 à 10 liter.
1: Nou, dan moet ik daar toch wel 2 centiliter uit krijgen. Jongens, ik blijf hier net zo lang.
2: De koe zal lekker rustig.
1: Tot er één straaltje.
2: Nee, Campina moet hem afbellen.
1: Veerle, had jij gedacht dat je al een glaasje melk zou drinken vanmiddag? Oh, wat erg. En mijn hoofd wordt steeds rooier. Ja!
2: Juist! Veerle opnemen, daar komt ie.
1: Oh, nou snap ik het. Wacht, ik doe het gewoon fout. Ja! Ja! Ik geef toe. Het is een miniem straaltje.
3: Doet echt niet van boom.
1: Maar het is gelukt. Hè? Het is gelukt.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. En goedemorgen Zeeland on Tour. Gaan Veerle en ik samen op pad om steeds elkaar opdrachten te geven. Telkens weer in een andere Zeeuwse plaats. Nou, in Nieuwdorp was de opdracht melk een koe. En dat is gelukt. Nou, we gaan nog heel even naar het eindresultaat.
1: Kopje schuimende melk. Is het warm?
2: Verse melk. Hoe warm denk je? Niet koelkastniveau, Elze?
1: Nee, 36 graden.
2: 36,
1: ja. Oké, ik zeg even dankjewel. Heel vermoeiend. Dit, maar ook dat bukken. En ik heb het te doen met die vooral meisjes die dat dan vroeger moesten doen. Maar ik zeg nog eventjes dankjewel. Echt koetje. Dankjewel.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

0: de mama's en de papa's en California Dreaming. Ja, en ondertussen is het 11:30 geworden en is Stefan hier aanbeland. We spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, waarbij we weer een plaats in Zeeland zoeken. Een plek in Zeeland, moet ik zeggen. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Duikers zoeken de restanten van het kasteel Lodijken, een scheepswrak bij de Zeelandbrug, en of er bij Kolijnsplaat nog meer Nehalennia-beelden liggen. Onderzoeker Mirjam Kruisen.
3: We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. Dan zijn

0: 1 miljoen kost aan extra reiskosten of hotelovernachtingen om personeel in de buurt te houden. De SGP vindt dat het ziekenhuis dat niet alleen moet oplossen. Jongeren op Schouwen-Duiveland zitten weer beter in hun vel. Dat concludeert de gemeente na het jaarlijkse onderzoek. Minder jongeren voelen zich eenzaam en het aantal jongeren dat rookt of veept neemt af. Wel blijft drankgebruik een punt van aandacht. Jongeren die vaak met ouders praten over hun gevoelens gebruiken minder alcohol of drugs, blijkt uit het onderzoek. Het weer in Zeeland, veel zon en af en toe wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee wordt het 25 tot 28 graden. Verder richting het binnenland 29 tot 32 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

Robbie Williams en Feel. En wij spelen het spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt één aanwijzing. En als je dan denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je 0118-4999-99. En natuurlijk mag je ook appen, maar de telefoon gaat in dit geval altijd voor. Zit die vogel daarop? 0118-4999-99. Zit die vogel daarop?

0: Nou, dit is Zeeuws J.P. de Klerk en deze zomer zit die vogel daarop. 0118-4999-99. Je mag appen en je mag ook bellen. Nou, de telefoon gaat altijd voor, dus Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elza.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Ja, nou zitten er verschillende dingen in mijn hoofd, maar ik denk, ik zeg eerst, kijk uit.
0: Leg eens uit.
1: Ja, op de uitkijk, hè.
0: Dat vind ik heel mooi bedacht. Ja, want Frank die noemde ook al het dorp Paal. Daar zit meestal een vogel op, zegt hij. Maar nee, het is allebei niet goed. Paal niet en kijk uit ook niet. Dus ja, puzzel nog maar even verder, hè. Ja. Dan ga ik ondertussen naar Maddy. Maddy, goedemorgen.
2: Hallo Elsa.
0: Wat denk jij?
2: Ik denk vogelwaarde.
0: Nee, dat zou te makkelijk zijn, hè? Want in de aanwijzing zit het woord vogel al, hè?
2: Ja.
0: Dat is dus niet goed in elk geval.
2: Volgende beter.
0: Zoek verder. Cor, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Wat denk jij?
3: Ja, Monique die denkt het. De Gaai, Pers, Wij en Aardenburg.
0: Oh, dat vind ik heel mooi bedacht. Maar
3: schieten ze met.
0: Ja, maar nee, vogels. Nee. Ja, ik zie hier ook de Gaaischietersput in Domburg wordt genoemd.
3: Oh, die zijn er meer dus.
0: Ja, maar het is niet goed. Het is allebei niet goed.
3: Goed zo, jammer.
0: Dus zoek nog even verder. Zit die vogel daarop? 0118-4999-99.

0: Jenna Spyro en Dion This Hill. Zit die vogel daarop? Nou, er komen echt de prachtigste oplossingen binnen. Raoul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
1: Henk Dijk, de vogel.
0: Oh, ja. Maar nee, het is niet goed.
1: Ja, niks aan te doen.
0: Peter, wat denk jij?
2: Nou, ik dacht kraaiennest.
0: Mm-hmm. Ja, met jou ook een paar op de app inderdaad. Maar ook dat is niet goed.
2: Oké.
0: Okay. Dus puzzel nog ik even verder. Irma, wat denk jij?
3: Ja, mijn naam is al genoemd, Henk Dijk. En dat is het niet.
0: Nee. Oh, je had nog snel iets anders kunnen zeggen.
3: Ja, maar de school van Henk Dijk heet Vogelnest. Dus wij dachten, nou ja, dat lijkt me wel grappig.
0: Ja, mooi bedacht. Nee, niet goed. Ik noem nog maar een keer het nummer. 0118-499999. Kijk ik ondertussen nog eens even wat er allemaal op de app binnengekomen is. Grieten, nou Vogelwaarde inderdaad. Leeuwendorp, het kraaiennest van de carnaval. Henkensand, kraaiennest. Even kijken, wat had ik hier nou? Valkenisse. Nee, Leeuwendorp, kraaiennest. Valkenisse nog een keertje. En eens even kijken, Arendshof noemde John. Ik Valkenisse, weet je, ik geef een extra tip. Het gaat wel om een roofvogel. En dan moet je heel snel zijn. 0118-499999. Nou, weet je wat, ik heb nog wel wat muziek. Dit is Lily Allen.

0: Lily Allen, not fair. Zit die vogel daarop? Tanny, wat denk je?
1: Ik denk Sierarenskerken.
0: Ja, dat heb je goed gedacht. En, oh. En met jou nu ineens een heleboel mensen. Ik denk, die roofvogel deed het hem, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, en die zit dus op de kerk. Maar het is een vraagteken, dus dat betekent dat het niet zo is. Alhoewel, waarom niet? Er zou best wel eens een roofvogel op de kerk in Sierarenskerken kunnen zitten, natuurlijk.
1: Ja.
0: Het levert jou een plekje in de verloting op. Waar kom je zelf vandaan?
1: Biezelingen, dus ik doe vrijdag ook al mee.
0: Oh, jij doet
1: al mee? Ik heb gisteren ook gewonnen, ja.
0: Oh.
1: Dus...
0: Oh, Tanny toch. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Want ik kan je niet twee keer bellen.
1: Nee,
0: weet je wat? Dan weet ik het goed gemaakt. Dan pak ik gewoon de eerste die het via de app goed had.
1: Oké.
0: Is dat afgesproken dan?
1: Tuurlijk.
0: Oké, dan moet ik even kijken wie dat is. Dat is deze. En die zegt er ook nog bij Arend op de Kerk. Peter Hoogstraten. Dat wordt dan de tweede finalist van deze week. En dan kijk ik meteen even naar collega Michiel.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: We hebben het over bloeddonoren later vandaag in. Zegt u het maar, want 1 op de 4 Nederlanders die heeft ooit bloed nodig. Maar slechts 3% van de bevolking doneert op dit moment.
0: Zeg dat nog eens, 3%?
2: 3% maar, ja. Dat is echt heel weinig.
0: Nou, ik ben ook donor.
2: Nou.
0: En als ik opgeroepen word, dan is het altijd hartstikke druk.
2: Ja. Ja, met die 3% dus.
0: Oh.
2: Ja, en ook in Zeeland is er nog steeds een tekort aan bloeddonoren. Daarom gewoon eigenlijk de simpele vraag. Ben jij bloeddonor? Ja of nee? En ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Waarom je het bent, waarom je het niet bent. Waarom je het misschien wel zou willen worden. Bespreken we vanmiddag in Zegt U Het Maar.
0: Oké.
3: Hey. Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
3: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
3: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Ja, en elke ochtend verloten we een t-shirt in Goedemorgen Zeeland on tour. In dit geval was het Alet uit Ouwerkerk die foto's stuurde van haar buurvrouwen. En dat zijn koeien die in de wei bij Ouwerkerk staan. Zij wint dus een t-shirt en wil jij er ook zo eentje? Het zijn echt unieke exemplaren. Dan zul je even moeten wachten weer tot morgen, want dan kun je opnieuw meedoen.

0: Smith en Niall Horan en Drive Safe om 3 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland, het is het morgen weer, maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen, dan is Michiel er.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n €80.000.
15: Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, 12 uur is het geweest. Omroep Zeeland, zometeen het nieuws van vandaag in Zeeland. Nu eerst kijken op de weg. Eén vertraging is daar, dus de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein een file van 2 kilometer. Die vertraging is er iets meer dan 5 minuten. De weg is daar dicht tijdelijk, dat komt door een aangereden slagboom.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
26: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
16: Op de mamapoli van het ADRZ gaan ze het met een nieuwe werkwijze een beetje anders doen. En wat de voordelen daarvan zijn, dat hoor je zo in Zeeland nu. De komende 3 jaar is €10 miljoen beschikbaar om landschapspark Zwinstreek aantrekkelijker, leefbaarder en ook duurzamer te maken. En hoe hou je met deze warme temperaturen nou eigenlijk insecten en ander ongedierte buiten de deur? De tips en tricks zometeen in de Zeeuwse Kamer, iets na 12:30. Goedemiddag, bijna 12:06. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Op de mamapoli bij ziekenhuis ADRZ starten ze met een gecombineerd spreekuur. De mamapoli is de polykliniek voor mensen met borstkanker. Tijdens het gecombineerde spreekuur kunnen patiënten tijdens 1 afspraak met 2 chirurgen praten. En ik praat er dan over met plastisch chirurg Denise Meij. Goedemiddag.
27: Goedemiddag.
16: Jullie zijn vandaag gestart met dat gecombineerde spreekuur. Daar zit u dan bij. Wie zit daar nog meer bij?
27: Er is eigenlijk een gecombineerd spreekuur met borstchirurgen. Zijn de dokter Lans en dokter Rijgaard. En met de plaschirurgen zijn de... dokter Meij en dokter Grabitz, die hiermee begonnen zijn. En er zit natuurlijk nog een heel ander team achter van doktersassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen en dat soort dingen. Maar de spreekuur is vooral de chirurgen.
16: Ja, waar kwam die wens eigenlijk vandaan om dat te combineren? Was dat vanuit jullie, vanuit patiënten?
27: Nee, dat was eigenlijk meer vanuit ons, omdat zowel de chirurgen als wij er tegenaan liepen. Dat, je kunt het vaak niet goed inschatten als ik bijvoorbeeld een patiënt kreeg van de chirurg van joh, hoeveel van die borst moet weg. En zij zaten van ja, als we een patiënt sturen, moeten we die sturen of wordt het toch een amputatie of is er nog een reconstructie mogelijk? Dus heel vaak hadden we wensen om het even een patiënt even samen te zien en even samen te bespreken. En het was ook het feit dat de patiënten moesten, voordat ze bij ons weer kwamen, 1 tot 2 weken wachten. En nu doen we gewoon alles op 1 dag.
16: Oké, dus dat is dan en prettiger voor jullie, maar dus ook uiteindelijk prettiger voor de patiënt?
27: Het is inderdaad ook prettiger voor de patiënt. Ze hebben wat sneller antwoord, wat de mogelijkheden zijn. En want ze zitten natuurlijk anders toch 1-2 weken in hun hoofd van wat gaat er nu gebeuren en kan het. Dus zij krijgen sneller antwoord of de reconstructiemogelijkheden zijn of niet.
16: Wat toch ook in zo'n onzekere tijd de prettig is, lijkt mij, die snellere duidelijkheid.
27: Ja. Het is eigenlijk een soort one-stop. Je komt, je krijgt de uitslag en je hebt de gesprekken.
16: Ja. Is dit iets wat jullie vanaf nu dus gaan doen met patiënten die bij jullie terechtkomen? Of is dat ook al met patiënten waar jullie mee bezig zijn?
27: Nee, we gaan dat van nu af aan doen. Het gaat natuurlijk vooral over de patiënten die eventueel in aanmerking komen voor reconstructie. Dus niet standaard alle borstpatiënten. Want sommigen hoeven alleen maar de tumor verwijderd te worden en geen hele uitgebreide reconstructies. Dus het is vooral voor de mensen die eventueel in aanmerking komen voor reconstructie. Dus een combi-operatie, zoals wij dat noemen.
16: Ja.
27: Met de chirurgen en de plaschirurgen samen.
16: Dan wil ik vragen, wat zijn de reacties tot nu toe? Maar ik kan me voorstellen dat na een paar uur dat u nog niet heel veel reacties heeft gekregen. Of wel?
27: Nee, maar ik denk dat ze wel blij ermee zijn. Dat ze gewoon ook sowieso alles op 1 dag hebben. En niet nog eens 1-2 weken hoeven te wachten. En dan weer terugkomen naar het ziekenhuis. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze er niet positief tegenover staan.
16: Ja, precies. En dat komt dus door dat gecombineerde spreekuur vanaf nu in ziekenhuis ADRZ op de Mama Poli. Denise Meij van dat ziekenhuis, dank eventjes voor dit moment.
27: Ja, graag gedaan.
16: 10 miljoen euro. Zoveel is er de komende 3 jaar beschikbaar om Landschapsparks Windstreek aantrekkelijker, leefbaarder en ook duurzamer te maken. Volgens Marga Vermuy, burgemeester van de gemeente Sluis, moet het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland uitgroeien tot een plek waar bewoners en bezoekers het landschap en ook de geschiedenis opnieuw kunnen ontdekken.
0: Het is een project wat we hebben ingediend. Het loopt eigenlijk langs een aantal lijnen. Een van de lijnen is het ontwikkelen van onthaalpoorten. Dat zijn specifieke punten waar bijvoorbeeld toeristen komen, het gebied binnenkomen. En waar ze uitleg kunnen krijgen om te zien wat is er allemaal te doen in het gebied. En dan zoomen we vooral in op het achterland. Dus niet het wat drukkere toeristische gebied, maar juist het achterland om dat beter in beeld te brengen. De tweede lijn is erfgoed. Onder andere musea zijn hiermee verbonden, maar ook kerktorens. Hoe kunnen we die ontwikkelen zodat mensen daar als uitzichtpunt kunnen gebruiken? Dan hebben we vervolgens nog een derde lijn. En dat is meer de beleving in het gebied ook verder te ontwikkelen van het achterland. Bijvoorbeeld met fiets- en wandelpaden, met routes. Met allerlei ontwikkelingen die mogelijk zijn.
1: Kunt u een concreet voorbeeld geven van zo'n project?
0: Een concreet project is onder andere onthaalpunt. Bijvoorbeeld het Veerplein in Breskens. Andere punten zijn de musea in onze gemeente, het Belfort Museum, wat heringericht kan gaan worden met het bedrag. Maar ook bijvoorbeeld het museum in Aardenburg, wat nog allerlei plannen en wensen heeft. En dat bedrag van die 10 miljoen kunnen we daarvoor benutten. Het is wel cofinanciering, dus we krijgen de helft vergoed van onze projecten en de andere helft moeten we op een andere wijze inbrengen.
1: De volgende vraag ligt een beetje voor de hand, maar bent u blij als burgemeester zijnde van de gemeente Sluis met deze subsidie?
0: Ja, absoluut. Ben ik heel blij met deze subsidie. Het is een impuls in de samenwerking. Die samenwerking is uiteindelijk geëntemeerd door Vlaanderen een aantal jaren geleden. En dit is natuurlijk een boost voor die samenwerking. Maar ook een impuls om onze streek nog mooier te maken dan dat die al is.
1: Nu zijn er ook mensen die zeggen van ja, genoeg is genoeg. Het is vol in Zeeland. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ja, wij denken juist, en daarom zoomen we ook in op het achterland, om dat toegankelijker, aantrekkelijker te maken, maar ook de kwaliteit te verhogen, ook te laten zien en te vertellen hoe is de historie van dat gebied, hoe is het gekomen dat die kreken daar zijn, nou, de Staats-Spaanse linies bijvoorbeeld, om juist het achterland aantrekkelijk te maken en niet alles te focussen op het vrij drukke kustgebied.
1: En als we dan kijken achter u, hè, het grote gat, is dat ook een voorbeeld van hoe dat landschap eruit moet komen te zien in de toekomst?
0: Klopt. Waar we nu staan, hier aan het grote gat in Oostburg. De bedoeling is dat dit gebied ook een impuls krijgt. Makkelijker, toegankelijker wordt. Dat mensen ook weten, wat zien we hier? Er zijn hier nog restanten van de Staats-Spaanse linies. Breng dat in beeld, vertel het verhaal. En we weten dat heel veel bezoekers, maar ook inwoners, dit erg aantrekkelijk vinden.
16: De eerste resultaten die moeten in 2028 zichtbaar zijn voor bewoners en bezoekers. Marga Vermeul hoorde je dus over dat project Zinkvest. In gesprek met collega Erik Holm.

0: voor het weer naar Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: En Michiel, goedemiddag.
0: Het is zomer, hè?
1: Het is hoogzomer, hè? Ja. Inderdaad, de zon heeft het weer voor het zeggen. Na een paar wolkenvelden in de vroege ochtend, maar die zijn opgelost. Dan zijn er alleen wat kleine stapelwolken die het een beetje proberen, maar lost hem ook weer op. Dus het is allemaal vrij onbelangrijk. Het is een vrijwel onbewolkte middag. Met ook een temperatuur die iets voorligt ten opzichte van gisteren. Het is nu zo'n 25 tot 27 graden. En er is iets minder wind. Met windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Direct aan zee neigt de wind een beetje naar noordoost tot noord. En is buitengraads windkracht 5. Kanshand meldt ook windkracht 5. Op de meting daarvan Rijkswaterstaat. En de temperatuur zal uiteraard nog wat verder oplopen. Niet direct aan zee als daar een aanlandige wind is. Daar zal het met 25, 26 graden wel zijn afgelopen. Voor de rest wordt het zo'n 27 tot 30 graden. En wellicht lokaal 1 of 32 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Dus een mooie en ook warme zomerse dag. Met ook wat minder wind dan gisteren. Dat is natuurlijk ook wel lekker op het strand.
0: Dat wel, maar dit is wel de warmste dag van de week, of niet?
1: Ja, morgen lijkt het nog een beetje op. Ongeveer hetzelfde weerpatroon met een beetje sluierbewolking of een enkele stapelwolken. Dat zal het er wel zijn. Het is opnieuw warm vannacht met minima van 17 tot 20 graden. En morgen is er dan ook weer een matige en bij zee soms vrij krachtige wind uit die noordoost tot de noordhoek. Dan heb je ongeveer een status quo met de temperatuur. Hoewel het misschien ietsje minder warm zal worden. Maximaal dan van 25 tot 31 graden. Maar dat is een klein detail. En ook donderdag valt nog wel in dat patroon met temperaturen zo in de buurt van die 30 graden. Aan zee rond 25 graden. Wel zal de wind later op die dag wat gaan draaien naar het noorden. Dan komt er wat bewolking. En mogelijk valt dan vrijdagnacht of vrijdag overdag een enkele bui. En die naar noord draaiende wind is dan een teken voor wat koeler of minder warm weer. Met vrijdag een graad of 23 tot 27 graden. En waarschijnlijk in het komende weekend zo middagtemperaturen van 21 tot 25 graden.
0: Oké, Sjoe Gernert, dankjewel voor dit moment. Eens kijken op de weg. Een melding daarvan de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Hou daar rekening met ruim een half uur vertraging. Staat een file van 8 kilometer voor knoop het Hellegatsplein. De rechterrijstrook die is daar afgesloten. Komt omdat er een slagboom is aangereden. Hou daar dus rekening met vertraging.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dit nieuws valt op buiten onze provincie vandaag. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. Veel van de doden waren in een pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. De Thaise politie of de eigenaren van het café nalatig zijn geweest? Dat zegt, tenminste, dat is de vraag. Vertelt deze correspondent van de NOS.
1: Op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
0: Het café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. De meeste slachtoffers die komen dan ook uit Thailand zelf. De bosbranden bij Parijs die hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Er zijn tot nu toe 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van de Franse hoofdstad. Want de politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken.
2: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
0: En het is pas half juli, maar als je naar de waterstanden in de grote rivieren kijkt, dan lijkt het wel eind augustus of zelfs later. Want de Rijn die staat uitzonderlijk laag. En ook in de Maas kampt met lage waterstanden. En dat leidt volgens Rijkswaterstaat dan weer tot problemen voor de scheepvaart.
3: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
0: En verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door dat droge weer. Dus nieuws van buiten onze provincie. Zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. Stefan Daan, praat je zometeen bij. En over ongedierte en insecten tijdens de warmte. De Zeeuwse Kamer daar zometeen over. Iets na 12:30.

0: individu. George Ezra in Budapest, 12:30. Stefan Daan, praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 12:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. 10 miljoen euro wordt uitgetrokken om het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland aantrekkelijker te maken. Met dat geld worden bezoekerscentra, uitkijkpunten, musea en toeristische routes verbeterd. Het project moet ook zorgen dat toeristen zich beter spreiden van de kust naar het achterland. Daarnaast moet de streek uitgroeien tot plek waar bewoners en bezoekers het landschap en ook de geschiedenis opnieuw kunnen ontdekken. De douane gaat live meekijken met de camera's van havenbedrijf Noord-Seaport in Vlissingen. Bij verdachte situaties kunnen douaniers dan sneller ingrijpen. Noord-Seaport en de douane hebben een overeenkomst ondertekend. De douane gebruikt cameratoezicht al langer in de haven van Rotterdam en op Schiphol. De SGP in de Tweede Kamer wil hulp voor zorginstelling Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Vanaf 11 januari is één tunnelbuis dicht en door de ander kan veel minder verkeer elk uur in de andere richting. Zorgzaam berekende al dat het 10 miljoen kost aan extra reiskosten...

0: omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg 1. Vertraging daar nog steeds gemeld. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de Haringvlietbrug een file van 7 kilometer. Je vertraging is er bijna een half uur. Komt door spoedreparatie aan de slagboom die eerder was aangereden. Hopelijk heeft hij er niet te veel last van. De rechterrijstrook, die is daar dicht.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: verliefd op jou.
1: De Boema's hoorden hier samen met de Snelle en op jou heb ik gewacht. Ja, zomerse temperaturen, lekker barbecuen, de ramen volop open. Ja, dat is voor insecten en ongedierte is het feest. Want te pas en te onpas komen ze dan je woning in. Wat kun je er eigenlijk tegen doen? Ik praat erover met ongediertebestrijder Rudy Marinussen uit Vlissingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Welkom in de Zeeuwse Kamer. Al 30 jaar zit je bijna aan het vakken.
2: 28 jaar, nou.
1: Ongekend. Ja, hey, extreem warme dagen hebben we achter de rug. Ik link persoonlijk dat dan altijd aan de heel veel insecten en dat die er allemaal er zijn. Klopt dat gevoel een beetje?
2: Nee, ze leggen eigenlijk met warmte is het eigenlijk rustiger met insecten. Want bijvoorbeeld de wesp, als de temperatuur hoog wordt in het nest, dan zijn ze heel druk bezig in het nest om het nest te koelen.
1: Dan gaan ze, okay.
2: Met hun vleugels gaan ze ventileren. Want die larven die zijn van eiwit. Wanneer de temperatuur te hoog wordt in het nest, dan stollen ze en dan is het einde verhaal.
1: Ja, precies.
2: En datzelfde als met de Franse veldwesp. Dat nest is open. Die gaan altijd naar water toe en dan bespugen ze dat met water. En die zijn altijd met een langere achterpoot, dus een andere soort. Maar die zijn dan met de warmte alleen maar heel druk bezig om het nest te koelen. Okay. Dus dan valt het minder op.
1: Ja. Ja. Wat is voor dat ongedierte, wat zijn eigenlijk de ideale omstandigheden?
2: Dat is eigenlijk voor ongedierte. We hebben het dan over ratten, muizen, insecten, noem maar op. Hè. Want net als ratten en muizen zullen ook met die hitte ook weinig

0: actief zijn, alleen 's nachts. Dus dan gaan ze op zoek naar voedsel wat wij ze aanbieden. Aan afval en dat soort dingen. En dan, wat wel vaak natuurlijk een probleem is met vliegen. En dan hebben we gebarbecued en dan de rest van het vlees gaat in de kliko. En dan wordt het in zo'n kliko bijna 50, 60 graden. En dan weet je het resultaat eigenlijk al. Want dan gaat de klep al bewegen dat de maaien eruit komen.
1: Ja.
0: Dus dat moeten mensen niet doen.
1: Geef me een goede tip. Ja. Ja. Hey, als we dan kijken naar onze woning in deze dagen. Wat voor insecten kunnen we daar nu vooral tegenkomen?
0: Nou, sowieso de wesp. Papiervisjes. En wat vooral ook de mieren. Want dat is, we hebben eigenlijk geen winters meer. En al die kolonies die bijvoorbeeld... Want een koningin van een mier, die wordt 15 jaar oud. En die zit 80 centimeter diep. Ja, ik zie je kijken. Maar,
1: is echt wel oud,
0: maar
1: hè?
0: Dat is, voor zo'n beestje is dat enorm, hè?
1: Ja.
0: En hetzelfde als de papiervis, die wordt 12 of 13 jaar oud. He, dat is ongelooflijk. Maar wanneer er dus iedereen zegt altijd, ja, op dezelfde plek komen altijd die mieren naar boven. Maar dat klopt, die overwinteren natuurlijk. Meestal op de warme kant, in de spouw. Maar dan gaan mensen met poeder strooien en noem maar op. Maar dat helpt niet, want ze zitten 80 centimeter diep, zit de koningin. Maar daar kom ik straks op terug, als we het hebben over bestrijdingsmiddelen.
1: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk wespen, vliegen, muizen. En muizen die zoeken hun heil in de struiken, in het bos op nu. En wat wel is met de warmte, is dat riolen op gaan drogen. En afvoeren bijvoorbeeld. En dan heb je natuurlijk de rat weer een vrije doorgang. Dus heb je bijvoorbeeld waterputten achter of wat dan ook. Dus dan heb je... Ze zitten in het riool. Dus dan hebben ze vrije doorgang. En dat kan wel eens een probleem wezen met de warmte en de droogte.
1: Ja, precies. Ja. Als we dan gewoon naar ons huis kijken, zijn er dan eigenlijk bepaalde plekken waar mensen bijna nooit kijken, maar waar die insecten zich enorm graag nestelen met elkaar?
0: Ja, je hebt natuurlijk met wespen, die zoeken natuurlijk altijd de warme kant op. Maar dan heb je ook de vochtminnende insecten. Hè. Dus die zoeken dan bijvoorbeeld de teek. Een teek die kan geen meter over een grindpadje of zandpadje oversteken, want het is een spinachtige, dan is die dood in die hitte. Dus die zoekt altijd wat donkere en nattige kant van de woning. Hè? En wat hoger gras, want ze zeggen, nou, ze vallen uit bomen, dat kan niet. Want een teek die zit niet hoger dan 30 centimeter.
1: Oké. Okay,
0: ja. Maar daar kan je dus weer de teek tegenkomen. Ja.
1: Dus, ook een gevaar dus deze dagen. Hey, kun je eigenlijk echt voorkomen dat bijvoorbeeld zo'n wesp bijvoorbeeld, dat ze een nest gaan bouwen rondom je huis?
0: Nee, dan zou je heel je huis dicht moeten kitten en dan heb je geen zuurstof meer binnen. Dus dat is niet mogelijk. Maar het is altijd een wesp, een koningin, die zoekt dat een plek uit voor een reden. Dus het is meestal op een hoekhuis, bovenin, hij moet een vrije uitvlieg hebben. Er staan er allemaal bomen en dat is allemaal ingewikkeld. Hij maakt foto's onderweg. Dus wanneer hij het nest verlaat, maakt hij foto's. Zo kan hij ook het nest weer terugvinden. Hè, met een radius van een kilometer.
1: Ja.
0: En onderweg gebruikt hij ook feromonen van bepaalde geuren. En zo kan hij het nest weer terugvinden. Dus altijd zit hij op een hoek dat hij vrij weg kan vliegen.
1: Heel fijn eigenlijk dat ze zo slim zijn.
0: We weten nog maar 70% van de wesp. Maar als ik dan bijvoorbeeld die herhalingscursussen ga doen, en dan in Wageningen, dan krijgen we les van biologen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zit ik daar te luisteren en dan zeg ik, ja, dan sta ik wel eventjes stom te lullen in de tuin bij mensen al 10 jaar. Dan zeggen ze, nee Ruud, toen was dat zo, maar we weten nu gewoon steeds meer.
1: Ja.
0: En natuurlijk door de opwarming gaat ook het gedrag van die insecten veranderen.
1: Wat is de grootste gedragverandering dan die je merkt?
0: Nou, normaal gaat natuurlijk de koningin van de wesp, die gaat overwinteren. Hm. Die zal bevrucht einde van het jaar, gaat overwinteren. En nu blijkt al dat er de darren, dat zijn de mannetjes, dat er al 10 of 20 darren meegaan met de koningin om ze te verzorgen. En dat soort dingen, dat zie je nu wel allemaal. De wesp is nu in ontwikkeling een maand te vroeg. Dus eigenlijk 10 jaar geleden wist ik al, die datum ga ik dat doen.
1: Ja.
0: En die datum ga ik dat doen. Maar er is nu geen pijl op de trek. Als Sinterklaas binnenkomt, dan heb ik af en toe nog een wespennest.
1: En dat zou normaal gesproken helemaal niet kunnen.
0: Nee. Want dan als je dat 10, 15 jaar geleden tegen een bioloog had gezegd, dat kan niet.
1: Nee.
0: Maar volop in actie.
1: Bizar, hè? Ja. Welke beesten, als we ze dan eventjes op gaan sommen, welke geven het meeste overlast op dit moment, in deze periode van het jaar?
0: Mieren, wespen, vliegen en rat.
1: Okay. Ja. Dus voor die vier moet je dan goed opletten.
0: Ja.
1: In polders bijvoorbeeld, zit het daar dan nog anders? Heb je daar dan eerder last van vliegen bijvoorbeeld?
0: Ja, dus wanneer. Dus vergelijk dan zeg maar de binnenstad, hè, met afvalstromen. Hè. Dus wanneer je dus in rond deze tijd natuurlijk. We hebben allemaal zo'n chippy voor de ondergrondse.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook mensen die het niet hebben of niet erg burgerbewust is. Die gooien het tegenaan, dan komen de meeuwen, die trekken het open en dan krijgen we de ratten. He? En dat is niet zo heel ingewikkeld.
1: Nee.
0: En dan in het buitengebied heb je vaak kippen, konijnen, dat soort dingen. He? Dus een rat is een cultuurvolger. Dat wil zeggen, ze volgen de mens, want wij geven ze eten en drinken. He? En als die dan naast een kippenhok gaat zitten, hij kan die kip opeten als hij die wil. Maar er komt water. En dan komt eten, dus hij gaat ernaast zitten. Dus dan krijg je een grotere populatie. En dan komt daar de markt er weer op af. En dan heb je nog een groter probleem wanneer die in je dak van de boerderij of wat dan ook gaat zitten.
1: Zeg maar, er wordt één groot de feest voor ongedierte daar dan met elkaar.
0: Ja, dat is natuurlijk het gevolg wat je kan krijgen. Dus dan wanneer er een marter is, ja, dan sta ik met mijn handen op mijn rug, want die zijn hartstikke beschermd natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het voeren in het buitengebied van kippen, konijnen, dat moet je gewoon goed in de gaten houden. Dat je kot goed dicht zit en dat de grondslag eventueel met gaas. En in, ja, we hebben in Vlissingen een hele goede ongediet, of ongediertbestrijding. Maar de afvalverwijdering in Vlissingen is gewoon hartstikke goed geregeld. Enthousiaste mensen die daar werken. Maar die kunnen natuurlijk het niet tegenhouden dat mensen gewoon afval ergens tegenaan gooien.
1: Nee,
0: en dan krijgen die problemen. Dus een beetje burgerbewustzijn is natuurlijk ook erg belangrijk.
1: Er zijn veel tips die we hier ook krijgen in deze Zeeuwse Kamer. Schrijf vooral mee. Meer tips volgen zo. Ik praat erover met de ongediertebestrijder Rudy Marinussen. Ja, het vermijden van ongedierte tijdens warme zomerdagen. Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Als je dan kijkt naar de zomer, heb je het extra druk eigenlijk als ongediertebestrijder?
0: Nou, rond deze tijd kan een ongediertebestrijder beter op vakantie gaan. Want mensen gaan pas bellen als iets uit de hand loopt. Hè? Dus of wachten te lang, of het valt pas te laat op. Hè? En dan is het eigenlijk als die wespennesten een tennisbal zijn en die zitten onder je dakpannen, dan valt dat niet op. Maar die nesten groeien allemaal even hard. En dan komen mensen terug van vakantie en dan zit er al een voetbal onder. Ja, en dan zien ze het wel natuurlijk. En dan is het vaak voor de bestrijders. Eind juli, augustus is het flink doorrijden met z'n allen.
1: Ja.
0: Alles aan te regelen, ja, klopt.
1: Dus het liefst zou je willen zien dat mensen eigenlijk eerder zouden bellen. Maar het is voor veel mensen dan nog niet zichtbaar dus eigenlijk.
0: Nee, maar het is ook logisch hoor. Dat wanneer je bijvoorbeeld mieren in huis hebt of dat soort dingen. Dat mensen dat zelf gaan doen. Maar vaak doen ze het met de verkeerde gedachtes. Dan kom ik op adres. Daar staan er al 20 van die mierenlokdozen. Nou, het staat er al op. Een lokdoos. Die moeten buiten geplaatst worden. En niet binnen. Die zijn gemaakt van plastic en van blik. Zodat dat ze buiten kunnen staan. Anders had die leverancier ze wel van karton gemaakt.
1: Ja.
0: En dan zetten ze dat binnen. Dan wordt het alleen maar drukker. Buiten zetten. En poeders die ze gebruiken, dat gooien ze erop. Daar ben ik een tegenstander van. Want de kindjes die in de tuin lopen, bij het zwembadje, en er staat veel wind.
1: De poeder gaat waaien
0: en dan krijgen die kinderen ook binnen. En daar moeten mensen goed op letten. En wat ik net heb verteld, die koningin zit 80 centimeter diep. Dus dan eerst water laten lopen, zodat de grond nat is. Dat het opneemt in je poeder. Mengen met water. Of poeder erop en dan met water naar beneden laten lopen. Want het water neemt de poeder mee de nesten in.
1: Ja.
0: Het water verdampt en dan zit het middel in het nest waar het ook hoort. En niet erop.
1: Nee, precies.
0: Want die mieren, het helpt. Ja, die mieren die er bovenop lopen, die zijn dood. Maar daar beneden is het feest.
1: Ja.
0: Dus de poeders, naar beneden, mensen. Want ik vind het soms, dan zie je heel zo'n tuin helemaal wit. Maar die bestrijdingsmiddelen die verkocht worden, particulier, die zijn net zo schadelijk als die wij gebruiken. Want 80% van de afnemers van bestrijdingsmiddelen in Nederland is de particulier zelf. En wij zitten maar
1: 20%
0: in. Maar lees goed het etiket. Wat staat daarop? En wat je ermee moet doen? Want ik snap wel die frustratie. Ik ga wel 4 van die bussen halen.
1: Precies, en je gooit de hele tuin dan inderdaad vol. Dus met de mensen, de goed bedoeld en gefrustreerd gaan ze aan de slag. Maar dus niet goed genoeg.
0: Nee, want je moet... Kijk, bestrijdingsmiddelen is er genoeg. Maar je moet het op de juiste wijze gebruiken. En op de juiste plek er naartoe brengen. Anders gaat dat helemaal fout natuurlijk. En dan zie ik wel eens dingen, ook op kamers van baby's en dat soort dingen, met stekkertjes in de... Met verdamping tegen muggen. In Nederland zijn ze niet meer verkrijgbaar, maar je kan alles bestellen tegenwoordig. Maar daar zit een bestrijdingsmiddel in, wat zachtjes aan het verdampen is, en dat ademen die kinderen binnen. Want tussen de 1000 en 3000 kinderen komen elk jaar nog in het ziekenhuis terecht door vergiftiging van bestrijdingsmiddelen wat de mensen zelf gebruiken.
1: Dus ga er verantwoord mee om, is jouw oproep?
0: Ontwetendheid, dat snap ik hartstikke goed. Er staat zo'n etiket op, maar mensen komen thuis en het moet weg.
1: Ja.
0: Dus je kan altijd bij ons op onze website een vraag stellen. En dan geven wij gewoon een antwoord op. En dat kost allemaal niks en we geven je advies. Maar er zijn ook dingen die je niet zelf op kan lossen. En dan kunnen we daarin mee helpen.
1: Moeten we lachen als jij verspreekt, dan is het in plaats van website, wespsite.
0: Oh, zei ik wespsite? Ja, dat is het. Dat is,
1: dat is die 28 jaar ongediertebestrijder. Dat zit erin.
0: Dat word je,
1: zullen we even kijken, Rudy, überhaupt naar die 28 jaar. Wat is eigenlijk de ergste plaag die je hebt meegemaakt? Kun je dat nog herinneren?
0: Daar zijn jullie zelf bij geweest. Dat was toen in Oost-Soeberg. En dan was er mest uitgereden van kippen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was niet behandeld. En dat was ook in een warme tijd. En toen zat heel Soeberg, die zat helemaal helemaal vol met vliegen.
1: Tja.
0: En dan hebben we het even druk gehad, ja.
1: Ja. Nog meer tips. Jij zei net al, dat vlees van de barbecue, dan gooi je dat niet meteen wat over is. Die restjes gooi je niet in de prullenbak, hè?
0: Nee, doe het eventjes in een afsluitbare zak of zo. In een vershoutzak. Hou dat in de koeling. En de dag voordat dat het afval opgehaald wordt, doe het er dan in. Want anders, daar krijg je natuurlijk problemen mee.
1: Nee.
0: En alles wat je erover hebt, waarom kan dat niet in de koeling, hè?
1: Als je dan ook eventjes kijkt naar de horeca-ondernemers bijvoorbeeld, hè, die even een raampje open willen zitten om de keuken te luchten. Wat adviseer je hun in deze warme periode?
0: Nou, wat ik altijd adviseer voor de horeca in de keukens met vliegen, is om... het is hartstikke warm in een keuken en dan wil je even een deur openzetten en een raam openzetten. Dan adviseer ik altijd om een redelijke ventilator richting de openingen van de deur of ramen te zetten. Want vliegen gaan niet in een koude luchtstroom, vliegen ze. Dus zo kan je het al, heel eind stoppen.
1: En stel, je bent nu de laatste spulletjes aan het inpakken voor je vakantie. En je wilt niet, als je thuis komt, dat er mieren zijn, dat er vliegen zijn. Wat is dan jouw tip om voor vertrek nog eventjes te doen in je huis?
0: Nou, wat je met mieren moet doen, is in het voorjaar en in het najaar.
1: Dus dan ben je al te laat eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Als mensen vragen van, ik heb ontzettend veel mieren. En dan moet ik zeggen, ik kan er niks aan doen. Anders moet ik 50, 60 liter erin pompen. Maar je kan nu wel bijvoorbeeld eventjes een platte rondje maken. Waar heb ik nou al die overlast van mieren rondom mijn woning? Dan weet je dat je volgend seizoen, in het voorjaar, want dan is vaak de grond nat,
1: mm-hmm,
0: om op die plekken, wanneer de eerste naar boven komen, om daar met het middel te gieten.
1: Dus weer die mix met inderdaad
0: niet
1: water.
0: Niet strooien, maar gieten naar beneden toe. En dat haal je, wanneer zo'n nest overloopt dan, en haal je het een paar keer. En dan krijg je het middel wel naar beneden. En dan ga je resultaat hebben. Zit het in de spouw, dan kan je beter Ruud bellen.
1: Ja, precies. Dat is een goede tip. Die middelen uit die supermarkten, hè? Jij zei al die labels en zo. Ergens begrijp je ook wel in die frustratie dat mensen het niet gaan lezen en maar gewoon gaan strooien en niet eens gaan gieten. Die moeten we echt mee oppassen, hè, is jouw oproep.
0: Ja, want die middelen die particulier verkrijgbaar zijn, die gebruiken wij ook. Hè, maar je hebt niet professioneel gebruik en professioneel gebruik. Dan zitten die gehaltes misschien een beetje uit elkaar. Maar het is allemaal echt wel een gevaarlijke stof. En dat staat ook op die flessen, op het etiket. Dus je moet altijd het etiket volgen. En dan word ik gebeld. Ja, ik kom maar niet van die vlooi af. En ik heb al 10 bussen leeggespoten. En dan zeg ik, nou, ik ben blij dat u nog leeft. Want dat werkt op zenuwstelsel, niet alleen op die beestjes, maar ook op jezelf. En ik zeg altijd, een vlooi is geen olifant. Dus je moet weten waar je toe moet. Aan moet brengen.
1: Hoe doe jij dat zelf dan? Omdat je met zoveel van die middelen werkt?
0: Nu werk ik goed. Hè? Met maskers en dat soort dingen. En even, we kunnen ook veel tegenwoordig met hittebehandelingen, met stomen en dat soort tactieken. Ja, 15, 20 jaar geleden, dan gingen we toch eventjes zonder kappen en dat soort dingen. Want dat was allemaal nog niet zo bekend wat voor schade dat oplevert. En dat weten we nou tegenwoordig wel.
1: Maar heb je daar last van?
0: We hebben eigenlijk de generatie van die 25 jaar in het vak zitten. Last van gewrichten, reumatisch. Je immuunsysteem, die kan wel eens in de war raken. Bepaalde middelen die je totaal niet meer kan hebben, want dan krijg je reacties. Dus ik ben eigenlijk degene die eigenlijk voor de toekomstige bestrijders uit gaat leggen wat je niet moet doen en wat je wel moet doen.
1: Ja.
0: Want die kennis wil ik heel graag overgeven. En dat doe ik wel eens op scholen ook, met blik op de toekomst. Ja. En dan over het is een mooi vak. Je komt overal en je moet ook veel lachen. Er zijn wel bijzondere dingen die er wel eens gebeuren. Dan ben ik bij een adres geweest met mieren. En die zaten dan zo ook op het plafond. Mm-hmm. En dan krijg je te horen, meneer, u bent hier geweest, ik zie geen mieren meer, maar ik hoor wel allemaal steeds gepiep. Kunnen mieren piepen? Ja, en dan moet ik ook altijd heel erg goed nadenken. Maar ik denk, op het plafond, oh ja. Ik zeg, wacht even, ik zeg, er is een rookmelder daar. Ik denk dat je beter de batterijen kan vervangen. En dan bleek achteraf, kreeg ik telefoon, klopt meneer, dat
1: kijk,
0: was het er ook melden. Dus het is niet altijd zoals het is.
1: Nee, nee? Precies. Nee. Rudy, tot slot, richting het einde van deze Serieuze Kamer. We hebben heel wat tips behandeld. Wil je de drie beste nog één keertje met ons delen?
0: Ja, wanneer je muisoverlast. Op zolders. Muizen kunnen niet vliegen, alleen de vleermuis. Altijd rondom je woning lopen, beneden. Ze hebben 0,5 centimeter nodig. Als je een ingang ziet, of in een ventilatie, of wat dan ook, waar geen spinneracht zit, dat is de toegang van de muis. Dat kan je dan oplossen met roostertjes en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Mieren, zoals gezegd, in het voorjaar en het najaar. Maak een plattegrond en met de poeders, of je hebt ook vloeistoffen, dan vol laten lopen, dan heb je succes. Met afvoeren en riool, wat allemaal droog staat, hou het gevuld met water, zodat de watersloten gesloten blijft voor de ratten.
1: En we kunnen goed de zomer in als ik die tip zo hoor. En ga je nu dan nog zelf op vakantie voordat die drukte aanbreekt?
0: Ik ga altijd op vakantie 3 kilometer verderop, op de camping. Maar dat maakt niet uit, dat stukje gras is net zo groen als in Frankrijk, en er staat er ook een Duitse naadje, dus dat maakt niet uit. En het strand is daar.
1: Is zeker waar.
0: Okay.
1: Dank om erover te praten in deze Serieuze Kamer. Ongedierte bestrijder Rudy Marinissen. Dank voor je komst en veel succes met alles.
0: Hartstikke bedankt. Jij ook met je programma.
1: Dankjewel. Elias, die hoor je zometeen na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer met een nieuwe Zeeland Komt Thuis. Gaan we het hebben over bloeddonoren in, zegt u het maar, onder andere. Graag tot dan.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
17: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollande.

Juanes Adios Lepido. En daar word je vrolijk van. Hè. Lekkere, warme, zomerse klanken op de radio. In het begin van de muziekmiddag op dinsdagmiddag. En straks heb ik Barry White voor je, Cameron Whitcomb. En ook Simply Red komt voorbij, dus het wordt een heerlijke uitzending. De komende 3 uur ben ik bij je met heel veel hits. Dus blijf luisteren. En we hebben natuurlijk ook elk uur het Zeeuwse nieuws.

Het is zomer in Zeeland. You're the first, the last, my everything, Barry White. En daarmee gingen we terug naar de 70s. En hij drukte een belangrijk stempel op de muziek van dat decennium. Met zijn zeer romantische muziek. Ik heb al zijn platen. En dat was wel begin jaren 80 een kentering in wat hij deed. Toen werd het allemaal net even wat anders. Maar zeker die 70s, ik vind ze fantastisch. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. En zometeen dan weer een fragmentje van een lied dat verderop in deze uitzending te horen is. En dan kun je eens even raden welke plaat dat zou kunnen zijn. Cameron Witskamp zingt over Medusa.

Simply Red, een knijter van een hit uit het begin van de jaren 90, werd wel een beetje gezien als een soortement van comeback voor deze band. Dit liedje hoor je sowieso nog dit uur. Maar welke plaat is dit? Ik denk dat het een hele lastige opgave is vandaag. Blijf luisteren voor het antwoord.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Tijdens de komende jaarwisseling mag er in heel Zeeland geen vuurwerk worden afgestoken. De Zeeuwse gemeenten hebben besloten geen ontheffingen te geven aan verenigingen of stichtingen. Ze willen één duidelijke lijn in de hele provincie. De gemeenten zeggen ook dat er niet genoeg mensen zijn om toezicht te houden als er wel ontheffingen worden verleend. Bij het ADHZ zit voortaan vaak een plastisch chirurg bij het borstkankerspreekuur. Daardoor weten patiënten meteen of een borstreconstructie mogelijk is. Voorheen moesten ze daar soms weken op wachten, zegt plastisch chirurg Denise Meij.
7: Heel vaak hadden we wensen om met even een patiënt even samen te zien en even samen te bespreken. En het was ook het feit dat de patiënten moesten, voordat ze bij ons weer kwamen, 1 tot 2 weken wachten. En nu doen we gewoon alles op 1 dag.
6: Het ziekenhuis verwacht ook dat hersteloperaties door de nieuwe aanpak sneller kunnen plaatsvinden. 10 miljoen euro wordt uitgetrokken om het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland aantrekkelijker te maken. Met dat geld worden bezoekerscentra, uitkijkpunten, musea en toeristische routes verbeterd. Het project moet ook zorgen dat toeristen zich beter spreiden van de kust naar het achterland. Daarnaast moet de streek uitgroeien tot plek waar bewoners en bezoekers het landschap en ook de geschiedenis opnieuw kunnen ontdekken. De 10 miljoen euro is deels een Europese subsidie. De douane gaat live meekijken met de camera's van havenbedrijf Noord-Seaport in Vlissingen. Bij verdachte situaties kunnen douaniers dan sneller ingrijpen bij verdachte situaties. Noord-Seaport en de douane hebben een overeenkomst ondertekend. De douane gebruikt cameratoezicht al langer in de haven van Rotterdam en op Schiphol. Het weer in Zeeland. Veel zon en af en toe wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Aan zee is het 25 tot 28 graden. Verder richting het binnenland 29 tot 32 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Jerry Rafferty en Baker Street. En de saxofonist Raphael Ravenscroft, hij was helemaal niet zo blij met zijn inbreng in dit liedje. Want hij zei, die saxofoonsolo die was ongeveer een kwart toon te laag, waardoor die gewoon heel vals klonk. En dat hebben ze nooit willen corrigeren. Het was ook een haastklus, want hij had een kapotte saxofoon en dacht, dit wordt een demo en dan kan ik later een keer terugkomen om het heel goed in te spelen. Maar dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. Dus dit werd ook de hitversie en dat vond die saxofonist uiteindelijk wel heel, heel erg vervelend. Welke plaat is dit? Nou, daar kun je nog eens over nadenken, want hij is nog niet voorbijgekomen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Duurt niet lang meer.

Jelly Roll samen met Marshmallow. En dat was Holy Water knalde uit jouw speakers. En welk liedje is dit? Ik hoor een drum en dat is het begin van dit liedje. You Lose and the News uit de 80's. Stuck with you.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

0: Leanne Rimes en Life Goes On. Het is weer de hoogste tijd om even kort te zingen voor al die mensen die nu naar de radio luisteren en jarig zijn.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, van harte. En straks eens even bekijken wat er zoal gebeurde op deze datum in de muziekwereld. 14 juli.

Het is een liedje dat je zo heerlijk kan meezingen, vind ik. De Doobie Brothers en Listen to the Music. En dat doe je natuurlijk ook, want je luistert naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En dan vertel ik je dat het vandaag 62 jaar geleden is dat de Rolling Stones voor het eerst een nummer 1 hadden in Engeland. En dat was met dit liedje. En het mooie is, ze zijn nog steeds bezig. In de muziek bestaat pensioen gewoon helemaal niet, hè? Op deze datum, 49 jaar geleden, had Elvis Costello zijn eerste optreden met de band The Attractions. Een nieuwe begeleidingsband was dat. Dat concert vond plaats in Cornwall, waar ze in het voorprogramma stonden van Wayne Country en The Electric Chairs. En op deze datum, in 1982, ging de film Pink Floyd The Wall in première in Engeland. Die film die was gebaseerd op het legendarische album The Wall uit 1979. En wie speelde de hoofdrol? Bob Geldof, de zanger van The Boomtown Rats. En uiteraard ook natuurlijk de organisator van Live Aid.

Ze schreef het voor haar pasgeboren dochtertje, baby, Amy Grant. En ja, het is toch jammer, ze heeft wel meerdere liedjes uitgebracht hoor, ook wel in het popsegment. Maar die waren toch niet zo groot als dit baby. Dit vind ik echt een van de allermooiste liedjes van Danny Vera. Samen met Crazip is dit Make

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Tijdens de komende jaarwisseling mag er in heel Zeeland geen vuurwerk worden afgestoken. De Zeeuwse gemeenten hebben besloten geen ontheffingen te geven aan verenigingen of stichtingen. Ze willen één duidelijke lijn in de hele provincie. De gemeenten zeggen ook dat er niet genoeg mensen zijn om toezicht te houden als er wel ontheffingen worden verleend. Bij een ongeluk in Hengstdijk is iemand gewond geraakt. Twee personenauto's botsten vanochtend op elkaar op de kruising van de Vogelweg met de Vogeldijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn weggetakeld. Bij ziekenhuis ADRZ zit voortaan vaak een plastisch chirurg bij het borstkankerspreekuur. Daardoor weten patiënten meteen of een borstreconstructie mogelijk is. Voorheen moesten ze daar soms 2 weken op wachten, zegt plastisch chirurg Denise Meij.
2: Heel vaak hadden we wensen om met even een patiënt even samen te zien en even samen te bespreken. En het was ook het feit dat de patiënten moesten, voordat ze bij ons weer kwamen, 1 tot 2 weken wachten. En nu doen we gewoon alles op 1 dag.
1: Het ziekenhuis verwacht ook dat hersteloperaties door de nieuwe aanpak sneller kunnen plaatsvinden. De douane gaat live meekijken met de camera's in de haven van Vlissingen. Bij verdachte situaties kunnen douaniers dan sneller ingrijpen. Havenbedrijf Noord-Seaport en de douane hebben een overeenkomst ondertekend. De douane gebruikt cameratoezicht al langer in de haven van Rotterdam en op Schiphol. Het weer in Zeeland, een zonnige dag met hier en daar een paar stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Aan zee is het 25 tot 28 graden. Op andere plekken tot 32 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, zonnig en tussen de 25 en 31 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

zo naar luistert, dan hoor je dat. Maar het komt uit de discoperiode, ook voor ABBA. Dit was Does Your Mother Know, gezongen door Björn van ABBA. Een van de beest dus. Fast Car, een liedje van Tracy Chapman in de uitvoering van Luke Combs.

Shakira scoort met haar WK-liedje. En dit deed het ook goed uit de film Zootropolis 2. Was dit Zoo-hoo-hoo-hoo. En deze kan je vinden op de soundtrack van Dirty Dancing, Hungry Eyes. Eric Carmen.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

heb al eens gehoord van mensen dat ze heel slecht tegen dat scherpe gitaartje kunnen in deze plaat. Don't Dream It's Over van Crowded House. En straks ook Olivia Dean, een mooie classic van Miriam Makeba. Desmond Archer komt ook voorbij en hier is Cloud. Die past wel voor deze tijd van dit jaar. Eb en vloed.

Desmond Archer, we kennen haar van deze enorme doorbraakhit uit 1992. Maar vorig jaar heeft ze nog een album uitgebracht en dat is toch wel grotendeels over het hoofd gezien door veel mensen. Maar ik zou je toch wel willen aanbevelen om dat eens een keer op te zetten. Sleeping Satellite bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag.

Muziek uit Zuid-Afrika. Miriam Makeba, 1967, had zij een internationale hit met dit Pata Pata. En daar zat ook een heel leuk dansje bij. We gaan je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland. Dat kun je ook vinden op onze website en in de Omroep Zeeland app. Maar gewoon ook blijven luisteren naar Omroep Zeeland. Want zometeen rond 16:30 het Zeeuwse bulletin. Nell Horan heeft een dinnerparty.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Tijdens de komende jaarwisseling mag er in heel Zeeland geen vuurwerk worden afgestoken. De Zeeuwse gemeenten hebben besloten geen ontheffingen te geven aan verenigingen of stichtingen. Ze willen één duidelijke lijn in de hele provincie. De gemeenten zeggen ook dat er niet genoeg mensen zijn om toezicht te houden als er wel ontheffingen worden verleend. De dijk langs de Kanaalweg tussen de sluizen bij Hansweert en de Vlakenbrug staat op 3 plekken in brand. De brandweer is bezig met het bestrijden van de brand en is met meerdere voertuigen uitgerukt. Eerder vanmiddag stond een stuk berm in de haven van Vlissingen in brand aan de Europaweg Noord. Die woedde tussen de spoorlijn en het fietspad. Die brand is inmiddels geblust. Hoe die kon ontstaan is onbekend. Filmmaker Dick Maas en acteur Huub Stapel krijgen allebei een oeuvreprijs tijdens filmfestival Film bij de Zee in Vlissingen. Het duo werkt al meer dan 40 jaar samen aan films als The Lift, Flodder en Amsterdam. De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 12 september. Vorig jaar kreeg actrice Monique van de Ven de Career Achievement Award. Bij een ongeluk in Hengsdijk is iemand gewond geraakt. Twee personenauto's botsten vanochtend op elkaar op de kruising van de Vogelweg met de Vogeldijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn weggetakeld. Het weer in Zeeland. Een zonnige dag met hier en daar een paar stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Aan zee is het 25 tot 28 graden. Op andere plekken tot 32 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, zonnig en tussen de 25 en 31 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: heerlijk. Van Born in the USA, Bruce Springsteen en Glory Days.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dit is een zomerse track van JP de Klerk, de singer-songwriter uit Middelburg. Komt uit 2021. En als je nou in de auto zit, doe de radio een beetje harder.

0: Ik heb het al een keer gezegd, hè, gisteren. Je hebt de artiest Passenger en je hebt het liedje. En dat liedje is van Alex Warren, Passenger, bij Omroep Zeeland. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Nou, het is warm, dat zal niemand ontgaan zijn. Maar hoe kunnen dieren het volhouden? Hittestress, dat kan gemeld worden. En hoe ze er precies mee omgaan, bijvoorbeeld met schapen, dat hoor je zo meteen hier in Zeeland komt thuis. En dan zegt u het maar, gaat het over bloeddonoren. 1 op de 4 Nederlanders die heeft ooit bloed nodig. Slechts 3% van de bevolking die doneert. De vraag is simpel op ons WhatsApp-kanaal. Ben jij een bloeddonor, ja of nee? En benieuwd waarom je dat bent, waarom niet? We gaan er uitgebreid over in gesprek. Zometeen om 6:30 in zegt u het maar.
0: Dankjewel, we moeten dus blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden... omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen... in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, 4 uur geweest, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. 1 vertraging op dit moment in onze regio, dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, file van 12 kilometer. Vertraging is daar ruim een kwartier op dit moment.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
3: Zeeland. Ze worden gezocht en met enige spoed honderden bloeddonoren. Hoe dat in elkaar zit, hoor je zo in Zeeland komt thuis. Het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland moet aantrekkelijker, leefbaarder en duurzamer worden gemaakt. En de portemonnee die wordt daar nu voor getrokken. En hoe is het in Amerika? Want het is het land wat elke dag wel in het nieuws is. Er gebeurt van alles in onze ziel in het buitenland. Ineke die probeert dat allemaal te volgen en bij te houden. Haar avonturen vanuit Illinois die hoor je hier zometeen. 5 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het nieuws van deze dinsdag. En muziek van de Beatles.

0: The Beatles, Lady Madonna. Ja, gezocht met spoed honderden nieuwe bloeddonoren uit Zeeland. Ze zijn hard nodig om de bloedvoorziening op peil te houden. Of beter gezegd, bloedplasma. Want daar is steeds meer behoefte aan. Onder meer voor de productie van plasmamedicijnen, zegt Merlijn van Hasselt van de bloedbank St. Quin in Goes.
1: Absoluut. Plasma is eigenlijk het waterige deel van je bloed, waarin ook eiwitten ronddrijven die een hele nuttige functie hebben voor je lichaam. Bijvoorbeeld onderdeel van je immuunsysteem. Er zijn heel veel patiënten en steeds meer patiënten die behoefte hebben aan aanvulling van die eiwitten. Omdat ze zelf een stoornis hebben of een tijdelijk tekort. En dat kan dus alleen mogelijk gemaakt worden dankzij iemand anders zijn gift. Dus plasmadonors zijn zeer gezocht en steeds meer gezocht.
2: Hoe werkt het?
1: Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Als donor kom je binnen, vul je een vragenlijst in om te kijken of alles in orde is met de eigen gezondheid en dat de donatie zelf geen risico vormt voor de patiënt. Als dat oké is, dan neem je plaats op zo'n makkelijke lichtstoel. Je geeft plasma. Dat is in feite een naald in de arm. En 3 kwartier rustig wachten terwijl het apparaat naast je het werk doet.
2: Ja, en het is dus zo dat je dus de plasma sta je af, maar je bloed krijg je terug. Hoe zit dat dan?
1: Klopt. Het apparaat wat ik net noem is best zit vernuftig in elkaar. Er zit een centrifuge in. En dat betekent dat het bloed van de donor in die centrifuge stroomt. Die gaat snel draaien, scheidt daarmee het plasma van alle andere cellen. En die cellen komen via diezelfde naald weer terug de donor in. Die hoeft dat dus niet te missen. Het enige wat die afstand afstaat is veel water met daarin heel nuttige eiwitten. Dus niet zo belastend voor de donor en heel gunstig voor de patiënt.
2: Als u het vergelijkt, het traditionele bloedgeven ten opzichte van plasma, hoe is die verdeling dan?
1: Als we kijken naar hoeveel mensen vandaag de dag bloed geven versus hoeveel er plasma geven, dan zijn de plasmadonors in aantallen in de minderheid. Ongeveer 1 op de 3 donors geeft plasma. Maar als je kijkt hoeveel er wordt gedoneerd, zijn plasmadonors in de meerderheid. Er wordt meer plasma gedoneerd dan bloed op dit moment. En dat komt mooi uit, want dat is ook waar de vraag ligt.
2: En hoe komt het dat die vraag aan het verschuiven is?
1: Er zijn 2 dingen gaande. Bloed wordt steeds minder gevraagd door ziekenhuizen. En we zamelen niet meer in dan nodig is. Ziekenhuizen zijn heel efficiënt met bloedgebruik. Er zijn bloedbesparende operatietechnieken. Maar ook immuuntherapie bij kanker bijvoorbeeld. Als je chemotherapie krijgt, heb je bloed nodig als patiënt. Maar bij immuuntherapie, die steeds vaker voorkomt, niet. Dus die vraag die daalt. En dat gebeurt al een paar jaar heel gestaag. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer patiënten behoefte hebben aan plasmageneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij stollingsproblematiek of bij immuunproblematiek. Dat kan dus alleen door een plasmadonor worden geholpen. En ja, patiënten die medicatie krijgen, leven langer, hebben dus meer van die geneesmiddelen nodig. Er worden steeds meer mensen vroeger in een ziekteproces gediagnosticeerd. Ze zien die vraag, wereldwijd overigens, stijgen. En best hard ook.
0: Merlijn van Hasselt was dat, woordvoerder van de bloedbank. Meer informatie over dit onderwerp natuurlijk op onze site en ook in de app. En we praten er later over, verder om 5:30. Inzegt u het maar.

0: Het is Omroep Zeeland waar we eventjes naar de weg moeten gaan. Want de ANWB meldt een spookrijder. Rij je op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom, dan kom je tussen Vlissingen en Middelburg Centrum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Rij je dus op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom, kom je tussen Vlissingen en Middelburg Centrum een spookrijder tegen. Daar zijn we wat vroeg, maar dan gaan we toch eens kijken naar het weer. Laten we dat dan doen met Sjoerd Gernert. Sjoerd, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag.
0: Dat weer van vandaag, het is wederom zomers, hè?
1: Het is hoogzomers inderdaad, met ook wat hogere temperaturen dan gisteren. Dat is toch al een verschil van een graad of 2 zo'n beetje, 2-3 zelfs. Met die matige en aan zee af en toe vrij krachtige noordoosten tot noordenwind. Kurkdroog is toch steeds natuurlijk, wordt echt nijpend allemaal op het land. En de temperaturen lopen nu uiteen van een aangename 25, 26 graden in de wind aan zee. Kijk, het Domburg is altijd een goede meting wat dat betreft, 26 graden nu. Maar aan de andere kant, als de wind eventjes aflandig is, dan zit je direct aan de 30 graden. Vlissingen ook 30 graden, Zierikzee bijna. En 31 graden voor Westdorp. Dus een toch wel tropische dag op de meeste plaatsen. 30 graden is de grens van een tropische dag uiteraard, maar dat is een detail. En dus veel zon, maar een paar kleine stapelwolken die ontstaan, maar die verdampen dan ook weer, die verdwijnen ook wel in de rest van de middag. En in ieder geval vanavond is een mooie en inderdaad warme zomeravond zit eraan te komen. Met wat wind voor een klein beetje verkoeling uiteraard. En ook vannacht blijft er een beetje wind over. Blijft het overwegend helder. Met misschien wat sluierbewolking en minimumtemperatuur opnieuw. Dat is afgelopen nacht van 17 tot 20 graden.
0: Oké, Sjoerd, je moet een klein beetje van je internetkabel afstappen. Dan wordt de verbinding hopelijk iets beter. Af en toe kraak je een klein beetje. Maar dat moet goed komen, want laten we eventjes vooruitkijken naar morgen en de komende dagen. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ik zal hem eventjes liever aankijken, de kabel hier, dat het er beter is. Maar ik hoor je in ieder geval prima, zo gezegd. Dus anders hoor ik het wel van de regie. En morgen is dan een dag zonder storing op de lijn wat het weer betreft. Dus dat betekent een beetje een kopie van vandaag. Het weerpatroon is nog hetzelfde, met een groot hoge drukgebied bij Schotland en bij IJsland. Mooi weer op de Britse eilanden steeds. We houden dus een beetje bewolking aan de Noordzeekant. En dan steeds de hitte in Midden- en Zuid-Frankrijk. Wij hebben morgen een dag met 25 tot 31 graden. En voor de rest weer veel zon met weinig bewolking en ook weer het matige tot vrij krachtige noordoosten tot noordenwind. Windkracht 3 tot 5 en donderdag valt ook een beetje in dat patroon. Vrij veel zon, verhoogde temperaturen, wel wat koelte in de kustgebieden. Later draait de wind naar het noorden. En vrijdag is daardoor wat koeler met maximumtemperaturen van 23 tot 27 graden. En in het weekend krijgen we zelfs een noordwestwind. Dat betekent echt geen warmte meer met maximaal van 20 tot 24 graden aan vrijdag. En in het weekend zou er hier en daar een bui kunnen vallen, maar dat zal toch vrij weinig op het lijf hebben, denk ik. Maar dan is er in ieder geval meer bewolking.
0: Oké, duidelijk, Sjoerd Gernert, dankjewel voor dit moment. Nog steeds die melding volgens de A58 van een spookrijder. Op de A58 is dat Vlissingen-Bergen op Zoom, tussen Vlissingen en Middelburg Centrum. Daar kom je een spookrijder tegen, haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Op de A58 is dat Vlissingen richting Bergen op Zoom. Kom je tussen Vlissingen en Middelburg Centrum een spookrijder tegen. Een andere melding op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer, 10 minuten daar door een te hoog voertuig is de weg op dit moment afgesloten.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Gaan we eens kijken naar nieuws wat verder opvalt vandaag buiten onze provincie. Want in Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag, 14 juliet. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn namelijk allerlei evenementen afgelast. En in de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd wel een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit, vertelt deze correspondent van de NOS.
1: Dat is normaal gesproken vast de prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
0: En daarnaast is het ook een bijzondere feestdag voor de Fransen, want Frankrijk speelt vanavond de halve finale op het WK voetbal tegen Spanje. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven trouw- en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door één vaste jeugdbeschermer. Maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
2: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
0: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft, terug wil brengen. En het is pas half juli, maar als je naar de waterstand in de grote rivieren kijkt, dan lijkt het wel eind augustus of misschien zelfs later. De Rijn die staat uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met lage waterstanden. Dat leidt volgens Rijkswaterstaat weer tot problemen voor de scheepvaart.
3: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af, dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen en dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
0: Verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door dat droge weer. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Eerst muziek van Damiana David, Tyler, Now Rogers en Talk to Me.

0: Roxette en de Joyride. Het is bijna 4:30. We reizen zo meteen af naar Amerika. Onze ziel in het buitenland is Ineke. Ik blik even vooruit op zich, maar wat kun je vanmiddag verwachten om 5:30? En Stefan Daan is zometeen met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 4:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De bloedbank zoekt honderden nieuwe bloeddonoren uit Zeeland. Ze zijn vooral nodig om te zorgen dat er genoeg bloedplasma is. En daar worden dan weer plasmamedicijnen van gemaakt. Je hoort Merlijn van Hasselt van de bloedbank.
6: Patiënten die medicatie krijgen, leven langer, hebben dus meer van die geneesmiddelen nodig. Er worden steeds meer mensen vroeger in een ziekteproces gediagnosticeerd. Ze zien die vraag, wereldwijd overigens, stijgen. En best hard ook.
5: In Zeeland kan bloed worden gegeven in Terneuzen, Vlissingen en Goes. Alleen in Goes kan ook plasma worden gedoneerd. Tijdens de komende jaarwisseling mag er in heel Zeeland geen vuurwerk worden afgestoken. De Zeeuwse gemeenten hebben besloten geen ontheffingen te geven aan verenigingen of stichtingen. Ze willen één duidelijke lijn in de hele provincie. De gemeenten zeggen ook dat er niet genoeg mensen zijn om toezicht te houden als er wel ontheffingen worden verleend. Filmmaker Dick Maas en acteur Huub Stapel krijgen allebei een oeuvreprijs tijdens het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Het duo werkt al meer dan 40 jaar samen aan films zoals The Lift, Flodder en Amsterdam. De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 12 september. Vorig jaar kreeg actrice Monique van de Ven de Career Achievement Award. Bij een ongeluk in Henksdijk is iemand gewond geraakt. Twee personenauto's botsten op elkaar op de kruising van de Vogelweg met de Vogeldijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn weggetakeld. Het weer in Zeeland, een zonnige dag met hier en daar een paar stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Aan zee is het 25 tot 28 graden. Op andere plekken tot 32 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, zonnig en tussen de 25 en 31 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. 3 vertragingen gemeld. De eerste op de N57. Dat is Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. 5 kilometer, daar 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum. File van 8 kilometer, daar bijna een kwartier. De gist daar tijdelijk afgesloten. Staat een te hoog voertuig. En A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knoop het Klaverpolder 2 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Hij weet het allemaal, Mr. Know-it-all. Teddy Swims hier bij Omroep Zeeland. Volgens mij hebben we zojuist bijna wakker gebeld. Onze ziel in het buitenland. Ineke vanuit Amerika, California deze keer. Goedemorgen.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag bij jullie allemaal. Ja, hier wordt het weer een stralende, zonnige, warme dag. Dus we kunnen er ook hier weer tegenaan. Ja,
0: ja, in Californië is het tijdsverschil dan nog wat groter vergeleken met Illinois, ja, waar we normaal gesproken mee bellen. Dat is daar 9 uur klopt, eerder, hè, dan dat het hier is.
1: Ja, klopt. Ja, het is net even na 7:30, ja, in de ochtend. Dus ja, nog de hele dag voor ons, lekker.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja. Ik heb heel erg last van een fruitvliegje. Heb jij dat ook met het warme weer, dat allemaal beestjes zijn ineens?
1: Nou ja, het is inderdaad wel van, hé, waar komen jullie nou ineens allemaal vandaan?
0: Ja, precies, weet je dat?
1: Klopt. Dus, maar ja, het is gezellig hier. Vanwege de warmte dan pas je de activiteiten ook wel een beetje aan natuurlijk. Dat snap je, zo is dat. Maar ja, het is fijn om familiebezoek eens eventjes hier naartoe, daar naartoe. Ja, heel fijn.
0: Ja, want de familiebezoek, ja, dan staat het bezoek vooral dan in het teken van familie. Of ga je er dan ook wel op uit en wat dingetjes doen?
1: Ja, we gaan ook wel wat dingetjes doen natuurlijk. Ja, vandaag is ook nog een voetbalwedstrijd, dus die wil ik ook eigenlijk wel graag zien.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en hier is dat dan om 12:00. Dus ja, dat is wel een interessante tijd, goede tijd. Ja. En dan voor de rest, ja, het is ook lekker wat van die, om te zwemmen, wat van die wateractiviteiten voor de kleindochters. En dat zijn toch ook weer wel lekkere dingen. En voor de rest, er zijn wat muziek in het park, ook hier. Dus dat is ook leuk om erbij te zijn en zo. En,
0: gebeurt genoeg, in ieder geval.
1: Gebeurt genoeg, ja, dat wel. Ja.
0: En sowieso in jullie land en politieke situaties en zo.
1: Och,
0: dan denk je dat het iets rustiger wordt en het staakt het vuren.
1: Nee.
0: Toch niet, dus.
1: Ja. Nee, want dan denk je, oh, voor een uur, het is even stil. En dan, het volgende uur, dan beginnen we weer. En dan, ach mensen, dit is,
0: is het bij te houden, überhaupt, eigenlijk?
1: op een gegeven moment dan denk je van, ja, even een dagje niet, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dat snap
1: even
0: ik.
1: Even een dagje niet.
0: Maar krijg je dat ook uitgelegd aan jullie president, even een dagje niet?
1: Want dan is er natuurlijk ook weer een senator, die is dan ook weer plots overleden. En dat was wel een wat zou ik zeggen, die steunde de president nogal. Ja, dus dat zijn ook allemaal weer van die dingen van, ja. Maar ja, goed, weet je, is het vandaag dit, morgen dat, hoor. Ja, we gaan gewoon maar door met ademhalen.
0: Het is altijd jouw instelling, toch? Gewoon ademhalen, komt het vanzelf goed. En wat om ons heen gebeurt, ja,
1: inderdaad,
0: we zien het wel.
1: Ja, we zien het wel, hoor. Ja, zo is het, precies.
0: Ja, precies. Oh,
1: goed. Ja, dus verder weinig. Persoonlijk heerlijk hier. Maar ja, het is, zo is het. Het is een heerlijk familiebezoek.
0: Gelukkig maar, gelukkig. En dan focus je lekker op die familie, zou ik zeggen. Dit is er al ontbeten, of gaat dat nu gebeuren? Is iedereen wakker geworden door dit gesprek?
1: Nee. Ik hoor wel wat activiteiten en zo. Dus ik denk dat dat de meeste mensen toch hier in dit huis toch wel wakker zijn. Ja.
0: Okay, nou, en wakker zijn geworden dan wellicht door dit gesprek goed op te horen. Dus de groetjes, geniet ervan van dat familiebezoek daar in Californië. Ja. En dan spreken we elkaar volgende week uiteraard weer.
1: Goed.
0: Ineke, onze ziel in het buitenland. Tot dan.
1: Ja, dag Zeeland, groetjes.
0: Oh,
1: doei.
0: Tot slot, Cher gaat over 3 seconden zingen, dus daar hebben we geen tijd voor. Ik zet hem even op pauze. Hoeveel gaat het worden dan, Spanje-Frankrijk? Wat denk je?
1: Ik denk 2-1 of zo voor Frankrijk.
0: 2-1 voor Frankrijk. We schrijven hem op. Oké. Okay. Dankjewel, Ineke.
1: Ja. Oké, groetjes. Doei. Dag.

Cher, even I Could Turn Back Time. Ja, ik heb enorm de ruzie met een fruitvlieg die hier rondvliegt. Alsof hij heeft geluisterd naar de Zeeuwse Kamer eerder vandaag over ongedierte en insecten met dat warme weer. Daar blikken we later ook nog eventjes op terug hier in Zeeland komt thuis. Om 17:30 in Zegt U Het Maar hebben we het over bloeddonoren. Want 1 op de 4 Nederlanders die heeft ooit bloed nodig. Maar slechts 3% van de bevolking die doneert. En ook in Zeeland is er een best wel aardig tekort aan bloeddonoren. Honderden nieuwe zijn er nodig. De vraag is, zegt u, maar is eigenlijk heel simpel. Ben jij een bloeddonor? Zeg je ja, zeg je nee? Op zoek naar je mening daarover. Waarom dat dan goed is of waarom jij denkt dat het niet nodig is. Uiteraard ben je uitgenodigd om te bellen zometeen om 17:30. En zegt u het maar op ons WhatsApp-kanaal, wordt er al gereageerd. En als daar het percentage wat ja zegt het ook landelijk te zien zou zijn en in Zeeland, nou, dan zouden we heel erg goed zitten. Want 17% zegt op die stelling ja, 83% nee op dit moment. Praat mee via ons WhatsApp-kanaal en natuurlijk om 17:30. Dus inzicht u het maar.

0: John Legend, PDA, we just don't care. Het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeland moet aantrekkelijker, leefbaarder en duurzamer worden gemaakt. 10 miljoen euro is daarvoor beschikbaar. Volgens Tom Vermeers, hij is directeur van Landschapspark Zwienstreek, moet de hele streek uitgroeien tot de plek waar bewoners en bezoekers het landschap, de geschiedenis en de grensregio opnieuw kunnen ontdekken.
1: Het Landschapspark Zwienstreek is een groter gebied van 45.000 hectare dat zich uitstrekt over het grondgebied van 6 steden en gemeenten. Dus Brugge, Damme, Knokke, Heist maken er deel van uit, maar ook Sint-Lorijns, Maldegem en de gemeente Sluis in Zeeland.
2: Wat maakt het park zo bijzonder?
1: Ja, het park is erkend als landschapspark omwille van de unieke natuurwaarden, omwille van de rijke cultuurhistorie en de grensstreek. Maar er is ook een heel actieve landbouw waar van alles te beleven valt, die ook food levert voor restaurants en voor heel wat huishoudens hier in de streek. Dus die rijkdom die we hier in de streek aanwezig hebben, ja, die was mede de aanleiding voor de erkenning van de streek door de Vlaamse regering als landschapspark. En is ook de sterkte waar we de streek mee op de kaart willen zetten voor bezoekers en voor de eigen inwoners ook hier.
2: Daar hebben jullie pas geleden zo'n 10 miljoen euro subsidie voor gekregen. Waarom hebben jullie die subsidie gekregen?
1: Het is een steun van ruim 5 miljoen euro waarmee we ruim 10 miljoen euro aan kosten kunnen maken voor duurzaam toerisme. Wat inhoudt dat we de recente investeringen in het landschap rond natuur, rond erfgoed, maar ook alles wat er te beleven is, beter kunnen ontsluiten. Dus duurzaam toerisme, het investeren in onthaalpunten, onthaalpoorten, ontsluiten van erfgoedsites, investeringen in musea, maar ook in torennetwerken om het landschap, zoals we het kennen, beter overzichtelijk te tonen aan bezoekers. De schoonheid, maar wat er te beleven is vanuit een kerktoren, toonbaar te maken voor een breed publiek. Eigenlijk.
2: Als we het over onthaalpoorten hebben, waar hebben we het dan over?
1: Onthaalpoorten, zo hebben we er 4 grote in het landschapspark. Dat zijn eigenlijk de punten van waaruit we bezoekers willen oriënteren op de streek, op natuur, op landschap, op het erfgoed, waar in de streek heel veel van te zien is. Maar we hebben ook kleinere onthaalpunten. Dat zijn dan de musea bijvoorbeeld, die mee oriënteren op het erfgoed en op de geschiedenis van de streek.
2: Op welke termijn is er daadwerkelijk straks iets zichtbaar?
1: Dus omdat het om investeringen ook vaak gaat waar we op inzetten, zullen de eerste zaken zichtbaar worden in 28. En alles moet uiteindelijk klaar zijn voor 31 maart 29.
0: Nou, dus Tom Vermeers, directeur van Landschapspark Zwienstreek. Dus over het belang van die financiële impuls voor de streek.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Kwam die nou toch nog ineens opdagen bij de Van Hekken Academy? Jan-Paul van Hekken zelf. Dat zo meteen na vijf hier in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over hittestress, want wij kunnen het warmer hebben, maar dieren die hebben het ook onwijs warm deze dagen. En hoe geven zij dat dan eigenlijk aan? En wat wordt er gedaan om die dieren te beschermen? Het gaat over bloeddonoren, want het is nodig. Duizenden liters bloed, veel bloeddonoren zijn er nodig. Je zegt u het maar, bespreken we het zo meteen ook na 17:30. Of jij een bloeddonor bent, ja of nee. Bezoeken of benieuwd naar jouw verhalen daarachter. Dat allemaal en meer. Zometeen na 17:00 als je blijft luisteren hier naar Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 17:00. Omroep Zeeland.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 5 uur. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 vertragingen gemeld. Op de A16 allebei Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum 6 kilometer, daar 5 minuten. En de A16 Rotterdam naar Breda, maar dan verderop voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer. 6 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
1: Zeeland. Hoe gaan boeren om met de hittestress van dieren? Hoor je zo meer over in Zeeland komt thuis. Was hij er nou wel of niet? Jan-Paul van Hekken bij zijn Van Hekken Academy dagen. Ze worden gezocht en ook met best wel wat spoed honderden bloeddonoren. Zo meteen meer daarover in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, bijna 5 minuten over 5 is het. Ja, die hittestress van dieren, weidedieren dan om te verstaan. Dat krijgt steeds meer aandacht nu de zomers warmer worden. De Partij voor de Dieren en schapenhouder Rem die willen dat de provincie meer doet om voldoende water en schaduw te stimuleren. Maar hoe gaan de boeren daar eigenlijk in de praktijk mee om? Verslaggever Mark van Dam ging langs bij een schapenhouder.
2: We staan in Veren op een weiland. En daar treffen we Remco Breel, schapenhouder, maar ook koeien. We staan in een wei, best een grote wei. Overal zon. En dan zien we hier een hele grote boom en een kuiltje. En daar liggen ze hoor, de schapen. Die hebben het niet warm.
3: Nee, schapen liggen lekker in de schaduw onder de bomen in de wind. En dan proberen ze er eigenlijk een beetje koel te houden.
2: Let u extra op ze met die warme dagen?
3: Ja, je let er wel extra op. Ze hebben hier constant water. En de schaduw die probeer je ze te geven zoveel als je kan. Thuis de koeien die lopen nou in de wei achter de stal. Ze kunnen in de stal, ze kunnen uit de stal. Dan kunnen ze er eigenlijk een beetje bedruipen. Ja, je hebt een koe om wat aan te verdienen, dus je moet er goed voor zorgen.
2: En die schapen hier, ze kiezen zelf en ze kunnen hier ook kiezen. Dat is het mooie natuurlijk, om in de schaduw onder de bomen te gaan liggen. Als die er nou niet was geweest, zijn er dan andere oplossingen?
3: Ja, je kan er een zeil spannen, je kan een kar neerzetten, daar de schapen onder kunnen. En dan kan hier lopen er maar een stuk of 25, 30, dan kan dat. Maar heb jij een weiland met 200, 300 schapen, ja, dan valt het een beetje tegen. En ja, dan is het een, zoeken ze de wind een beetje op en ze gaan op de wind staan. En hij zorgt dat ze niet de dunne vacht hebben, dat ze een beetje dikke vacht hebben die isoleert. Dan kunnen ze de zomerdag ook nog doorkomen.
2: Trace Janssens is hier naartoe gekomen. Partij voor de Dieren heeft een meldpunt, een landelijk meldpunt. En daar zijn in een paar weken al 40 meldingen van Zeeland gedaan.
5: Ja, we hadden in de eerste twee weken van het meldpunt, wat nog niet eens zo heel erg bekend is, maar we hadden in Zeeland al 40 meldingen. Ja.
2: Wat voor meldingen zijn dat?
5: Het zijn meldingen van dieren die in de zon staan in behoorlijk hoge temperaturen. Hè, en natuurlijk ook felle zon. Dus verbrandingsgevaar is er ook. En het betreft vaak dieren die zonder water staan. Dus dat er geen water beschikbaar is voor de dieren om te drinken.
2: Wat willen u dat daaraan gebeurt?
5: Wij willen dat iedereen die dieren houdt goed voor zijn dieren zorgt. En dat is ook wettelijk verplicht trouwens. Dus als je dieren hebt die buiten staan in de wei, zorg dan dat er schaduwplekken zijn en dat de dieren zelf kunnen kiezen wanneer ze eventueel even wel in de zon willen, want dat komt wel eens voor. Maar ze moeten ook de keuze hebben om de schaduw in te gaan. Dus zorg dat er bomen zijn of andere schuilmogelijkheden.
2: En voldoende water.
5: En voldoende water om te drinken. Want ja, een koe die kan wel 150 liter per dag drinken. Dus dat betekent dat er ook continu vers water aangevoerd moet worden. Want het moet ook schoon zijn en gezond zijn.
2: We hebben net met de schapenhouder gesproken en die zegt, ja, natuurlijk zorgen wij goed voor onze dieren, want dat is ons inkomen. Dus ja, wij snappen het niet zo.
5: Ja, dat klinkt heel logisch, maar ik denk dat het soms toch wel overschat wordt wat een dier aan kan. Dus dat er misschien toch onvoldoende rekening gehouden wordt met wat een dier aan kan. Hè. Dus 20, 25 graden, dat gaat nog wel qua buitentemperatuur. Maar als het daar boven komt, zoals nu, dan kan er toch hittestress ontstaan. En dan wordt er toch vaak gezien dat dieren gaan hijgen van de hitte. Ze kunnen hun warmte niet meer kwijt. En als ze dan nou ook nog eens een keer niet voldoende kunnen drinken, ja, dat is echt gevaarlijk.
1: Zorgen over dieren die in de volle zon staan, zonder voldoende water of beschutting, die kunnen dan worden gemeld bij de NVWA. De kinderen die rekenen er eigenlijk niet meer op dat hij zou komen. Maar tijdens de eerste trainingsdagen van de Van Hekken Academy klinkt plotseling gezang langs het veld. Is WK-ganger en Tottenham-speler Jan-Paul van Hekken dan toch aanwezig? Nou, verslaggever Mark Rijk die nam een kijkje op Schouwen-Duiveland.
6: Nou, kwam hij wel of kwam hij niet? Hij kwam dus uiteindelijk wel. Jan-Paul van Hekken stapt de kantine binnen van MZC in Zierikzee. En ja, dan kijkt Jan-Paul, gaat straks meekijken op de training. Maar hij kan ook een paar vragen beantwoorden.
7: Vond je het leuk op het WK?
8: Ja, voor mij was dat heel mooi. Hele mooie stadions en geweldige wedstrijden gespeeld. Helaas iets te vroeg naar huis gegaan, dat wel. Alleen, ik vond het echt geweldig. En ik hoop dat ik nog een keer op een WK mag staan. En ik hoop dat een van jullie misschien daar ook ooit mag staan. Dat zou heel mooi zijn.
6: Jan-Paul van Hekken, ja, je bent nog niet lang klaar met het WK. En dan de Spurs die straks komt. En dan kom je toch nog even langs hier in Zierikzee.
8: Ja, nee, natuurlijk. Academy opgezet met mijn broers en neef en andere mensen die ook helpen. Dus was ik vandaag had ik de tijd. Dus ik zeg, ik kom even langs. En je ziet dat die gasten het allemaal heel leuk vinden. Dus dat geeft natuurlijk heel veel voldoening. Dat is mooi.
6: Hoe bijzonder is dat om dat met je familie zo te starten?
0: Ja, nee, want dat zijn we tegen elkaar om iets terug te doen. Ook, weet je wel, een beetje voor maatschappelijke kant. Omdat natuurlijk merk je zelf ook dat het groot is in Zeeland. En als je dan jonge meisjes en jongens ziet voetballen en die dan ook een soort van dezelfde droom kunnen hebben, want voor mij is het ook zo begonnen, is het natuurlijk mooi om dat zo te doen.
4: David en Ruben, jullie doen mee met de Van Hekken Academy. En dan komt hij ook nog gewoon langs. Wat vind je ervan?
9: Ja, ik vind dat wel tof. Ja, dat je dat doet, ook al heb je het super druk. En dat je toch nog even langskomt.
10: Ja, ik vond het heel leuk. Iedereen had het ook wel een beetje verwacht als je aan deze dag meedoet. En dat hij dan alsnog komt, is het heel leuk. Ook al heeft hij het zo druk.
4: Guus van Hekken, hoe trots ben je nou wanneer hij nou zo hier rondkijkt en iedereen zo ziet voetballen met zo'n Van Hekken Academy shirt dan?
11: Ja, heel trots natuurlijk. Kijk, zeker als je hier om je heen kijkt. 60 van die jonge mannetjes, allemaal enthousiaste kopjes. Shirtje hier ook nog eens mogen rondlopen waar je eigen achternaam op staat. En uiteraard onze achternaam, we doen met de vier broers. Dan maakt dat je ja, extra trots.
4: Waarom zijn jullie nou als vier broers hiermee begonnen?
11: Natuurlijk enorme liefhebbers en hebben een grote passie voor voetbal. Maar dat gaat eigenlijk verder dan voetbal. Dat gaat eigenlijk om sport en bewegen. Dus dat willen we ook echt uit gaan dragen in Zeeland. Daar zijn we ook mee begonnen. Dus de zomer zal nu in het teken staan van echte voetbalactiviteiten. Verschillende voetbalclinics bij voetbalverenigingen. Maar juist ook deze dagen bij MZC. Nou, ze hebben eigenlijk nog vier voetbalkampen waar we twee dagen lang op verenigingen staan. Die aanmelding ook hartstikke hard. Maar daarna willen we juist ook verder op scholen en in de parken, in de wijken. Om daar juist ook de kinderen die wat minder toegang hebben of minder sporten, daar minder aandacht vanuit krijgen van thuis of zelf hebben. Ja, om die juist meer in beweging te krijgen en ook aan sporten te krijgen.
4: Het wordt geen concurrentie van de JVOZ.
11: Het wordt geen concurrentie van de JVOZ. Nee, we gaan zeker niet beginnen met eigen teams en dat soort dingen. We willen alleen maar juist bijdragen aan die ontwikkeling van die spelers. En dat maar veel jongens, net zoals Jan-Paul, mogen doorgaan stromen.
1: Ja, en dat doen ze dan zo ongeveer met de hele familie van Jan-Paul van Hekken. De broers, de neef doen daar dus allemaal druk aan mee. Aan die Van Hekken Academy op Schouwen-Duiveland. Ja.

0: I want Paul and my favorite waste of time. Het is 5:15, je luistert naar Omroep Zeeland. Dus kijken naar het weer, dat doen we vandaag met Sjoe Gernert. Sjoe, de warmste dag van de week lijkt het wel te zijn. 30 graden en meer vandaag gemeten. Is dat ook eigenlijk zo, deze dinsdag de warmste dag?
1: Ja, morgen lijkt het nog een beetje op. Hè. Ongeveer hetzelfde weerpatroon met een beetje sluierbewolking of een enkele stapelwolken. Dat zal het er wel zijn. Het is opnieuw warm vannacht met maximaal van 17 tot 20 graden. En morgen is dan ook weer een matige en bij zee soms vrij krachtige wind. Uit die noordoost tot de noordhoek. Dan heb je ongeveer een status quo met de temperaturen. Hoewel het misschien ietsje minder warm zal worden. Maximaal dan van 25 tot 31 graden. Maar dat is een klein detail. En ook donderdag valt nog wel in dat patroon. Met temperaturen zo in de buurt van die 30 graden. Aan zee rond 25 graden. Wel zal de wind later op die dag wat gaan draaien naar het noorden. Dan komt er wat bewolking. En mogelijk valt dan vrijdagnacht of vrijdag overdag een enkele bui. En die naar noord draaiende wind is dan een teken voor wat koeler of minder warm weer. Met vrijdag een graad of 23 tot 27 graden. En waarschijnlijk in het komende weekend zo middagtemperaturen van 21 tot 25 graden.
0: Oké, dat is een ander beeld. Sjoe Gernert, dankjewel. Eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er op de N57. Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. De A29 Rotterdam richting Berghof-Zoom. Voor de afrit Beierland, 6 kilometer, daar je vertraging een kleine 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 3 kilometer, daar 7 minuten. En diezelfde A16 maar dan van Rotterdam naar Breda, voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer. Daar bijna een half uur is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Het nieuws wat vandaag speelt is dat het rood is. Het ruikt naar ijzer en er zijn letterlijk duizenden liters van nodig. Bloed voor operaties, kankerbehandelingen en ook spoedsituaties. En ook in Zeeland is er een tekort aan honderden donoren. In het bijzonder door een toenemende vraag aan bloedplasma, een deel van het bloed. Door het verslag van Marieke Kerklaan vanuit de bloedbank in Goes.
2: Een groot wit apparaat met links een knop met een blauwe streep erop. Die staat op dit moment stil. En rechts een knop met een rode streep erop. Die draait op dit moment naar rechts. En daar zie je dus ook het slangetje wat daar doorheen loopt. Zie je bewegen. Daar loopt het bloed doorheen. En waar het eigenlijk om gaat is als je dat slangetje dus helemaal volgt. Om de gele substantie die in de plasma collection bag terechtkomt. Dat is dus het bloedplasma. En het bloed wat ik hier zie bewegen door de slangen hoort natuurlijk bij iemand. Kunt u zich even voorstellen?
3: Ja, ik ben Kees Marinissen uit Middelburg.
2: U bent bloeddonor?
3: Klopt.
2: Hoe lang bent u dat al?
3: Ik heb het proberen terug te... Het moet tussen de 25 en 30 jaar zijn.
2: Dat is al een hele tijd.
3: Zeker, zeker.
2: Hoe bent u daar ooit bijgekomen om dat te gaan doen?
3: Toen woonde ik nog in Spijkenisse en toen reed ik langs de bloedafnamepunt. En ik had het al heel vaak bedacht van het zou moeten kunnen. Het is een heel goed idee. En ja, toen heb ik het maar gelijk gedaan. Ben ik gelijk naar binnen gegaan en is het begonnen.
2: En wat vindt u er zo mooi aan om te doneren?
3: Het kost eigenlijk geen moeite. En ik heb er gelukkig geen last van. En ja, er kan zoveel goeds mee gedaan worden als je de verhalen hoort van de mensen die er profijt van hebben, die het echt nodig hebben. Dan is het een kleine moeite om het te doen, denk ik dan maar zo.
2: Hoe vaak bent u hier in Goes te vinden?
3: Gemiddeld 1 keer in de 2 tot 3 weken.
2: Dat is behoorlijk wat.
3: Klopt, klopt.
2: En heeft u enig idee hoeveel liters bloed u gedoneerd heeft in al die jaren?
3: Nou, dan kan je zelf vragen of je het rekensommetje wilt maken. Bijna 339 keer nu.
2: 339 keer?
3: Ja.
2: Nu is de bloedbank op zoek naar nieuwe donoren. Hè? Wat zou u tegen mensen willen zeggen die het overwegen?
3: Wat je net al zegt, het prikken is een ding. Ik heb al collega's proberen zover te krijgen, maar ik kreeg ze niet mee. Want ik ben bang voor een naald of dat soort verhaal. Maar ik kan uit de ondervinding vertellen dat het helemaal niet zo eng is als dat het misschien lijkt. En zoals ik zeg, het kost mij geen moeite. Met plasma kun je zelf de afspraak inplannen. Dus je kan het inplannen wanneer je het zelf het beste uitkomt. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon en neem die stap een keer, dan weet je vanzelf of het wel of niet een idee is.
0: Ja, en ben jij een bloeddonor? Benieuwd naar je reactie daarop. Zometeen in Zichtbaar praten we erover verder. Het verhaal hoorde je dus van Kees Marinissen, die bloedplasma doneert.

0: Imagine Dragons on top of the world. En op Zeeland. En zomerse temperaturen. Als je een beetje tegen kunt, dan is het hartstikke aangenaam. Dan kun je lekker barbecuen, dan gooi je de ramen open. Maar voor insecten en ongedierte is het pas echt feest. Want te pas en te oppas komen ze je woning in. Wat kun je daar nou eigenlijk tegen doen? Nou, ongediertebestrijder Rudy Marunissen uit Vlissingen, die was de gast in de Zeeuwse Kamer en hij heeft tips bij de bestrijding en ziet dan vaak dat mensen toch dezelfde fouten maken.
1: Het is ook logisch hoor, dat wanneer je bijvoorbeeld mieren in huis hebt of dat soort dingen, dat mensen dat zelf gaan doen. Maar vaak doen ze met de verkeerde gedachtes. Dan kom ik op adres, daar staan er al 20 van die mierenlokdozen. Nou, het staat er al op. Een lokdoos, die moet er buiten geplaatst worden en niet binnen. Die zijn gemaakt van plastic en van blik, zodat dat ze buiten kunnen staan. Anders had die leverancier ze wel van karton gemaakt.
0: Ja.
1: En dan zetten ze dat binnen, dan wordt het alleen maar drukker. Buiten zetten. En poeders die ze gebruiken, dat gooien ze erop. Daar ben ik een tegenstander van. Want de kindjes die in de tuin lopen, bij het zwembadje, en er staat veel wind.
0: De poeder gaat waaien
1: en dan krijgen die kinderen ook binnen. En daar moeten mensen goed op letten. En wat ik net heb verteld, die koningin zit 80 centimeter diep. Dus dan eerst water laten lopen, zodat de grond nat is. Dat het opneemt. En je poeder mengen met water. Of poeder erop en dan met water naar beneden laten lopen. Want het water neemt de poeder mee de nesten in. Ja. Het water verdampt en dan zit het middel in het nest waar het ook hoort en niet erop.
0: Nee, precies.
1: Want die mieren, het helpt. Ja, die mieren die er bovenop lopen, die zijn dood. Maar daar beneden is het feest.
0: Ja.
1: Dus de poeders naar beneden, mensen. Want ik vind het soms, dan zie je heel zo'n tuin helemaal wit. Maar die bestrijdingsmiddelen die verkocht worden, particulier, die zijn net zo schadelijk als die wij gebruiken. Lees goed het etiket. Wat staat daarop? Wat je ermee moet doen? Want ik snap wel die frustratie. Ik ga wel 4 van die bussen halen. Kijk, bestrijdingsmiddelen is er genoeg. Maar je moet het op de juiste wijze gebruiken en op de juiste plek er naartoe brengen.
0: Ja, veel tips dus om die ongediertes te bestrijden vanwege die warmte. Wil je nou meer tips lezen, moet je even op onze site kijken en ook in de app van Omroep Zeeland. Doe er je voordeel dan mee in de zomer.

0: Ilse de Lange hoor je alleen hier bij Omroep Zeeland. Dat is het mooie van dit liedje. Something Good. Het is bijna 5:30. Zometeen in Zegt U Het Maar hebben we het over bloeddonoren. Want er zijn er nog hartstikke veel nodig in Nederland. Maar ook in Zeeland. Honderden zijn er zelfs nodig. Ben jij een bloeddonor? Je kunt reageren zometeen. En benieuwd naar je ervaringen en een mening daarover. Uiteraard zometeen dus in Zegt U Het Maar. Stefan Dane die is er zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat eerste nieuws dat krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag Michiel. De bloedbank zoekt 100 nieuwe bloeddonoren uit Zeeland. Ze zijn vooral nodig om te zorgen dat er genoeg bloedplasma is. En daar worden dan weer plasmamedicijnen van gemaakt. U hoort Merlijn van Hasselt van de bloedbank.
7: Patiënten die medicatie krijgen, leven langer, hebben dus meer van die geneesmiddelen nodig. Er worden steeds meer mensen vroeger in een ziekteproces gediagnosticeerd. Dus we zien die vraag, wereldwijd overigens, stijgen. En best hard ook.
6: In Zeeland kan bloed worden gegeven in Terneuzen, Vlissingen en Goes. Alleen in Goes kan ook plasma worden gedoneerd. Op de A58 is vanmiddag een bootje van een trailer gevallen. Dat gebeurde tussen Middelburg en Vlissingen. De snelweg werd daardoor een tijdje afgesloten, meldt HV Zeeland. Met behulp van andere weggebruikers werd het verkeer even stilgelegd en werd het bootje de berm ingetrokken. Een bergingsbedrijf heeft het bootje weggehaald. En de gemeente Veren heeft laten weten af te wijken van de Zeeuwse lijn rond het vuurwerkverbod. De Zeeuwse gemeenten hebben besloten geen ontheffingen te geven aan verenigingen of stichtingen. Ze willen 1 duidelijke lijn in de hele provincie. En de gemeenten zeggen ook dat er niet genoeg mensen zijn om toezicht te houden als er wel ontheffingen worden verleend. Veren zegt aanvragen nu niet op voorhand af te wijzen. Filmmaker Dick Maas en acteur Huub Stapel krijgen allebei een oeuvreprijs tijdens filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Het duo werkte al meer dan 40 jaar samen aan films zoals The Lift, Vlodder en Amsterdam. De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 12 september. Vorig jaar kreeg actrice Monique van de Ven de Career Achievement Award. Het weer in Zeeland. Het blijft zonnig en met temperaturen rond 30 graden warmer dan gisteren. Ook morgen zonnig. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan 25 tot 31 graden. Vanaf vrijdag minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Daar vertraging gemeld. Op de N57 onder andere Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 7 kilometer, een kwartier. Kapotte auto staat daar en de linkerrijstrook is dicht. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug. 12 kilometer, bijna 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht, er is een ongeluk gebeurd. A17, Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de N640 tussen Etten-Leur en Oudenbosch, die is in beide richtingen afgesloten door een hevige brand. Hou daar ook rekening dus met vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag. 3 minuten over 6:30. Het is tijd zo voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Ja, als je die cijfers ziet, dan schrik je best wel. 1 op de 4 Nederlanders die heeft ooit bloed nodig. Slechts 3% van de bevolking die doneert bloed. Nou, in Zeeland is er dus een tekort aan bloeddonoren. Honderden nieuwe zijn er nodig om bloed en bloedplasma dus te leveren bij operaties, kankerbehandelingen, spoedsituaties en voor levensreddende medicijnen. Praat mee, inzegt u het maar. Je kunt bellen 0118-499-999. Ben jij bloeddonor? Waarom ben je dat wel? Waarom ben je dat niet? Waarom vind je het zo belangrijk om te doen? Wat zijn je ervaringen ermee? Deel dat vooral, inzegt u het maar. Ik hoop zo van je te horen. 0118-499-999.

0: Bruno Mars en Risk It All bij Omroep Zeeland. Het is dinsdagmiddag, het is tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Daarin gaat het vandaag over bloeddonoren, want ze zijn nodig, meer dan ooit. Want er is een flink tekort nog steeds. Slechts 3% van de bevolking is op dit moment bloeddonor. En wij delen vandaag het verhaal van Kees Marinussen, 65 uit Middelburg. En hij doet dat al ruim 25 jaar. Ja, benieuwd naar jouw mening. Doe je het? Doe je het nog niet? Waarom doe je het wel en waarom doe je het niet? Wat zijn je ervaringen ermee? Of heb je er iets op aan te merken? Of wil je iets van vinden? Meld jezelf vooral door te bellen 0118-499-999. Starten in Middelburg bij Marijke. Marijke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij een bloeddonor?
1: Op het moment ben ik helemaal niks meer. Ik was bloeddonor en plasmadonor.
0: Oh, oké, dus je was het allebei?
1: Ja, eerst ik moet het zo zeggen, eerst bloeddonor en later ben ik plasmadonor geworden.
0: Ja, want dat plasma, dat blijkt eigenlijk heel belangrijk ook te zijn. Hè? Hoorde jij daar dan ook later van dat je dacht, oh, dat is ook heel belangrijk, dus dat ga ik ook doen?
1: Ja, je moet daar een bepaalde bloedgroep voor hebben. Dan ben ik het vergeten. Maar voor bloedgroepen is dat AB of zo. Je moet een aparte bloedgroep daarvoor hebben om plasma te kunnen geven. En toen ze dat zeiden, van je kan ook plasma geven, toen ben ik overgestapt naar plasmadonor.
0: Ja, precies. Oké. En maar je zegt, dat deed ik. Dus niet meer?
1: Nee. En dat komt eigenlijk vanwege de locatie. Want ik vind Goes vanuit Middelburg is toch 25 kilometer heen en 25 kilometer terug. Mm-hmm. Vind ik te ver. Vind ik toch een afstand. Ja. Dus vandaar, toen ben ik gestopt.
0: Ja. Nou zijn er ook mobiele plekken, hè? In Terneuzen en in Vlissingen doen ze het ook een paar keer per jaar.
1: Oh, oké, dat wist ik. Ik ben nog wel eventjes in Goes, of in Vlissingen heb ik het ook nog gedaan. Toen stonden ze bij het, of toen was de locatie bij het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Maar dan gingen ze daarmee stoppen. En ik heb nu begrepen dat het, de locatie nu alleen Goes is. Maar dus ja, dat het is ook in Vlissingen.
0: Ja, de Goes is inderdaad de enige de vaste locatie die er is. In totaal in heel Zeeland zijn er maar 3 plekken trouwens. Vlissingen is op 10 augustus en 16 oktober. Dan doen ze dat nog op de sportweg. Dan hebben ze daar van zo'n queen zo'n punt waar je dat zou kunnen doen.
1: Oh ja, ja. Ja.
0: Maar als u dat dan hoort, zou u dan zeggen, nou, dan is het weer te overwegen waard om misschien te doen?
1: Ja, als dat in Vlissingen kan, zou ik dat wel kunnen overwegen.
0: Ja, ja omdat ze er best wel wat nodig hebben. Hè. Alleen in Zeeland zijn er al 700 nodig. 150 hebben zich nu gemeld. Dus er zijn nog bijna 550 zijn er nodig.
1: Zo. En dat is specifiek voor de plasmadonor? Of is dat ook voor de bloeddonors?
0: Nou, plasma is inderdaad wel erg gewenst. Inderdaad, bloed sowieso, wat ik begrijp. Inderdaad, maar de plasma, absoluut. Ja.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Nee, dan is dat
0: wel
1: het overwegen waard.
0: Nou,
1: ja,
0: okay. Dank in ieder geval om die mening eventjes te delen. Dat was dus in ieder geval bloeddonor. En nu dan eventjes de vraag of dat nog mogelijk is in Vlissingen. Dank eventjes om te reageren, Marijke. In Zegt U Maar. Fijne avond.
1: Ja, dank u. Hetzelfde.
0: Bedankt, hè. Dag.
1: Ja, hoor, dag.
0: En om dan nog eventjes helemaal compleet te zijn. In Goes kan dat dus van maandag tot en met vrijdag bloed doneren. Vlissingen kan het op 2 momenten, zie ik. 10 augustus van 12:30 tot 8 en 16 oktober dan weer van 8 tot 3:30. En in Terneuzen zijn er dan ook nog 3 data. Dat kunnen we allemaal vinden bij de Sanquin Bloedbank online. Maar goed, Marijke was donor, nu niet meer. Wat is jouw mening daarover? Hoe kijk jij hier naar? Ik ben benieuwd. Laat het weten. 0118-499-999. Ik zie een reactie van Irene op de app. Ze zegt, ik kan alleen zeggen dat wij goede ervaringen hadden in Goes. En je hebt ook goed controle over je gezondheid. Dus werd ik ook uitgeschreven, want het vergt te veel van mijn lichaam.

0: Mijn man die had O negatief. Zijn bloed hadden ze hard nodig. Ik had A positief, dat komt veel voor. Irene, dankjewel voor jouw mening. Nu door naar Middelburg, naar mevrouw Dingemans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bent u eigen bloeddonor?
1: Ja, ik ben al meer dan 25 jaar bloeddonor.
0: Oh, kijk eens. En waarom ooit die keuze gemaakt om dat te doen?
1: Mijn moeder had in de tijd acute leukemie. En toen moesten we geregeld bloed hebben. En toen dacht ik van, hé, dan ga ik er ook mee beginnen.
0: Ja.
1: Om bloed te geven.
0: Maar dan,
1: gekomen.
0: Maar dan niet na een jaar gedacht, ik doe dit eventjes, het is goed geweest. Dat al 25 jaar, zegt u.
1: Ja, inderdaad. En toen mocht ik het tot mijn 70ste. Want toen was die leeftijd daar, je 70ste mocht je dat doen. En toen een paar maanden daarna, toen las ik in de krant, mama je toch je 80ste.
0: Oh.
1: Dus nou mag ik nog een jaar.
0: Oké. En dan is het wel goed geweest, denkt u?
1: Nou, ik zou het best langer kunnen, want ik voel me eigenlijk altijd heel goed. En,
0: ja, wat vraag me dan af? Vergt het niet enorm veel van je lichaam? Dat hoor je dus ook van sommigen, zoals bijvoorbeeld net dat appje inderdaad. Sommige mensen hebben er last van.
1: Ik heb er helemaal geen last van. Echt niet.
0: Nee.
1: Ik vind het is een soortje controle voor jezelf. En je helpt een ander ermee.
0: Ja, want die controle voor jezelf, ze kijken dan inderdaad of je bloed goed is en geschikt dan dus daarna.
1: Ja, je moet een hele vragenlijst invullen en dan wordt je bloeddruk gemeten en je HB-gehalte wordt nagekeken.
0: Ja.
1: En dan moet je 7,8 hebben en dan als dat minder is, dan mag je niet geven.
0: Oké, maar dus inderdaad, naast dat je een ander helpt, jezelf dus ook eventjes door een kleine check te geven eigenlijk.
1: Ja. En daarbij ben ik ook nog vrijwilliger bij de bloedbank.
0: Oh, kijk.
1: Want wat ik net hoorde over die plasma, dat is nu niet meer in Vlissingen. Dan moet je voor naar Goes.
0: Oké, die plasma inderdaad in Goes. Okay.
1: Ja, want we staan dus een paar keer in een jaar met zo'n grote wagen hier zo bij het zwembad.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze geen plasma afnemen. Dan moet je voor naar Goes.
0: Oké. Toch zijn er nog 700 nieuwe donoren nodig, alleen in Zeeland al. Dat is best een flink aantal, hè?
1: Ja, zeker. En ik heb zelf ook O negatief, dus ik kan voor iedereen is dat beschikbaar.
0: Kijk, van alle markten thuis dan inderdaad. Ja, dat scheelt dan inderdaad. Ja, dat is waar. Maar goed, u zegt eigenlijk doe het vooral, want je helpt jezelf, maar dus ook anderen ermee.
1: Ja, vind ik zelf wel.
0: Ja. Dank om die reactie eventjes te delen en ook die goede kanten er dan van te belichten. Dankjewel mevrouw Dingemans vanuit Middelburg.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: En een fijne avond. Ja. Dag hè.
1: Ja.
0: Kwart voor zes is het. We zijn bezig met Zegt U Het Maar. Het gaat over bloeddonoren. Jeanette die zegt, ik ben vroeger bloeddonor geweest. In april had ik zelf ook nogal wat bloed nodig. Dan ben je heel blij dat het er is. Ik kan me voorstellen inderdaad. Dat is het kanaal van Omroep Zeeland. Daar ook de vraag, ben jij bloeddonor? Ja of nee? Tot nu toe zegt daar 17% dat hij of zij het is. En 83% niet. Als we aan die aantallen zouden zitten, Zeeland breed, dan zouden we er heel ruim in zitten. Maar dat is niet het geval. Ze zijn nog nodig. Honderden zelfs. We gaan naar meneer Feitel in Wemeldingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ja, ik ben al van mijn 18e doe ik bloed geven en ik ben later ben ik plasma en ik ben nu 74, dus die doet al een poosje.
0: Ik ben normaal gesproken heel snel met hoofdrekenen, 18, 74, dus dat is al bijna 50 jaar, of langer dan al?
2: Ja, langer.
0: Wauw. Ja. Waarom dan ooit die keuze gemaakt om dat te gaan doen?
2: Nou, dat was bij ons vroeger normaal. Dan was je weer die 18, dan moest je 18 zijn. En dan weer die 18, dan hing je helemaal mee met de rest. En de hele familie hing.
0: Ja, en er was eigenlijk geen maar.
2: Nee, dat was gewoon.
0: Ja, dus dat deed je gewoon inderdaad. Ja.
2: Maar toen was dat nog maar één keer op een jaar. En dat is later twee keer, want het was eigenlijk dorp nog.
0: Mm-hmm.
2: En toen later is het naar Goes gegaan. En toen ben ik ook plasma gegeven.
0: Ja. Ja.
2: En gewoon, ik maak elke 4 weken een afspraak. En dan, het is gewoon, bij mij is het gewoon om dat te doen.
0: Ja, wat hoe vaak per jaar mag je het doen eigenlijk?
2: Je mag om de 3 weken mag je. plasma. Maar ik doe het om de 4 weken naar nu, om de 6 weken nog maar. Maar okay. Ben je een beetje laag, was dan meer tijd om te herstellen. Dus dan doe ik ook 1 keer in de 6 weken.
0: Heeft u dat ooit eens uitgerekend, van meer dan 50 jaar bloed doneren, hoeveel u dan gegeven heeft?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar dan moeten miljoenen liters zijn, toch wel?
2: Nee. Maar dat natuurlijk het eerste jaar mocht je maar 1 keer per jaar.
0: Oh ja, ja, oké, dan is het andere rekensommetje.
2: Pas later is dat overgegaan, dan mocht je 2 keer en dan nog eens 3 keer. Maar ik geloof een man in nu 4 keer per jaar bloed mogen geven.
0: Oké, ja.
2: En plasma mag je hem de 3 weken.
0: Ja, ja. Hoe luistert u dan naar dat tekort dat er nog ruim 700 donoren alleen in Zeeland al nodig zijn?
2: Dat vind ik heel jammer. Dat vind ik heel jammer dat er niet meer mensen het opgeven. Want het is stel niks voor. Je gaat alleen, je krijgt koffie of thee of soepje, een koekje erbij of een broodje. Dus het is, je ligt er op die plasma ongeveer en je bent er uur mee bezig.
0: Oké, dus een uurtje in die zoveel weken en je kunt er anderen mee helpen dus?
2: Ja.
0: Dank om dat eventjes te delen. Wat goed dat u dat al ruim 50 jaar doet, meneer Feitel vanuit Wemeldingen. Dank voor bellen eventjes.
2: Ja,
0: een fijne avond. Dag. Naar Kamperland, meneer Geelhoed, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Bent u bloeddonor?
3: Nou, mag niet meer.
0: Want
3: ik
0: u bent
3: bij mijn 70ste al uitgerangeerd. Dat dan hebben ze het later opgetrokken naar 75, maar toen kon ik niet meer aanschuiven.
0: Oh, oké. Maar u heeft het dus wel gedaan.
3: Dat heeft een hele lange traditie. Vroeger kwamen ze met de afnamebus van het Rode Kruis. En daar was dan een hele organisatie bij. En dan waren wij als EHBO-vrijwilligers bij betrokken. En dan gingen we op Noord-Beveland van dorp naar dorp. 1 keer per jaar bij Tourbeurt.
0: Maar dat is wel een handige methode natuurlijk.
3: En tot dat, nou ja, dat werd te kostbaar. Toen hebben ze de vaste afnameplekken opgericht in Vlissingen en vooral in Goes.
0: Ja.
3: Dus toen... Ja, ik deed het ook altijd. Ik deed altijd mee. En ik werd al in mijn diensttijd opgeroepen. Van dan moet iemand snel dat bloed geven. En dan was je in de buurt.
0: Ja, precies.
3: En dan kreeg je koffie met je cognac.
0: Kijk, dat waren andere tijden. Ja, dat geloof ik dat het gezellig werd.
3: En een extra eten en een biefstuk. Dat zat er allemaal,
0: ook nog.
3: Allemaal bij. En nog een extra vrijdag.
0: Wat een feestdag was dat dan, zeg?
3: Ja, joh. Waarom zou ik het niet doen? Dat kost gewoon geen moeite.
0: Nee, het levert veel plezier op. Maar nu lees ik dan ook weer een berichtje inderdaad. De locatie voor bloeddonatie, dat wel een probleem is. Wat vroeger, bijvoorbeeld hier Annie, die zegt 2 maal kon er per jaar op het dorp in Westkapelle. Toen werd het Middelburg, nu is dat Goes. Afstand parkeren, de tijd die je ermee kwijt bent. Het wordt niet makkelijk gemaakt.
3: Ja, voor mij was het een lange traditie. En ik heb het altijd... 1 à 2 keer per jaar als het een beetje past. Maar er mag geen plasma, want dat was met veel gedoe vanwege mijn werk.
0: Ja.
3: Dus ik moest mijn eigen tijd een keer in kunnen vullen en dan ging ik gewoon bloed geven.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: En dat was een feestje met biefstuk. Ik hoor het allemaal.
3: Ja, dat was dan in mijn diensttijd, maar later niet meer natuurlijk.
0: Nee. Nou goed, dank eventjes om het verhaal te delen, meneer Geelhoed.
3: Oké.
0: Fijne avond, dag. We naar de auto van meneer De Blok, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
4: Ja, ik ben ook bloeddonor eigenlijk vanaf mijn 25ste ongeveer.
0: Okay.
4: Tijdens de opleiding op de Hoge Zeeuwenschool.
0: Ja.
4: Woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen in Hulst. Alleen Sankin maakt het ons steeds moeilijker om actief deel te nemen als bloeddonor.
0: Ja, wat komt voorheen toch wel in Hulst, begreep ik?
4: Ja, het kon wel in Hulst. Nu is het Terneuzen geworden en het is... gewoon heel erg moeilijk om een agenda in te plannen in Terneuzen. Want binnen de kortst mogelijke tijd is de agenda op alle interessante tijden volgeboekt.
0: Ja.
4: Ik heb hier ook al een keer met Sankin zelf over gesproken. Ja, de kosten zijn te veel. Maar ja, anderzijds hebben ze gewoon heel veel nieuwe donoren nodig. Dus het is een beetje tegenstrijdig.
0: Ja, welke keuze maak je dan inderdaad? Want het kost heel veel moeite, maar de moeite die je ermee doet, kan het weer levens redden natuurlijk.
4: Ja, nou ja, goed. Ik heb het tot nu toe eigenlijk steeds geprobeerd, maar ik heb nu de laatste 2 keer gewoon en ik niet kunnen gaan, omdat de agenda volgeboekt is.
0: Ja. Oh, maar dat is wel een lastig probleem. Ja.
4: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
4: Ik zou het heel graag doen. Maar het moet wel op een normale manier mogelijk blijven voor de donoren.
0: Ja, precies. Ja. En dat ontbreekt dan nu. Hoe lang geleden is het dat u het voor het laatst gedaan heeft?
4: Ik denk het begin dit jaar.
0: Oké. Okay. Okay. Ja, ja, want dat wordt ook nog gezegd. Want dat had ik eerder vandaag nog eventjes gevraagd. En ook als je in de buurt ergens anders van bent. Dus stel je werkt ergens anders bijvoorbeeld. In de buurt van Breda of Rotterdam. Of ergens anders waar dat ook zou kunnen. Kun je het daar ook gewoon doneren. Maar ik kan me voorstellen inderdaad vanuit heel Zeeuws-Vlaanderen. Waar je het dan gaat doen. Ja, dan zit je toch al vrij snel richting Terneuzen te denken natuurlijk.
4: Ja, inderdaad. Dat is correct.
0: Ja. Lastig, maar dank eventjes om dat stukje ook te benoemen. Meneer de Blok, dank voor bellen.
4: Ja, graag.
0: En een fijne avond. Dag.
4: Fijne avond.
0: Nog even naar Oosterland. Meneer Van der Maas, goedemiddag.
5: Goedemiddag, ben Jan.
0: Zegt u het maar.
5: Ik had vroeger ook wel het bloed gegeven. En ja, jaren na dat het daar. En op een gegeven moment hing het niet meer. Want toen moest ik vier keer meer de koppen roepen. En op de deur je HB te laag. En ja. nog een keer en toen is dat gestopt.
0: Okay.
5: Maar het leger ook nog wel een mooi verhaal. Want ja, dat was. Ik deed er ook bloed geven en daar kreeg een vriend nog van.
0: Ja, dat zei meneer de Blok ook inderdaad. Nee. Of meneer Geelhoed inderdaad.
5: Een vrije dag. En dat is natuurlijk leuk. En toen was ik het hier ondeugend geweest. Ik ben al mijn vrienden daar overgenomen. En toen moest ik bij die redmeester komen en ja, dat is wel fijn. Al mijn vrije dagen waren. En toen moesten we de andere weken bloed geven. Ja. En ik kon natuurlijk niet, want ik had het 2 weken geleden maar daar.
0: Ja, precies. Ja.
5: Hier van die maat van mij, die zei, man, dan verscheur je toch dat ding en dan ga je bloed geven, kreeg mijn vrienden af. Maar dan was er een van die neefs van mij, die trouwde toen op dat moment.
0: Ja.
5: En toen wou hij al graag naartoe, vrijdag, weet je niet.
0: Ja.
5: Dus hoe dat ding verscheurd. Oh meneer, je hebt nog nooit bloed gegeven. Nee, dat nog nooit. Nee, Oké. Leuk, hij komt. En vrijdag, geweldig. Vond ik. Het was niet goed, maar... En daar wil ik nu maar mee zeggen dat je eigenlijk niet moet belonen om iets te... Want ik lees wel eens een keer dat ze sommige mazen een nier verkopen of zo. En dat het hartstikke verkeerd dat beloond wordt voor iets wat dat uit je lief komt.
0: Ja, nee, er zit wat in. Hoe luistert u net naar meneer de Blok die zegt... het is helemaal niet meer zo makkelijk om dat bloed te geven... omdat die de plekken steeds minder worden waar je dat kunt doen. Die tijden die zitten zo vol eigenlijk. Het wordt steeds lastiger gemaakt eigenlijk om bloed te doneren.
5: Ja, hartstikke verkeerd. Het had ook nog jaren neer in Zierikzee. En dan kwam je daar en dan moest je vragen... liefst even van hier tot Tokio... En dan heb je dit niet gedaan, heb je dat niet gedaan. En dan was het daar eigenlijk helemaal een ding. Man. En toen op deur was ik daar buiten. Maar het ging niet meer op, want ik zat ook onder de 8,3. En je ging niet meer.
0: Nee, precies. Nee.
5: Dus het was klaar. Ja. En toen wil ik nog even een berichtje hier iets zeggen. Maar ja, je kan tegenwoordig zeker enkel over nu, vanavond, over de bloeddonor praat ook niet.
0: Maar ik ben toch. Nu maakt u me zo nieuwsgierig, nu ben ik toch nog heel veel benieuwd.
5: Nou, ik zit erna te lezen dat ze nog kindjes opereren van 24 weken.
0: Oh.
5: En dat ben levende kindjes. Daar wordt over nagedacht. Van 22 tot 24 weken doen ze aborteren. Een pilot noemen ze dat. Pilot.
0: Ja.
5: En die kindjes die worden aborteerd. En bij levende kinderen.
0: Mm.
5: En ze worden gewoon, weet je, doorgemaakt. Afgelopen. Vermoord. Dat wil ik maar even zeggen, dat er nergens naar ligt. Huiveringwekkend in Nederland.
0: Oké, nou dank eventjes om dat ook te delen. En dank voor die mening over de bloeddonatie. Meneer Van der Maas, fijne avond. Even kijken naar de appjes die binnenkomen. Zo zegt Peter, doneren gewoon verplicht als er onvoldoende vrijwilligers zijn. En Ika die zegt, zelfs het laboratorium prikt mij met mini-naalden. Ik heb een jaar lang geprobeerd om dat te doneren, maar het lukte niet, want mijn aderen die zijn te klein. Goed, we zitten er doorheen door de tijd. Zegt u het maar, is er morgen weer nieuwe editie. Je mening is uiteraard welkom. Iets na 6:30 dan.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is eigenlijk vrij eenvoudig.
10: Oh, dat is de verkeerde. Dit is hem wel. Goedemiddag, of goede avond inmiddels. 6 uur is het geweest. Omroep Zeeland met nog 1 vertraging gemeld. De A16 Rotterdam naar Breda. Voor de Moerdijkbrug file van 12 kilometer. Je extra reistijd daar zo'n 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. De weg is daar inmiddels weer vrij.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
25: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
28: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
29: Hoppa!
28: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: Drie sterren slot.
28: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
30: Omroep Zeeland.
10: Deze hele zomer volgt onze sportredactie allerlei sportfotografen. Zo ook Judith Keimel. En haar verhaal hoor je zo in Zeeland komt thuis. Goedemorgen, Zeeland is on tour deze zomer. Er werden vanochtend koeien gemolken. En van koeien naar schapen. Caroline Schaap is onze ziel van de dag. Haar verhaal hoor je zo meteen iets voor 7:15. Je dinsdagavond is begonnen met Omroep Zeeland. Goed dat je luistert met muziek van de Traveling Wilburys en Handle With Care.

0: Handle with care, you're the traveling Wilburys bij Omroep Zeeland. Deze zomer zet de sportredactie van Omroep Zeeland 8 sportfotografen in het zonnetje. Deze week de 5e persoon, Judith Keimel uit Veren. In gesprek met verslaggever Mark Samsel vertelt ze hoe ze is begonnen met de sportfotografie.
1: Ik ben op een gegeven moment een beetje met fotografie aan de slag gegaan en heb toen wat dingen, basisdingen geleerd over hoe een camera werkt. En toen kwam ik er eigenlijk al vrij snel achter dat ik het niet zo leuk vind om zelf te regisseren wat er op een foto moet. Dus gezinnen en portretten en kinderen en zo. Dat sprak me wat minder aan, omdat ik dat best ingewikkeld vind. En ik hield eigenlijk altijd al heel erg van sport, vooral om te volgen. En het leuke van sport is dat zichzelf vertelt en dat je niks hoeft te regisseren. En zodoende ben ik dat eigenlijk gaan fotograferen. En dat vind ik eigenlijk het leuke daaraan. Dat de sport, ja, die vindt wel plaats. Dat gebeurt wel. En ja, het enige wat je moet doen, gechargeerd hè, is op het goede moment de goede foto nemen.
2: Volgens mij ga je binnenkort naar de Tour de France zelfs, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik probeer eigenlijk ieder jaar wel een keer naar een grote ronde te gaan. En dat is eigenlijk ontstaan toen Tom Dumoulin de Giro won. Dat vond ik zo uniek dat ik dacht, ja, als dat gebeurt, als een Nederlander een grote ronde gaat winnen, dan wil ik daarbij zijn. Dus toen ben ik eigenlijk heel spontaan naar Milaan toen gegaan. Toen fotografeerde ik nog niet eens, maar dat is wel eigenlijk er toen ingebleven, eigenlijk met uitzondering van de coronajaren, dat ik ieder jaar probeer ik wel een tripje naar een grote ronde te maken. Vaak gecombineerd dan met een bezoek aan een stad. En ik ben eigenlijk stiekem dit jaar al bij de Giro geweest. Maar het deed nu zich toevallig zo voor dat ik ook nog naar de laatste etappe in Parijs ga.
2: Heb je enig idee bij hoeveel evenementen je in totaal wel niet bent geweest en hoeveel foto's er wel niet gemaakt zijn dan?
1: Nee, geen idee. Ik wil ook eigenlijk nog wel eens wat beter gaan archiveren. Want ik heb echt wel duizenden foto's. Als ik als ik bij het ringrijden bijvoorbeeld ben. En dan soms ben ik maar een uur of twee uur. Ja, dan kom je gewoon sowieso met een paar honderd foto's kom je dan al thuis. Dus dat gaat eigenlijk wel heel, dat loopt heel snel op. Het lijkt me heel tof om de kustmarathon misschien een keer te fotograferen. Ik ben zelf hardloper. En dus dan, niet op dat niveau dat ik al een kustmarathon kan lopen. Maar kan me misschien wel een beetje verplaatsen in die sporters. Dus dat lijkt me wel tof om eens te gaan proberen.
0: Nou, wie weet dan in de toekomst voor Judith Keimel, sportfotograaf. En haar werk zie je dan weer op omroepzeelandsport.nl.

0: Alex Warren hoorde je Fever Dream, 6:15 op een warme zomerse dag. Sjoe Gernaert, is dit eigenlijk de warmste dag van de week?
1: Ja, morgen lijkt het nog een beetje op. Hè. Ongeveer hetzelfde weerpatroon met een beetje sluierbewolking of een enkele stapelwolken. Dat zal het er wel zijn. Het is opnieuw warm vannacht met max minima van 17 tot 20 graden. En morgen is er dan ook weer een matige en bij zee soms vrij krachtige wind uit die noordoost tot de noordhoek. Dan heb je ongeveer een status quo met de temperatuur. Hoewel het misschien ietsje minder warm zal worden. Maximaal dan van 25 tot 31 graden. Maar dat is een klein detail. En ook donderdag valt nog wel in dat patroon met temperaturen zo in de buurt van die 30 graden. Aan zee rond 25 graden. Wel zal de wind later op die dag wat gaan draaien naar het noorden. Dan komt er wat bewolking. En mogelijk valt dan vrijdagnacht of vrijdag overdag een enkele bui. En die naar noord draaiende wind is dan een teken voor wat koeler of minder warm weer. Met vrijdag een graad of 23 tot 27 graden. En waarschijnlijk in het komende weekend zo middagtemperaturen van 21 tot 25 graden.
0: Kijk, dat is een ander verhaal. Jules, dankjewel. Dus kijk op de weg, de A16. Daar sta je nog stil. Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer. Je vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer, daar 7 minuten. En de N640 is in beide richtingen afgesloten. Tussen Oudenbosch en Hoeve komt daardoor een brand. Houd daar ook rekening met vertraging.

0: Tina Turner en I Don't Wanna Fight. In Frankrijk is vandaag natuurlijk de nationale dag. De nationale feestdag, 14 juliet. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit. Vertelt de correspondent van de NOS, Celine Huisman.
1: Dat is normaal gesproken vast het prik van de 13e op 14e of de 14e op 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
0: Het is daarnaast een bijzondere feestdag voor de Fransen. Vanavond staan ze namelijk in de halve finale op het WK voetbal tegen Spanje. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid.
2: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
0: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen. En het is pas half juli, maar als je naar de waterstanden in de grote rivieren kijkt, dan lijkt het eind augustus of misschien zelfs wel later. De Rijn die staat namelijk uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met grote waterstanden. Of lage waterstanden, sorry. Tegenovergestelde natuurlijk. En dat leidt dan weer volgens Rijkswaterstaat tot problemen voor de scheepvaart.
3: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
4: Maar kunt u echt voelen dat dat...
3: Maar dat gebeurt dadelijk nog wel meer. Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
0: Ja, dat is het verhaal van een schipper op de rivieren. Rijkswaterstaat die reageert dus ook op die problemen op het water.
3: Voel je dat het bootje...
0: Nee, dat is nog steeds... Dat is nog steeds die man op dat schip. Dit is Rijkswaterstaat als het goed is.
5: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
0: Nou, en de verwachting is dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer. En dat die problemen dan nog groter worden. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen Steen van Dalen met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen onder andere nog een verhaal van onze Zeeuw van de dag.

0: Buzzcocks en What Can I Say? Bijna 6:30. Onze ziel van de dag, Carolien Schaap, hoor je zo meteen. We blikken terug op Goedemorgen Zeeland on tour. Stefan Daan is er zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 6:30. Stefan Daan, goedenavond.
7: Goedenavond. De gemeente Veren wijkt af van de Zeeuwse lijn rond het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. De Zeeuwse gemeente liet weten dat er helemaal geen vuurwerk afgestoken mag worden. Er worden ook geen ontheffingen gegeven aan verenigingen. Ze willen één duidelijke lijn. Veren zegt nu aanvragen niet op voorhand af te wijzen. Aanvragen worden individueel beoordeeld op basis van strenge voorwaarden. De provincie Zeeland trekt 3,5 miljoen euro uit om bestaande bedrijventerreinen op te knappen. Zeeuwse gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aankoop van grond, sloop van oude gebouwen of bodemsanering. Doel is om de ruimte op bedrijventerreinen beter te benutten. Op de A58 is vanmiddag een bootje van een trailer gevallen. Dat gebeurde tussen Middelburg en Vlissingen. De snelweg werd daardoor een tijdje afgesloten, meldt HVZ Zeeland. Met behulp van andere weggebruikers werd het verkeer even stilgelegd en werd het bootje de berm ingetrokken. Een bergingsbedrijf heeft het bootje weggehaald. Voetballer Jan-Paul van Hekken heeft jonge deelnemers aan zijn eigen voetbalacademie verrast met een bezoek in Zierikzee. Niemand had verwacht dat hij ook echt lang zou komen. De voetballer uit Arnhem-Muiden nam uitgebreide tijd voor handtekeningen en foto's.
8: Vandaag had ik de tijd, dus ik zeg ik kom even langs. En je ziet dat die gasten het allemaal heel leuk vinden. Dus dat geeft natuurlijk heel veel voldoening. Dat is mooi.
7: Jan-Paul van Hekken heeft de Academy samen met zijn broers opgezet. Speciaal voor sportactiviteiten voor kinderen. Van Hekken speelde afgelopen WK alle wedstrijden voor Oranje en maakte ook de overstap naar Tottenham Hotspur. Het weer in Zeeland. Het blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 19 graden. Ook morgen zondag bij een matige tot vrij krachtige noord-noordoostenwind wordt het 25 tot 31 graden. En vanaf vrijdag minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. We kijken op de weg met 3 vertragingen nog. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug. 3 kilometer, daar 5 minuten. Een andere kant op voor Breda-West. 3 kilometer, daar 8 minuten. Laatste vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp 5 kilometer. Daar 20 minuten optellen bij je reistijd.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt uit.

0: En Fanny. Ja, dagelijks in een ander dorp. Elke dag een andere opdracht. En ze dagen elkaar uit. Veerle en Elsa in Goedemorgen Zeeland on tour. Opdracht van vandaag, melk een koe in Nieuwdorp. En Elsa die kreeg koe nummertje 54, want die zou de makkelijkste spenen hebben. Maar gaat het echt lukken om dus die koe te melken, nummertje 54?
1: Oh ja, nou heb ik de uier vast. Hallo koe, hallo koe. Ja, doe eens even met mijn vinger wat jij bij die uier doet. Oh, jij knijpt heel hard.
2: Ja. Niet te zacht, oh, knijpen. Die koe kan best wat hebben hoor.
1: Koetje, ik ga ietsje harder knijpen. Oeh, kijk, ze gaan gelijk grommen. Als ze echt vol met melk zit, dan zou ze niet op mij moeten wachten.
2: Nee,
1: hè?
2: Inderdaad. Nee.
1: Want hoeveel melk zit erin?
2: We hebben vanmorgen een molk, ik denk nu een liter of 8 à 10 liter.
1: Nou, dan moet ik daar toch wel 2 centiliter uit krijgen. Jongens, ik blijf hier net zo lang.
2: De koe zal lekker rustig
1: tot er één straaltje.
2: Nee, Campina moet hem afbellen.
1: Veerle, had jij gedacht dat je al een glaasje melk zou drinken vanmiddag? Oh, wat erg. En mijn hoofd wordt steeds rooier. Oh ja.
2: Juist.
1: Oh,
2: Veerle opnemen, daar komt ie.
1: Oh, snap ik het woord. Ik doe het gewoon fout. Ja. Ik geef toe.

0: Taylor Swift hoorde in Open Light. We gaan naar onze ziel van de dag. Caroline Schaap, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het geweest vandaag in Oostkapelle?
1: Ja, het was heel gezellig. Het was super druk. We hebben echt meer dan 800 mensen gehad. En de sfeer, het was echt een hele fijne sfeer. En iedereen had het gewoon reuze naar zijn zin.
0: Ja, ze hadden het naar hun zin bij het middeleeuwse festijn, daar bij Terra Maris. Wat waren de reacties van mensen?
1: Nou, ze waren eigenlijk gewoon blij verrast met alle acts die we hadden. Je kon ook mosterd maken, maar je kon ook een handwarmsteen maken. We hadden een spellenkraam, dus dan krijg je gewoon de ouderwetse spelletjes. Ja. Het was een vuurspuwer natuurlijk. Nou, die heeft 2 keer een grote show gegeven.
0: Kijk.
1: Kinderen konden de mottentoren bestormen. En uiteraard was het natuurlijk ook nog lekker eten en drinken.
0: Nou, dus, alle ingrediënten dus eigenlijk voor een fijne dag.
1: Precies. Ja. Nou, dat was het ook.
0: En nu, hoe voel jij je? Want terugblikkend op die dag, ben je moe?
1: Ja, nogal. Hè. Ik heb 10 uur op mijn voeten gestaan. Dit soort activiteiten die bouwen we 's ochtends op. Mm-hmm. Dus we beginnen om 8:15. En dan tot 11:15. En dan om 12:00 begint het. Tot 4:00 is het festijn.
0: Ja.
1: Nou, en dan kunnen de mensen allemaal nog eventjes het museum door. Ja, en dan begint het voor ons te opruimen. Dus van 8 tot 6.
0: Nou, de pittige dagje eventjes bijkomen. Wat was jouw hoogtepunt van vandaag, als je erop terugkijkt?
1: Nou, eigenlijk dat er gewoon meer dan 800 mensen zijn geweest. Want ja, het is toch meer dan 30 graden. En je begint om 12:00. Ik kan me ook voorstellen dat die mensen allemaal denken, nou, schoolvakantie is net begonnen, ik ga lekker naar het strand.
0: Maar ze kwamen toch?
1: En ze kwamen toch.
0: Nou,
1: dus en de sfeer was gewoon leuk. Dus de mensen waren gezellig. Ja,
0: fijn.
1: En dan is het ook altijd gewoon leuk om dit soort evenementen te organiseren.
0: Nou, geloof ik. En nu bijkomen zou ik zeggen, de voetjes dan eventjes omhoog na deze dag. En lekker nagenieten van dat middeleeuws festijn in Oostkapelle bij Terra Maris. Caroline Schaap, daarbij betrokken en onze ziel van de dag. Caroline, rustig aan en een fijne avond. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dag.
1: Dag.
0: Jason Mraz, Zomer op Zeeland. Have it all.

0: Kirsten Mraz en Have It All. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die doet nieuw archeologisch onderzoek in de Oosterschelde. Duikers die zoeken de restanten van het kasteel Loodijk, een scheepswrak bij de Zeelandbrug, en of er bij Colijns Plaat nog meer Nealenia-beelden liggen. Onderzoeker Mirjam Kruijzen hoor je.
1: We hebben een groot werkschip. Daarmee vertrekken we de eerste week vanuit Ierseke. Dan zijn we met ongeveer 3 kwartier op locatie. Dan liggen we op sputpalen, dus dan liggen we heel mooi stabiel op het schip. We zetten een helm op het hoofd van de duiker en die weet wat hij moet doen.
0: Nou, onderzoek is gisteren begonnen, duurt 4 weken. Elke vrijdag dan delen de onderzoekers hun ervaringen met het publiek op speciale bijeenkomsten. Dit heb je nog meer gemist vandaag hier op de radio. Stichting Dierenwelzijn Zeeland werd opgeroepen voor een parkietje dat aan de Walcherse kust in zee gevonden was. Het diertje maakt het inmiddels weer goed, maar Jolanda Lichtenberg zou het fijn vinden als het baasje gevonden wordt.
2: We worden wel vaker gebeld voor een losgevlogen vogel, zeg maar. Maar nu kregen we dus echt te horen van de strandwachten dat er dus een graspakketje in zee lag.
3: Maar denk je dat het beestje dorst had en dacht ik ga daar wel drinken?
2: Ja. Dat zou kunnen dat hij verkoeling zocht, maar voor hetzelfde geld komt hij van een bootje af, hè? Of van een strandhuisje. Maar goed, het is wel een wonder dat hij het overleefd heeft, want zout water is natuurlijk echt niet goed voor een vogeltje. En hij doet het eigenlijk verrassend goed.
0: Ja, en in Zicht Uit Maar ging het vandaag over bloeddonoren, want er zijn er nog honderden nodig in Zeeland. Maar bloed doneren is volgens meneer Blok helemaal niet meer zo makkelijk.
4: Ik ben ook bloeddonor eigenlijk vanaf mijn 25ste ongeveer.
0: Okay.
4: Tijdens de opleiding op de Hogere Zeeschool.
0: Ja.
4: Woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen in Hulst. Alleen Sankin maakt het ons steeds moeilijker om actief deel te nemen als bloeddonor.
0: Ja, wat komt voorheen toch wel in Hulst, begreep ik?
4: Ja, het kon wel in Hulst. Nu is het Terneuzen geworden. En het is gewoon heel erg moeilijk om een agenda in te plannen in Terneuzen. Want binnen de kortst mogelijke tijd is de agenda op alle interessante tijden volgeboekt.
0: Yeah.
4: Ik heb hier ook al een keer met Sankin zelf over gesproken. Ja, de kosten zijn te veel. Maar ja, anderzijds hebben ze gewoon heel veel nieuwe donoren nodig, dus het is een beetje tegenstrijdig.
0: Nou, interessante kijk van meneer Blok en interessant om te horen, dus inzicht het maar. Vanavond natuurlijk uiteraard het laatste Zeeuwse nieuws wat je volgt via onze site en app na 7 uur muziek van onder andere de Spice Girls, George Ezra en Ilse de Lange. En morgenochtend dan is Remco er weer vanaf 6 uur met Zeeland wordt wakker. Hele fijne avond.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij. 2, 1, 2, 3.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakenstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.